0: 20-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voel de kermis, hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Ede Volendam.

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

De nacht dat Kobus stierf, die nacht vergeet ik nooit.

En de begrafenis zelf was ook een mooie dag, omdat het stamcafé juist op de route lag. Een kater maakt meestal erg dorstig, moet je weten. Ben ik later bij het graf dat we de kist waren vergeten.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollen en Meedam.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Ereval.

Waarom jouw kermis onvergetelijk maken? We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hit Festival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollende Meedam.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Nederland.

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mij om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
9: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van Edam Volendam.

Kom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het kermishitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Oeh, maat, soskom.
2: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
3: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
10: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Start de motor! De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
16: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
17: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
18: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
19: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
20: Wat zei jij nou?
19: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
21: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
22: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van EDAM Volendam.

0: Wij willen 41 worden. Word daarom supporter van The Love. Scan de QR-code op tv, internet of in de krant. Want iedere euro extra betekent voor ons weer een jaar vooruit met The Love. Alvast bedankt.
1: Elke dag, LOVE.
2: Linda Smit. Simone Cox. Yeah.

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
4: Padelcentrum Bol breidt uit.
5: Hé, hey, maar ik geloofde dus niet meer. Dit was toch al lang al roem?
6: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
5: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
6: Ja, slap na je doe je in die as.
5: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou deze sturen.
4: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Ben jij nou eindelijk klaar met werk in de vis of dat onwas op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonduren en het weekend.
9: Hey, je al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
8: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
13: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
12: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
13: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
14: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
15: Moet je in Agri nieuwe webshop?
16: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
15: Bij wie?
16: Bij Venturi.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
18: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
19: Oeh, maat, Soskom.
20: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
21: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
22: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
12: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
23: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
12: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
23: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
14: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
24: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Ton Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
25: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
26: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
27: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
14: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
3: Voel de kermis, hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Ede Volendam.

kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

oude stad, want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor hun.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud. Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
2: Klaar voor de kermis, buur?
3: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
2: Januari? Je gat! Aast nog even de kermis.
3: Vanaf januari stopt Aast het salderen.
2: Verpest nou niet mijn kermis! Nou baal ik weer als een stekker.
3: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
2: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
4: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
5: Maar waarom Ventori?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Ventori.
7: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6... De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Valdorpelshop.nl.
14: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
13: Valdorpelshop.nl.
15: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
16: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
17: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
18: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
19: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
20: Oeh, maat, Soskom!
21: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
22: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Kekskeukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Kekskeukens voor een dijk van een keuken.
23: Belangrijke kermismededeling.
24: Een kater, die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze, ook niet. Maar slecht haar, daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
25: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
26: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
27: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
28: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
29: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

auto's zijn vergeeld en de winkels opgedoekt. De blijheid in de ogen hield de armoe in de ban. De tijd is omgevlogen. Tja, dat zeggen oma's dan.

0: hoop ik ook dat je wakker wordt met een big smile. Dat je denkt, terugdenkt aan gisteren.
1: Vooruitkijkt naar vanochtend.
0: Ja, ja, nee, dat.
2: En zo van, we mogen gewoon weer vandaag, hè?
0: Dat bedoel ik. Ja. Moet toch even opstarten. Gelukkig zit er koffie in de kan.
1: Sterkbakkie.
0: Ja, sterkbakkie. Dat hebben we nodig. Goedemorgen, Edam Volendam en mensen ver daarbuiten. Want ja, de luisteraars zitten
1: overal.
0: Het is echt zeer bijzonder. Goedemorgen Marieke, goedemorgen Jaap.
2: Goedemorgen, Johan.
0: Lekker, ja, dat moet toch even voelen. De lijnen staan open. 0299-369-16. Waarmee kunnen we je vermaken?
1: Ja, de eerste verzoekjes zijn al binnengekomen, Johan. Iemand wil natuurlijk dikke koek horen. Snap ik, want als je soms wakker wordt, wat neem je? Een plakje dikke koek. ABBA is natuurlijk aangevraagd. Onder andere voor Nanne en Roos. Dus die hoort straks ook nog voorbij komen.
2: Ja.
1: En
2: een Ierse plaat ook, toch?
1: Ierse plaat voor Dr. Padloep.
2: Nou, die hebben we ook al in de lijnen staan.
0: En deze werd ook aangevraagd. Ah, ja. Een gouden oude klassieker. Lekker. Van onze eigen Jan.
2: Jan Muren.
0: Jan Muren.

0: heerlijk wakker worden zo. En ja, we gaan zo direct draaien met het verzoeknummer van Petra voor Nanne en Roos. Chiquitita.
1: Leuk.
0: Zeker. Altijd lekker ABBA.
1: Ja. Ja. We hadden gisteren over die deun die hierin zit. Die heeft BZN gejat van Chiquitita van ABBA. Zit daarna ook nog in 3 liedjes van BZN. Maar dat
0: mocht dat van Benny en Björn?
1: Maar, weet ik niet. Ik weet niet of ze het ooit door hebben gehad.
0: Ik denk dat je daar geen ruzie mee moet krijgen.
2: Hey, welk nummer daarvan, Jaap, van de BZN?
1: Nou, Pearly Dam zit volgens mij in.
2: Oh ja.
1: Daar begon het mee. Maar gisteren hadden we... Volgens mij zit het ook in dat liedje wat we straks gaan draaien. Mr. Dan waarschijnlijk.
2: Als Pearly Dam. Vind ik ook leuk om even te draaien.
1: Pearly Dam kan ook. Ja. Kunnen we toch even die beweging maken straks.
2: Precies. Ja. ABBA werd aangevraagd. Zullen we die maar lekker in gaan starten? Ja. Rustig wakker worden nog. Er worden echt nu al platen aangevraagd. Dat je denkt even standje 200.

0: Zo, nou, een kleine hartjager verder.
1: We zijn er weer.
0: We zijn er weer. Ja, wat even technische rommel aan deze kant. Tot, nou, dus als de stroom eruit klapt, zeg maar, dan, nou, dan zijn we klaar. Nou, dat hebben heel veel mensen gezien.
1: Heb je dan?
0: Ja, dan heb je een piep in je oor. Ja, we zijn weer terug.
1: Maar misschien hebben de mensen wel Nico Haak gehoord. En die was speciaal van Johan voor Peter Pekkie.
0: Ja.
1: Collega's van elkaar, nou, wat lief, hè. Dus u kunt ook weer gewoon nu appen naar de studio, want dat deed het net ook niet.
2: Ja, het werkt weer gelukkig. Ja.
1: Dus al uw verzoekjes, al uw spraakberichten, alle ellende, kom maar
2: kom
1: door.
2: Kom maar door.
0: Liefst geen ellende. Ellende nu genoeg hadden voor vandaag. Zo, en daarom is die donateursweekend zo belangrijk. Steun je omroepvrienden.
1: Voor nieuwe kaart.

0: Ja, pak even zwaar weg. Ja, zet ik jou op, zie.
1: Nou, Riet, hè?
2: Op de iPad start dat het droog is.
0: Waar ik nou of deze waar het over? Op shakers.
1: Gewoon wel.
0: Wat nou? Mooi weer, dat moet je afdwingen. Vroeger, toen, alweer.

0: Ja, maar nu deed hij niet opgeven, want in augustus was het vandaag naar 12 namelijk.
1: Er is altijd een kaart niet!
2: Heb je ineens al iets van pompenstroom gemaakt? Het is hier blauw hard!
0: Hoe is het nou zo met jou? Wij zitten nou gewoon in Allsnake!
2: Wat was je

0: Goedenavond, hier is Jaak weer met het kermisweer. We beginnen vandaag met een spetterige afdag. Morgen, dan trekt hij misschien open, maar misschien wel of niet. Maar als het regent, dan is er in ieder geval geen zon. Toch, Ruud?
1: Verstaan je me? Dit is Ruudje Regen vanuit het Reuzenrad. Er staat een gekke waait, mensen. En je weet het, de waait is erger dan oorlog. Maar dat is nou net het mooie van het.

Weer, dat is toch niet normaal? Weer, de zon die schijnt helemaal. Weer, hij doet ooit alles heet. Weer, dat weer, dat krijgt een tip.

0: Gezellig hoor. Arf Pont, kippenbiefstuk. Heb je dat wel eens?
1: Een hele goede bandnaam trouwens.
0: Ja, je moet met iets origineels komen af en toe. Ze heette voorheen de gevulde stropdas. Dat vond ik ook al een hele goede naam. Goed, er is een audio-appie binnengekomen, toch,
1: ja, en dat vinden wij zo leuk. Dus als u daar willen we meer van, weet je. Dan het liefst een beetje met zo'n doorrookte, zware zondagochtendstem.
0: De meeste hebben die, denk ik, nu zag je zo wel
1: Want
0: een beetje.
1: Deze dame, Trudy, die klinkt nog eigenlijk best wel fris. Komt ze aan.
0: Laat ze horen.
2: Goedemorgen, gouden boeven. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor de lekkere wijf op leeftijd. En dan willen we natuurlijk graag horen de kus, alias zoen in een biobak van Liberace. Wens je veel plezier vandaag. Doei doei.
0: Nou, dankjewel. Dat komt helemaal goed, Trudy. Draai hem, de kus van Liberace.
1: Met clip, hè?
0: Met clip zelfs, ja. Hij doet het weer gelukkig.
3: Al sinds een aantal jaren koester ik een grote wens.

0: Wat is het lekker, hè?
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
4: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
5: Nou ja, niet nou.
6: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
5: Nou ja, niet nou.

0: cafeetje op de vliering, een hortje in de douche. Daar heb ik alles van de snelle KS Volendam.
1: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Moet je naar geen nieuwe website?
4: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
3: Bij wie?
4: Bij Ventori.
5: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi.

0: Deze draaiden we ook even speciaal voor Ed Koning en Mariska Jonk. Ze maakten gisteren 50 euro over naar de LFJ.
1: Hey, dat is lief. Ja. Zoals u hoort kunnen we dat wel gebruiken. Want het stoort hier af en toe een beetje.
2: Oh jongens, echt waar. Dit is zo slecht voor mijn hart. Echt, de spanning was overal weg. Ja, zonder spanning doe je niets. Dus, maar we zijn weer terug. Dankjewel voor het wachten. Twee uurtje. Ja, adem in, adem uit. Lekker. Welkom bij Tweede Uur.
1: Even koos.
2: Even koos.
1: Nou even rust.
2: Even rust.
0: Heb jij goed gekozen?
1: Ja. Mooi, ja. Mooi.

0: Ja, welkom terug. Als u nou denkt, jeetje, ik wil ook een plaatje horen.
1: Ja, nu kan het weer.
0: 3699916. Alles doet het weer. Johan, gelukkig. Die kan weer ademen. Jaap, die is erbij gekomen. Gelukkig is er een zuster in de zaal.
1: Ja, ja, ja. Jee, scherp. Nee, we willen het toch even hebben over natuurlijk onze Tikkie-actie.
0: Ja.
1: Ja,
0: hij staat gewoon bovenaan in beeld, hè, als je tv kijkt.
1: Ja. Super dus denk je, gun je het ons om nog een jaartje door te stomen? Het gaat allemaal naar onze radiostudio. Daar zit apparatuur in. Jij hebt op woensdagavond een heel gaaf programma. En jij merkt nog wel eens dat de techniek kan haperen.
0: Ja, het ligt uiteraard niet aan de techneuten. Het ligt echt aan de techniek.
1: Absoluut. Nee, maar goed, dat spul is gewoon 20 jaar oud. Die is al 5 keer afgeschreven. Dus er moet echt... Paul Wanten verwoordde gisteren mooi. Ja, een nieuw mengpaneeltje kost gewoon €12.000.
0: Zo.
1: Ja, dus dat is gewoon dat is een boel geld. Dus iedere euro... Is er eentje?
0: Ja, en het kan ook heel makkelijk, hè? Want als je dat nou ingewikkeld vindt met die tikkie... Er staat hier buiten bij ons, bij de tent, staat een box.
1: Ja.
0: Gooi een muntje erin.
1: Dat bedoel ik. Zijn we al blij.
0: Briefie,
1: muntje, maakt niet uit. En denk je van, ik kan die scan, ik zit hier te kijken... via onze website rtvlove.nl. Je grote pagina. En dan kan je stemmen.
0: Doneer,
1: dat is het verhaal. Ik zocht een dokter.
0: We hebben er een gevonden.
1: We hebben er eentje gevonden, gelukkig. Laten we maar even binnenkomen. Johan Troll is ook al binnen. En straks de onthulling. Wie gaat hem dit jaar winnen? De nummer 1.
0: Spannend.
1: Van deze kermis. Magical Trio nu.

leuk verzoekje? App de studio en spreek jouw boodschap in. WhatsApp naar 0299 36 99 16.

0: Het B-kantje van de Jan-cassette. Ja, net, ja zo leuk, als, net zo leuk als de A-kant.
1: Tanja Leupen vroeg deze trouwens aan. Die gaat volgens mij zo direct naar de vrouwenochtend.
0: Oh ja, ook gezellig. Ja, helemaal goed.
1: Gevaarlijk is dat altijd.
0: Zeer gevaarlijk. Gevaarlijk gezellig, zeker weten. Op Kikkertje, de gouden gangmaker.
1: Ja, tot 10 uur nog, hè? Dus tot u heeft nog een half uur.
0: Ja, even kijken. Ja, een half uurtje. Nou ja, precies. 34 minuten kan je nog stemmen via onze website.
1: Spannend.
0: Ik ben echt benieuwd wie het gaat worden. Straks tussen 10 in 1 de ontknoping met Johan en Jaap.
1: Ja, we hebben zo direct les erop met Nog Niet Naar Huis. Van voor Kees Kras, van Peter Steur. En Danny's Autopaleis komt ook gezellig voorbij voor Melanie Snoek. Dus blijf vooral luisteren.

hij uit het gat, de tent, de jas, ren dat rondje naar een kerk. En hij zou veranderen als je nou.

0: zal nu maar wakker worden. Zet je radio of tv aan. Dan hoor je deze klanken. Och, ik pak er een. Ja. Ergens zit wel de vijfde klok, toch?
1: Natuurlijk wel.
0: Oh, lekker man. De Mavericks op speciaal
1: verzoek. Vijf over half tien, joh.
0: Ja, dat mag niet wel. Dat mag hierin. Oh, echt, maar even serieus. Joni, van het welbekende chocoladehuis in Volendam. Oh. Die komt zojuist binnen met 38 kilo chocolade.
1: Ja. We gaan zo beginnen.
0: Oh, wat lekker.
1: Dankjewel,
0: ja,
1: Joni.
0: Dankjewel, Joni. Heerlijk. Nou, wij worden verwend aan deze kant. En wil jij ons ook verwennen? Stuur lekker een appie naar 0299-369916. Of scan die QR-code.
1: Dat heb Joni net ook gedaan.
0: Dat heb Joni net ook gedaan. Buiten in onze brievenbus. Ik ga hem direct ook even posten. Heerlijk. Mensen, dank jullie wel. Ja, we moeten ietsje omhoog.
1: Ja.
0: Ik ben een beetje met de bank aan het bellen. Het gaat de goede kant op.
1: Ja.
0: Maar we merken dat er al nog minder mensen wakker zijn dan gisteren.
1: Ja, het is rustig op de app ook.
0: Ja.
1: Mensen die slapen denk ik nog.
0: Zullen we er even eentje in knallen om mensen een beetje wakker te maken?
1: Is dat helemaal verplicht?
0: Dat is helemaal verplicht.
1: Die is speciaal voor Henry Onrust. Hier, vriend. Voor jou, hè.

0: Ik ben een keer uitgemaakt voor Jannes.
1: Echt?
0: Ik weet niet of ik er blij mee moet zijn. Nee, dat nee, is nog steeds...
1: Ik ben er gewoon even stil van.
0: Het heeft nog steeds een soort scar achtergelaten.
1: Ik voel de pijn.
0: Ja,
1: ook.
0: Ja, dank je, dank je. We hebben een plaatje aangevraagd. En dat speciaal omdat we... Nou, er is zojuist wat flap in onze ton gegaan buiten. Waarvoor hartelijk dank. En heel veel chocolade.
1: Ja, en speciaal voor alle kleinkinderen. Want op twee kleinkinderen na zitten Bappie Nico en oma Lydia. Die passen dus op alle kinderen. En speciaal voor hen is hier de suikerspinnen.

0: Ja, dat waren de. Dat was het liedje Suikerspinnen. Speciaal voor alle kleinkinderen die bij Nico en Lydia in huis zitten. En we gaan zo direct luisteren naar de Wilde Kermiscat. Die is voor Marina, omdat het gisteren zo gezellig was. Van Rebecca. Nou, dan was het wel erg gezellig als je de Wilde Kermiscat wil horen.
1: Zeg je het wel eens tegen je man? Ben je dit weekend bij een kermiscat?
0: Ja, wel hè? Kermiscat. Ik
1: vind het zo'n leuk woord.
0: Man.
1: Superleuk woord. We gaan de clip er even erbij pakken.

0: speciaal verzoek. Wolfgang en vanavond.
1: Ja, het is ook een beetje een goedmakertje, want Mark had deze aangevraagd voor Melanie Snoek, maar hij had eigenlijk Dennis Oudpaleis aangevraagd, maar die hadden we niet.
0: Okay,
1: dus zei hij, doe dan maar Wolfgang.
2: Vooruit dan maar, hè.
0: Vooruit dan maar. Ja. Zo dadelijk de mannen van de ochtendshow. Dit wordt ook wel genoemd het nummer 1 programma van de LOVJ, maar dat is natuurlijk het Gaai Café. Ja, na het is een stukje zorgen, maar ze zijn er klaar voor. Ome Jabol.
3: Absoluut mee.
0: Jabol, Johan Tol. En ze gaan hem straks onthullen. De gouden gangmaker, de opkikkertje gouden gangmaker van dit jaar.
1: Wie zal het dit jaar worden?
0: Stembus gaat dicht.
2: Ja, over 2 minuten.
0: Ja, dus dan heb je nog 2 minuutjes de tijd om te stemmen. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier.
1: Excuses voor het ongemak.
0: Ja, jongens, ja, maar als de stroom uitvalt, dan kunnen we niet veel doen. Nee. Dus nogmaals, die tikkie actie, help ons de winter door. Want we hebben het heel erg hard nodig.
1: Hoor ik nou Willeke?
0: Je hoort Willeke.
1: Oeh, zo lekker.
0: Lekker toch?
3: Mooi,
0: hè?
3: Mooi,
0: Jan.
3: Heerlijk.
0: Hele fijne zondag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%. Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
0: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Ben jij nou eigenlijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonduren en het weekend.
4: Hey, al een leuke baan. Je kent de buis ook van een mooie voetbalreisboek. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
3: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
7: Oeh, maat, Soscom.
8: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: Moet je in Agri nieuwe webshop?
11: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
10: Baby?
11: Bij Venturi.
12: Elke dag bij jou.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
14: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
15: Wat zei jij nou?
14: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
16: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
17: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
18: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
19: Bij de LOVA gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hit Festival uit op LOVA TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.
20: Daarom drinken we een borreltje of 5-3-1. We houden alle van de 5-3.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.
22: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
23: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
24: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Wouden van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
25: Padelcentrum Bol breidt uit.
1: Hey, maar ik geloofde het dus niet meer. Dit was toch al lang al rond?
2: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
1: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
2: Ja, slap na, je doe je in die os.
1: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij kan ik nou het eerst sturen?
3: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
25: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
26: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
25: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
26: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
27: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
28: Nieuwe website nodig of meer resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. Jullie hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketingpartner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gank naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
29: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
30: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio. Zondagmorgen hoor je One Way Wind met Johan Tol.

0: Zit ik? Oké. Okay.
1: Ik hoor je, hoor je ook.
0: Ja, maar ik zit hier, alle kanten val ik weg, ben ik eruit in, Jaap.
2: Jij zit er helemaal in, jongen.
0: Ja, zit ik er helemaal in. Nou, okay, nou,
2: toppie.
0: Ik hoor mij niet, het is niet...
2: Je hoort jezelf niet. Ja.
0: Nee, het valt allemaal weg.
2: Ik denk dat je misschien...
1: Maar wij horen je wel. Ik denk dat mensen daarom ook gewoon weer moeten doneren. Hè? Want dit those technical problems.
0: Nee, ik denk het ook. Nou, in ieder geval, het was de comeback van André Hazes in 1991, deze zomer. En daar begonnen we de ochtendshow mee. Mensen, het is kermis 2026 in de gemeente. En we gaan lekker tot 1 uur draaien voor je. En met al die mooie liedjes uit het heden in het verleden. Wat u gewend bent van de ochtendshow. En natuurlijk verzoekjes. Goedemorgen, Marieke.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Goedemorgen Jaap.
2: Goedemorgen, Mieke, Marieke en Johan.
1: Voor mij verandert er niks, hè. Ik wissel gewoon een Johan en een Jaap in voor een nieuwe Johan en een Jaap.
0: Ja, dat staat vast. Ik moet direct wel even een andere koptelefoon in. Dat gaat het niet worden zo. Nou ja, we gaan lekker muziek draaien. En dat doen we met Rob de Nijs. Hou me vast. Ga lekker zitten thuis. Laat je verrassen door alle muziek.
1: En stuur een berichtje, hè. 36991.
2: En doneer.
0: Ja. Dit is de ochtendshow.

0: Het is het optreden van Springlevend in de jaren 80 van Rob de Nijs. Hou me vast, een hartstikke mooi plaat. U bent beland in de ochtendshow, One Way Wind ochtendshow. We zijn er tot 1 uur met heel veel mooie muziek voor je. En ja, we hebben heel veel verzoekjes binnengekomen. Rieke, hoe zit het met de verzoekjes?
1: Ja, het stroomt al lekker binnen. We merken dat mensen langzaamaan wakker worden. Zo direct gaan we de halve garen bloemkolen draaien voor Julian Keizer van Ruud Schilder. En we hebben ook nog het kleintje Pils in de wachtrij staan met Sombrero voor Mariska Vlak.
0: Oh, die is leuk. Sombrero. Dan gaan we
1: grote
0: terug.
1: Hoed.
0: Dan gaan we terug naar de havenfeest van 1983. Want daar, die havenfeest, daar stond de dijk helemaal vol met lampjes in de kleintjes. Die kwamen met de sombrero. Hoe mooi is dat? Maar eerst die bloemkolen, hè? Een verzoekje.
2: Nee,

0: De bloemkolen.
1: Los Caballeros.
0: Los Caballeros. Ja, we zijn beland in het kermisweekend hier bij de lokale omroep. En dat betekent natuurlijk dat we bezig zijn met het donateursweekend. Dus als u thuis zit en u zit voor de buis, rechtsbovenaan ziet u die prachtige mooie QR-code. En ik kan uw telefoon te gaan zetten. En dan kan u zo uw bijdrage geven aan de lokale omroep. Want dat hebben we hard nodig, bleek vanochtend weer. Het maakt niet uit wat voor bedrag. Het klein, groot, alles is welkom. We hebben alles nodig wat wil geven. Dus dat maakt allemaal niet uit. Alle kleine beetjes helpen hier bij de lokale omroep. We gaan verder met muziek. Hè. Jaap, kan je eigenlijk nog herinneren dat we toen een soort wip hadden voor de Groenen op Volendam? En dat we voor het Guinness Book of Records gingen met wippen. En dat we een klaverjastafel hadden. Die gingen voor lange tijd klaverjassen. En die wilden ook een record verbreken. Dat gebeurde allemaal in 1983 op de dijk hier op Volendam. En toen hadden we een havenfeest. En de kleintjes Spils kwamen toen met een enorme mooie single. Juni 1983, de Sombrero.

0: Arne Jansen met Mooie Meisjes blijven nooit alleen. En dat was geen verzoekje, maar een lekker verzoekje van ons samen. Of niet, Marieke?
1: Zeker, zeker. En over mooie meisjes gesproken. Hè, want, Bonnie is aangevraagd. Speciaal voor Kelly Bond van Mandy. En Mandy die geeft aan, Kelly die gaat vandaag voor goud. Ik weet toevallig dat dat ook echt zo is. Dus... Bonnie.
0: Weet je dat zo zeker?
1: Dat weet ik heel zeker, Johan. Ja, dat weet ik heel zeker. Dat Kelly voor goud gaat vandaag.
2: Oké, oké. Peter Koelewijn, die was er niet zo mee eens dat Bonnie in de United Gloria kwam.
0: Dat was een mooie meid vroeger.
2: Hè? Ja, hij zegt, dat gaat altijd fout.
0: Ja, ja, ja.
2: Ging ook fout.
0: Het ging ook fout, ja zeker. En dat werd huilen geblazen destijds voor de Uni Gloria. En dan maakten ze een liedje op. Dat heette Pierrot. Verzoekje.

0: Ja, het is prachtig mooi, die grijpers. Een aantal jaren terug begon dat zomaar tussen Dulles en Joop Bouwman. En die Joop Bouwman die komt nogal vaak in Café Luigi in Amsterdam. En dat is wel grappig. Daar draaien ze natuurlijk constant Jordaanese muziek. En ook die grijpers kwamen dan af en toe langs. En Joop die zit daar als vaste gast aan de bar. En zo zegt iemand achter de bar van... het is wel eens leuk om die grijpers hierheen te halen. Maar ze wisten er geen één dat Joop ook in dat plan zat. Dat is dan wel grappig. En die mythe houdt hij dan wel even zo, weet je wel. Ja. Mooi, die grijpers. Ja, 1998, het tweede Kermis-Hit-festival was van start gegaan. Het budget wat er voor moest komen, die cd, was het jaar ervoor al bewerkstelligd. Want in 1997 werd al bekend dat het tweede Kermis-Hit-festival een feit was. En zo ging een traditie tot de dag van vandaag loopt. En sterker nog, volgend jaar, 2027, viert het Kermis-Hit-festival haar 30-jarig jubileum.
1: Ja.
0: En er kwamen klassiekertjes voorbij. Ik denk dat als je in 30 jaar kijkt wat er allemaal op die kermis-cd's verschenen is... dan zou je nog eens raar op je neus kijken. Een van die plaatjes die we voorbij hoorden komen in 1998... dat was deze van de Blauwe Bus. De opvolger van Volendammer Vrouwen.

0: Het belandde in een laadje bij de Cats ergens in 1978 voor het nieuwe album dat niet kwam. Want de Cats die ging in november 1979 uiteen. Maar het bleef wel in dat laadje liggen. En ondertussen nam Ringo Starr het op in 1979 en Lulu eventjes daarna. En daarmee kwam het plaatje met een andere titel op de markt, He's So In Love. In 1985 waren het dan eindelijk de Cats die het op hun album Flying High zetten. En zodoende werd dat de debuutsingle van dat album. We hadden wel iets met Happy Birthday, geloof ik.
1: Ja, er zijn een heleboel mensen natuurlijk ook gewoon jarig met kermis. Onder andere Fraukje Tol, die wordt gewoon 40 dit jaar. Jeetje. Fraukje, van harte gefeliciteerd, ook namens Tom en Maatje. En speciaal voor jou draaien we gewoon even Happy Birthday.
2: Ja, lekker.
1: En voor al die andere jarigen ook.
3: Mooi lekker niet, want ik heb hem niet.
1: Wat zei je nou?
3: Ja, dan komt hij direct wel weer eventjes voor alle jaren.
1: Oh, voor alle jaren. Heb je wat anders in de wachtrij staan, Jaap?
0: Nou, ik heb denk ik een heel mooi drieën klaarstaan voor deze jarige dan. En voor al die andere jarigen hier in de gemeente. Dus zet hem lekker op. De nieuwe drieën. Want die is hartstikke leuk, toch?
1: Absoluut.
0: Je zit in het donateursweekend hier bij de lokale omroep. Het is 2026. Let op die QR-code.

0: Ja, zo ben je wel lang genoeg jarig geweest, toch, Johan?
1: Lijkt mij wel.
2: Ja, en we hadden die drie hees ook al een beetje voor de jarigen, dus... We gaan lekker verder met muziek, Jaap.
0: Van de BZN.
2: Van de BZN. 1976, 1977.
0: De BZN, hè? De BZN.
2: De BZN, ja. 1976. De gezelligste muziek tijdens de kermis hoor je. Heerlijk. In My Heart, zo dadelijk bij

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Klaar voor de kermis, buur?
3: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
2: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
3: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
2: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
3: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
2: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
4: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
5: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
6: Oeh, maat, Soskom.
7: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
8: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: Hallo, met Baltus.
11: Hey, joe, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis dit jaar?
10: Ja, zeker, mensje. Wat denk je van? Koning, keizer, Pietje al. Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
11: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
10: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we.
12: Baltus, Baltus, Baltus.
11: Oeh, sorry.
10: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
12: Lekker!
11: Zo erg lekker.
10: Welkom.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
14: Maar waarom Ventorie?
15: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
14: Dus bij wie?
15: Bij Ventorie.
16: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson, eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
18: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
19: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
20: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
21: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
22: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
23: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
24: Belangrijke kermismededeling.
25: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra? BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
26: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
27: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
28: We snappen het hoor, op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
29: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
1: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: Jawel, het was 1991 toen Stamvast een leven kreeg hier op Volendam. Een cd'tje met 3 liedjes erop verscheen in de winkel bij onze plaatselijke plaatboer. En daar stond Alle Koeienhooi op en je gelooft het niet. Ja, dat is geschreven door Cort Veerman Dekker, de grote kermisman die achter heel veel liedjes zit. En Theo van Scherpenzeel, Spex Hildebrand, die meeschreef aan Alle Koeienhooi. En heeft daarna nog jarenlang uitgelegd hoe moeilijk het is om een kermisliedje te schrijven, Jaap.
1: Ja.
0: Dat is nog niet niks. En jij schrijft ook een beetje, hè?
1: Ja, altmetters.
0: Altmetters, ja. Nou, het schijnt heel erg moeilijk te zijn om een origineel kermisliedje te schrijven zonder bestaande melodie of wat dan ook. Dat schijnt een van de moeilijkste dingen te zijn. Ja, en Cor en Theo, die hebben dat bewerkstelligd in 91.
1: Er zijn verhalen dat Cor dat helemaal onder de knie had.
0: Ja, dat staat vast. Dat staat vast. Dat met stam vast. We gaan even naar 1978 en dat doen we met een prachtig televisieprogramma dat destijds in een serie van zo'n 10 delen uitgezonden werd. En daar had je een chef van Oekel en 3 mooie dames. En als kleine jongen mochten we kijken voor de televisie om dit allemaal...
2: Niet iedereen, hè?
0: Ach, Gerard mocht niet kijken. In de ochtendshow gaan we terug naar 1978. Dit is de Love. Just come on.

0: Senna was dat met een covertje van Ari Pashir uit de jaren 90. En die maakte daar een prachtige mooie plaat van. Ja, het volgende uur, we gaan al dichterbij komen bij die gouden gang maken. Het opkikkertje. Ja. Het wordt hartstikke spannend. De lijst is inmiddels binnen.
1: Nek aan nek geweest was het toch?
0: Ja, we hebben heel veel stemmen gehad en heel veel dingen. Dus die is binnen. De top 10 hebben we net binnengekregen. Henk van Montfoort is onderweg op de fiets. Die komt hierheen om straks alles uit te reiken. En die jongens, ja.
2: Ja, ik kan wel wat verklappen. Nummer 3 was goed. Nummer 2 nog beter. En nummer 1 was de beste.
0: Dat was de allerbeste.
1: Ja. Mooi, ja.
0: Nou, als we nou even teruggaan naar het verleden. En we gaan naar de jaren 90. En was het toch Henk van Montfoort die daar uit zijn duim die hele toestand verzon. En hij zette een panel neer, een telefoonpanel. En hij ging mensen laten bellen. En binnen 2 jaar stond heel Volendam op zijn kop. De studio aan de Julianenweg, de lokale omroep, die was daar heel druk bezet met allerlei kermisartiesten. En de bier die reikte vloeiend over de tafels heen. En het was één groot feest daar op zondagmorgen om 10 uur. En op een gegeven moment liep het succes uit de hand. Dat kan ook. Dus de bandjes gingen bellen van wat gaan we doen? Wat is dit? Is er hier fraude? Jo Bouwman wint hem voor de 3e keer. Dat kan niet. En dat was allemaal wat er speelde in de jaren 90. En toen hebben ze het afgeschaft.
2: Ja.
0: Ze hebben het afgeschaft. En eigenlijk
1: onze eigen veiligheid eigenlijk.
0: Ja, het was
2: niet stonden voor de studio deur.
0: Ja, de mensen die het niet meer wilden. Je moet het zo zien. Ik heb altijd gezegd dat hele kermisweekend op de lokale omroep daar in de jaren 90. Dat stond in teken van de PR van die kermis-cd. En eigenlijk toen Jo Bouwman die derde keer de eerste prijs kreeg. Hè, met Heino. En toen brak eigenlijk de pleuris uit allemaal. Op Volendam onder die beentjes. En eigenlijk toen Joop de studio verliet met die beker, stonden er 2000 mensen in de tent met een parapluutje boven hun hoofd. Onder mijn parasol, want dat was de tweede plaats geworden. En dan vraag je je af, wie heeft er nou gewonnen? De parasol of Joop met die beker op de schoorsteen? En daar stond die zondag stond in teken van PR. En dat was afgelopen. En gelukkig hebben we een jaar of 3 terug hebben we de draad weer opgepakt en hebben we Henk weer gebeld.
2: Ja.
0: Henk is onderweg hier naartoe en die gaat straks die prijs uitreiken. Dus alle lof voor Henk van Montfoort. En wij gaan nog even terug naar die periode van Kees Parre en de mannen. Dit is Onder mijn parasol in de ochtendshow.

0: Je kan het je eigen bijna niet voorstellen dat deze man in de Unit Gloria zat in de begin jaren 70. En op een gegeven moment naar de directie van EMI liep om te zeggen dat hij ermee wilde stoppen. En omdat hij een soort met cabaret iets wilde gaan doen op de bühne en op de plaat. En daar kwam bijvoorbeeld Vroeger of Later uit met Mien en met Allemaal Angst en dat soort liedjes allemaal. En Jacob was natuurlijk een van die opvolgers daar in de jaren 70, 80 van Robert Long. Mega mooie muziek. Het was een verzoekje.
1: Zeker, het was een verzoekje van Jack en de Band. En daarvoor hebben ze ook meteen een donatie gedaan. Want dat mag ook, hè? Een plaatje aanvragen en dan wat doneren.
0: Ja, hartstikke goed is dat. Heel goed. Waar was het bij Jaap?
1: De Viltjes, kom maar zo.
2: Ja, we gaan naar de Viltjes. Naar de Viltjes.
1: En dat was een aanvraag van buurman Arjen.
0: Buurman Arjen. Nou, gauw de Viltjes erin. Want dan gaan we lekker zo direct na het blokje weer...
1: Oh, en misschien even een waarschuwing. Hè? Mensen kunnen niet bellen naar de studio. Er wordt nu ook gebeld, zie ik. Maar helaas werkt dat niet. Stuur alsjeblieft een appje of een voiceberichtje. En dan kunnen we dat gewoon afspelen.
0: Oké.
2: Gaan we doen.
3: Luister elke zondagmorgen vanaf 10 uur naar One Way Wind. De ochtendshow met Johan Tol.
2: Dan klopt het weer niet. Dus we zitten soms wel eens eventjes te rommelen. Nou, ik denk het misschien wel. Maar we gaan gewoon eventjes naar deze. En dan moet ik hem pakken kennen. En dat lukt.

0: Het zijn de verzoekjes hier bij de lokale omroep die het hem doen, denk ik. Dat was een verzoekje van iemand...
1: Ja, van mijn buurman.
0: Van jouw buurman, Marieke.
1: Ja, okay, ja, dus die moet je draaien dan, anders heb ik burenruzie direct.
0: Ja, zeker, dat moet je draaien.
2: Dat is een kink.
0: We zijn beland in het donateursweekend hier bij de lokale omroep. Kermis 2026. Je luistert naar One Way Winter Ochtendshow. En rechts in beeld daar bovenaan bij uw televisie, daar zie je die QR-code staan. En we willen heel graag bijdragen. Het maakt niet uit wat. Alle beetjes helpen hier. Scan die QR-code en maak wat over naar de lokale omroep voor ons nieuwe apparatuur. En voor alles wat gewoon draaien moet blijven een heel jaar lang. En daarmee heeft Marco Sombroek, onze man van ETB, Cas Sombroek, heeft een donatie gedaan van 1.000 euro. En hij wilde heel graag daar een liedje voor dat wij dat draaien.
1: Nou, dat mag.
0: Dat mag. Dat mag allemaal voor 1.000 euro.
1: Ja.
0: Dat is niet erg. Maar dat gaan we zo draaien. Dus voor de mensen thuis, doneer het en word supporter van dit prachtige team bij de lokale omroep. We hebben het nodig. Dit is Rudy de Wit met My Sweet Love.

0: De heren van een tijdje terug alweer. En dat was een verzoekje, Marieke.
1: Ja, Feline had deze aangevraagd voor een vader.
0: Nou, erg leuk. Erg leuk. En natuurlijk daarvoor hoorde je My Sweet Love van Rudy de Wit. En dat was een verzoekje van Marco Sombroek. Hij doneerde 1000 euro aan de lokale omroep. En ja, Marco, bedankt voor je mooie bijdrage. En voor de mensen thuis natuurlijk, die QR-code. Denk eraan, het is donateursweekend. En je zit midden in de ochtendshow. Dus doneer wat je wil. Maakt allemaal niet uit. We gaan terug naar de begin jaren 90, Jaap.
2: Het wordt al een beetje spannend trouwens.
3: Ja, het wordt hier hartstikke
1: hier. Henk is in de studio, ja.
0: Ja. Oh. Ja.
4: Wie erg spannend.
0: Ja, het zweet.
2: Wie wordt er
1: zweet breekt ons uit.
4: Och,
0: ja. Die top 10 is bekend, mensen thuis. Dus ja. We zitten hier helemaal te bekoksten over hoe we dat gaan doen. Maar dat gaat zo in het volgende uur allemaal gebeuren. Dat opkikkertje, de gouden gangmaker, die eerste prijs staat hier klaar voor die gasten die zo dadelijk komen. We gaan naar de begin jaren 90. Want toen was Willem Duin op Volendam. En hij trad op in de wirwar, in de Egelantier. En overal was hij te zien. En toen had hij de grote hit, Wat een rare man. Maar het grappige was, hij deed hem niet in de kroeg.

0: kan me eigenlijk nog herinneren in 2005 toen Jan Smit .com uitkwam op CD. En ik werd gevraagd voor de kermistent hier op het Slobbeland om de hele middag vol naar mijn muziek te draaien. Dat was leuk. Een hele grote bezette tent destijds. En ik dacht, ik had een playlist gemaakt en ik had daar een hele koffer met vol naar mijn muziek mee. En ik had eigenlijk alleen maar één CD op te zetten. En dat was .com. Want elk liedje op de CD, daar ging de hele bende mee staan. Dat was ongelooflijk succes. Hij haalde 3 keer platina met dat plaatje. Met een soap. En daar kwam nog eens een televisiering achteraan. Dus 2005 was Jan Smit back in town. We gaan naar Rex Gildo hier in de ochtendshow. Want die heeft Fiesta Mexicana.
1: Hossa.
0: Hossa, hossa. Wist je dat de man 30 films heeft gemaakt? Zeker. En daarna is hij uit het raam gesprongen. Hossa. Ja,
1: nou,
0: Rex Gildo. Hossa.

0: Volendam is dat met hun nieuwe kraam. Was een verzoekje, hè, Marieke?
1: Zeker, dat was voor de verjaardag van Roland en Martin Wouda. Zij worden beide 65. En Sam, die wil zijn bab feliciteren, want die is vandaag 80 geworden. Simon de Beer, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Van harte.
1: Van harte. Ja, van harte. Meer kunnen we niet zeggen, 80 is een mijlpaal.
0: Juist. Nou goed, we gaan het volgende uur in. We gaan eruit met een gouden ouwe van de Sunstreams. Het lijkt een vermolfend wel op zondagochtend, deze liedjes. Nou, in ieder geval, hij komt na de pauze even aan het woord. Want we gaan straks die uitreiking doen met die top 10 en met die gouden gangmaker. Dat wordt een spektakel hier bij de lokale omroep. Dus even eruit voor het nieuws. En zo dadelijk weer terug bij de ochtendshow.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
4: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
5: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
6: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
7: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
7: Nou ja, niet nou.
8: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf... of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
9: Moet je naar die nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.
11: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson, eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
13: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.

0: kleedje op de vliering, een hordje in de douche. Dan heb ik alles van de snelle KS Volendam.
1: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl. Voor al uw raamdecoratie en horen.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Ben jij nou eigenlijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
10: Hey, al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
9: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
14: Veel babyspullen gebruik je maar kort of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
15: Oeh, maat, Soskom!
16: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
17: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
18: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love.

0: was Neo Diepenbrok uit de achterkant van de jaren 70 met Oh Darling. Dat was een verzoekje van jou zeker, Marie.
1: Ja, dit is de plaat van mijn ouders.
0: Ja?
1: Ja, hier werden ze verliefd op elkaar.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Okay, dat is leuk.
1: Dus,
0: ja, het lag altijd bij mijn ouders ook op de draaitafel, deze. Theo okay. van Diepenbrok, ja, zeker. Erg leuk. Voordat we naar het plaatje gaan, Jaap, wil ik het nog even hebben over die opkikker Gouden Gang maken. Want alles is bekend, alles is onderweg. En we hebben hier Henk van Monfort naast me staan.
1: Die gaat zo dadelijk, one and only.
0: Die gaat zo dadelijk de prijs uitreiken. En Henk, allereerst, hoe is het met je?
2: Nerveus.
0: Nerveus? Ja, dat hoeft toch allemaal
2: niet? Nee hoor, het gaat helemaal goed met me. Ja. En ik ben eigenlijk vereerd dat ik dit straks weer mag doen. En ik vind het ook weer heel erg leuk om zeg maar hier in de studio te zijn. Want dan krijg je toch weer dat sfeertje van vroeger waar je zeg maar 30 jaar mee bezig bent geweest. Iedere zondag.
1: De grondlegger eigenlijk, hè Henk? Ben jij?
2: Vanuit de piratentijd.
0: Je bent 35 jaar actief geweest als vrijwilliger.
2: Was dat 35?
0: 35 jaar. Oeh. En je hebt de tijden van de mast meegemaakt, in schuurtjes gezeten.
2: Ja. Ja.
0: Je hebt de lokale omroep zien opbouwen naar een mooie locatie op de Julianenweg. En daar begon je carrière, je lokale omroepcarrière, begon je daar met het programma Expresso van 10 tot 12. En op een gegeven moment stopte je er wel mee. Want toen had je meer tijd nodig om lekker met je vrouwtje met de camping te zitten. En niet elke keer weer hoefde naar de studio toe te fietsen. Mm-hmm. Hoe ging dat? Want dat moest je enorm gemist hebben.
2: Op een gegeven moment dan. Sorry. Dan is het eigenlijk goed. Als je het 35 jaar gedaan hebt en dan iedere zondagochtend zonder zeg maar één keer te verzuimen, van 10 tot 12 een radio-uitzending maken. Het is alleen, het is je hobby. En je bent er eigenlijk helemaal aan verslingerd. En dan vergeet je eigenlijk wel soms een heel klein beetje dat er nog wat anders ook is. En toen kwam het moment, het is nu dus 20 jaar geleden, want mijn kleinkind is 20 jaar, dat ik gezegd heb, ik stop ermee en een andere generatie mag het overnemen. Wel met pijn in mijn hart, dat ik toen stopte. En ik weet ook dat er een paar traantjes vloeiden, want dan is het om het echie. Dan ben je er, af en toe valt mijn koptelefoon weg, maar dat geeft niet. Dan is het om het echie en dan is het zo.
0: Ja. Nou, in ieder geval, er waren opvolgers zat. Die nooit het niveau meer hebben gehaald wat jij hebt gehaald natuurlijk daar bijzonder. Want daar was het natuurlijk tot de ochtendshow natuurlijk in beeld kwam. En dat is de alder mooiste nummer 1 programma van.
1: Niet bevooroordeelde.
0: Nee, we gaan zo direct gaan we die gouden gangmaker uitreiken. Dat doen we rond de klok van 12:30. En we wachten daar lekker op tot iedereen binnenkomt.
2: Ja.
0: Dus wij zien elkaar zo weer, Henk.
2: Ik ga een beetje zenuwachtig worden, maar het komt helemaal goed.
0: Nergens voor nodig.
2: Oké.
0: Nergens voor nodig.

organisatie ten top hier in de Glazen Huis op het Slobbeland. Want we hebben hier te maken met een finale van het opkikkertje De Gouden Gang maken. De eerste prijs die wordt zo uitgedeeld. En ja, ze zijn onderweg. Henk is hier. Iedereen staat paraat om dat zo dadelijk te doen. En tot die tijd hebben we nog even tijd voor een paar mooie plaatjes. En dat doen we met In Camarina, Viva España. Het is wel grappig te weten dat deze In Camarina destijds onder leiding van Klaas Leijen dit liedje uitbracht. Of opnam, om het zo maar te zeggen. En toen het koor van Viva España binnenliep in de studio's van Bovema, toen hadden de mensen volledige halve kippen in hun zakken zitten. Die hadden de nacht doorgedraaid en zo in de auto gestapt, niet gegeten, onderweg een stukje kip gescoord. En dat hadden ze letterlijk nog in hun zak zitten, dat ze de studio ingingen. Dus dat zeiden ze, dat willen we niet. Dat willen we niet in de studio hebben. En toen heeft Klaas Leijs dus zo sploeg van donderdagavond uit het café van IJmuiden gevraagd om die het koor te laten inzingen van Viva España. En dat is goed gelukt, Jaap. Dat is heel goed gelukt, want de plaat is zo'n 500.000 keer over de toonbank gegaan met die showsploeg die Holé roept. Hoe vind je dat? Dit is de ochtendshow.

0: De Johnny's, een ware hit op Volendam destijds. In de jaren 90 met Broodje Bal, weet je nog? Wat een fantastische band en wat een sfeer. Dit was Heb je roze in je blonde haren? Heb jij niet, Jaap?
1: Nee. ik kan mijn haar 's morgens met een washandje.
0: Ja. Ja.
2: Lekker man. Zit heel op de reet.
1: Hele dag goed.
0: Hey, we gaan afscheid nemen van Marieke.
2: Ja.
0: Marieke zit hier al van vanochtend vroeg. Voor 8 uur.
2: Acht uur. Eerst met Johan en Jaap en toen weer met Johan en Jaap.
0: Ja, weer met Johan en Jaap. Inderdaad.
2: Ik ken wel.
0: Jij bent nou uitge Johan en Jaap.
2: Ja.
0: Ja. Ik wil je hartelijk bedanken voor de hulp.
2: Hè. Nou, graag gedaan. Erik, hartstikke gezellig.
0: Aan de desk, al die appjes weer beantwoorden en weer doorgeven. Hartstikke bedankt. En wij in een prettige kermis trouwens nog.
2: Natuurlijk, ik ga nou meteen de dijk op.
0: Huppakee, vliegend.
1: Ik vond het weer een eer om mij naast te staan.
2: Ja, nou ja, ik ook. Ik vond het gezellig. Ja. En ik wens iedereen nog heel veel plezier. En tot volgend jaar, toch?
0: Tot volgend
2: jaar. Same place, same time.
0: Bij Leven in Welzijn. Tot
1: volgende week beginnen we alweer met Zulke Zorgen, toch?
2: Uiteraard woensdagavond om 7 uur.
0: Ja, perfect. Dus allemaal luisteren. Nou, ja. Wij gaan verder met muziek hier bij de lokale. In afwachting van natuurlijk die gouden gangmaker die zo dadelijk hier gaat plaatsvinden. Ze staan buiten te trappelen om hier het interview te doen. En Henk gaat zo dadelijk die hele mooie oorkonde overhandigen. Dit is Trammeland.

0: Nog 3 minuten?
1: Oh, jawel. Ja, en ze hebben zo'n 1 of 3 in de Jozef gestaan, deze Trammeland. Jaap, jij bent er geweest, hè? Gisteren.
0: Ja, ongelooflijk.
1: 12 man op het podium en alle liedjes kwamen voorbij. Zelfs Marianne van de Cats.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Prachtig. Wat een topband.
1: Zeker weten. Nou goed, we zijn aangekomen op 1 liedje nog verwijderd van de Gouden Gangmaker. Hartstikke spannend hier in de studio, want het was een touwtrekkerij. En ik kan alvast verklappen dat die nummer 1 en die nummer 2 niet veel scheelden met elkaar. Dus het is echt een nek-aan-nek race geworden. Misschien in de laatste fase bepaald geweest. Maar in ieder geval komen we zo terecht. Zie die QR-code nog rechts in beeld, daar bij u thuis. Want we hebben het hard nodig om een bijdrage te leveren aan de lokale omroep. Word supporter van dit prachtige team. En misschien dat we dan leuke dingen kunnen doen. En vooral onze apparatuur weer bij kunnen stellen. Want dat hapert er nog wel eens aan. We gaan nog even luisteren naar Jos Baker, Jaap. Dat doen we met Oma Magdalena uit de eind jaren 70. Ja, heerlijk deze, hè?
0: Daarna de uitreiking
1: van de Gouden Gangmaker. Tot zo!

0: We willen natuurlijk ook iedereen bedanken hier bij de lokale omroep voor al die mooie kermisplaatjes. Het Kermishit Festival 2026, de Kermis CD 2026. En alles nog wat er omheen is gemaakt. De Royal Studios van Jan Koning natuurlijk, waar heel veel is gemaakt. In het studio Het Eigenwijsje van de Bok, waar ook weer heel veel mensen een plaatje hebben opgenomen. Al die mensen worden bedankt voor hun bijdrage hier met de kermismuziek bij de lokale omroep. Maar nu is het tijd voor de top 3. En dan geef ik het woord over aan Henk. Henk, goedemorgen weer. Middag, is het middag? Tuurlijk.
1: Ja, het is inmiddels alweer middag.
0: Hey, het gaat gebeuren nou. We gaan die top 3 uitreiken. En ik geef jou de eer om
1: dat te doen.
0: Om de start te maken.
1: Ja, dat is geweldig. En dat doet me ook heel goed. Eventjes een heel klein beetje teruggaan in de tijd. 30 jaar geleden, 35 jaar geleden, werd de kermishitbokaal geïntroduceerd. En ik kan me nog herinneren dat het moest dan gebeuren in 2 uurtjes tijd. Zondagochtend zaten we dan in de studio en dan gooiden we de telefoon open. En dan mochten de mensen 2 uur lang bellen voor welk liedje ze op dat moment dan zeg maar de leukste vonden van alle kermisplaten. Dat is dan inmiddels uitgegroeid naar iets, en dat heet nu dan de gangmaker, wat een geweldig idee is, want het werkt in het dorp. Want als je realiseert dat alle mensen er ongeveer wel de hele week mee bezig geweest zijn, dat er ongeveer 2500 stemmen uitgebracht zijn. Nou, dat is... Die kikker heb ik nog steeds, Johan. Dat is natuurlijk meer dan geweldig.
0: Maar om een klein beetje een idee te geven, want als je... ik denk dat je rond de 6000 huisgezinnen zit volgens mij op Volendam. En dan zit je dus bijna op 50% van de huisgezinnen die hebben gestemd. Nou, dat is heel veel. Is dat. Ja, dus dat leeft enorm.
1: Dat wou ik zeggen, dat geeft aan dat het enorm leeft. En dat geeft ook aan dat Volendam toch eigenlijk wel een heel apart dorp is. Als je dus 35 jaar lang kermis-cd's uitbrengt. En de eerste keer was dat misschien met 20 groepen. Ik denk dat het uitgegroeid is tot misschien wel een veelvoud van die 20 jongens en meisjes en mannen en vrouwen die zich inzetten ieder jaar weer om een mooie clip te maken en een mooi liedje te maken wat de kermis dan eigenlijk ten goede komt en de sfeer nog meer verhoogt. Want zo is het toch.
0: Ja, het telt mee. Het telt absoluut mee. En het mag ook niet weg. Want het is heel belangrijk voor de kermis. Laten we het daar gewoon op houden. Ik stel voor, Henk, om te beginnen met nummer 3.
1: Ja. Nou ja, dat is... Moet ik even mijn bril opzetten? Want ja? Dan zet ik het niet meer.
0: Heb jij een roffel, Jaap?
1: Ja, de roffel is er ook, hoor. Nummer 3 is geworden... Nachtwerk met geen plek aan de zaai.
0: Nou.
1: Ik heb niet het aantal stemmen... wat ze gekregen hebben, maar ik weet wel dat nummer 1, 2 en 3 heel dicht bij elkaar zaten. Ja, en dat het gewoon een hele spannende strijd geworden is.
0: Ja.
1: De laatste stemmen die zijn uitgebracht, nog even ter herinnering. Vanmorgen om 10 uur is de lijn pas gesloten. Dus om 10 uur wisten we pas wie de winnaar is.
0: En dan is het leuk om dan maar meteen met de deur in huis te vallen wie de nummer 1 is.
1: Ja, ik denk dat nummer 1, dat we die gewoon maar even binnen moeten roepen. Of zal ik de naam nu al noemen? Of zeg je, laat de jongens maar binnenkomen.
0: Laat ze maar binnenkomen.
1: Laat ze maar binnenkomen.
0: Laat ze maar binnenkomen.
1: Peter en zijn kornuiten, die zijn nu in de studio binnengekomen. En ik denk dat doordat ze nu binnengekomen zijn, dat iedereen nu ook wel weet wie dan uiteindelijk nummer 1 geworden is. En dat zijn zieke... Bij Volendam is het niet zo heel erg staan. Met Dr. Yvlee, en dat is nummer 1 geworden dit jaar door de Gouden Gangmaker.
0: Nou, laten we beginnen met die lekkere chocolade.
1: Ja, nee, goed. Daar wil je mee beginnen.
0: Nou, laten we die eerst even overhandigen, anders wordt het zoveel in één, denk ik.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat ze gewoon de oorkonde verdienen.
0: Die verdienen ze ook.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk. Want als je bezig bent als Volendammer en als groep, dan is het denk ik een hele grote eer als je door het dorp en alle dorpsgenoten uitgekozen wordt, dat jullie dus de mooiste, de leukste, de grappigste kerstplaat gemaakt hebben in 2026. Peter, ik overhandig hem jou. Het is een oorkonde met het opkikkertje. De Gouden Gangmaker 2026. Jongens, van harte gefeliciteerd. Ja, en al dat bier. Ik denk het chocoladehuis uit Volendam. Die heeft ook er iets aan toegevoegd. Misschien als je tussendoor een biertje en dan een chocolaatje. Maar dat overhand ik dan aan jullie alle drieën. Geniet van een chocolaatje. Ik weet niet of de combinatie bier en chocola goed is. Maar dan kan je hem altijd bij naar huis nemen. En dan neem je hem de volgende dag. Jongens, nogmaals.
2: Heb jij nog wat te zeggen, Peter? Wat is jouw reactie hierop, op deze mooie prijs? Want het is natuurlijk gewoon die officiële, originele, bijzondere, mooie opname bij Studio Arnold Nuur. Want dat had je daar in je handen.
3: Ja, dat ook. Maar ik zou je vertellen, we zitten al vanaf 9 uur te wachten op de telefoon. En we moesten om 12:30 optreden.
2: Ja, ja.
3: Ik zeg, jongens, we gaan in de tent. Mijn kleren lag nu. Dus, alles was al bekend. We zijn niet gebeld. Ik zeg, we gaan naar het optreden toe. Ik loop hier en jij belt mij.
2: Ja.
3: Niet te geloven.
2: Maar je bent een beetje een luie opnemer met die.
3: wij zaten met z'n vieren in de Fiat.
2: Oké. Okay.
3: En ik kon niet bij
4: Of zaten jullie bij Dr. Yvlay?
3: Nee, nou, daar zaten we gisteren.
2: Oké. Okay. Ja. Jongens, van harte gefeliciteerd.
3: Erg dankjewel. Heel blij. Okay.
1: Ja, nogmaals gefeliciteerd. En dan toch ook nog eventjes de nummer 2. Want die moeten we dan ook nog wel bekendmaken. Want ze zaten vlak bij elkaar. Het oog wil ook wet. Heb ik dat goed gezegd?
2: Dat heb je goed gezegd, Henk. En die titel van het liedje is gelijknamig met de bandnaam. Het oog wil ook wat.
1: Dus we hebben een uitslag gekregen. Ik noem hem nog één keer op. Nachtwerk is nummer 3 geworden. Het oog wil ook wet is nummer 2 geworden. En Dr. Yvlay van Zieke Geisten. Nummertje 1, jongens. Nogmaals, van harte gefeliciteerd.
3: Ja, staat hier
1: voor het archief. Okay.

0: 1968, het album Cats kwam uit in dat jaar. En met die enorme grote nummer 1 hit van Lia. En daarvoor nog Time So When werd de plaat in augustus 1969 goud. En al die mooie liedjes die erop staan, zoals Vaya Con Dios, In My Room, Excuse Me, Daybreak, Anonymous for Mr. Brown, I Feel Good, I Feel Bad, Ga Zo Maar Door, waren natuurlijk allemaal klassiekers destijds in 68. Wij draaiden Vaya Con Dios in die plaat, die kwam pas in 1972 op single, omdat de Cats het eigenlijk een beetje tegenhielden. Ten eerste omdat Benny King volgens Piet Veerman een veel betere versie had, en ten tweede omdat de overige Catsen vonden dat de mensen al een verzamelaar hadden gekocht met Vaya Con Dios erop, en zodoende kochten ze dan dubbel. En dat vonden ze diefstal in 1968. Wij draaien hem gewoon lekker wel hier op het Slobbeland, bij de lokale omroep. Nou, we zitten aan het eind van de klok. We gaan eruit zo. Wil u nog even attenderen op die QR-code? Donateursweekend dit weekend. Scan de QR-code. Elke bijdrage is welkom. Gewoon stort wat. We hebben het nodig. Lokale omroep heeft het nodig. We willen doorgaan. We willen mooie dingen maken. En dan hebben we u bij nodig. Dus wat dat betreft, doen zou ik zeggen. Jaap, bedankt voor de techniek.
1: Ja, het was een heel fijn om te doen. Gezellig. Ja. En, niks praten met die jongen, Tom.
0: Nee.
1: Jij hartstikke bedankt voor de presentatie.
0: Ja, graag gedaan.
1: Het versieren van dat de jongens toch hier zijn gekomen.
0: Ja, tuurlijk. En hij staat toch naast. We willen Henk ook hartstikke bedanken dat hij eventjes de moeite heeft genomen om die gouden gangmaker aan de jongens te geven. Want het blijft natuurlijk gewoon de Nestor van de lokale omroep.
1: Ja. Nee? Het was even moeilijk om hem eventjes uit de bedstee te krijgen, maar hij was er.
2: Ja, viel wel mee.
0: Ja, nee. Zo dadelijk hebben we hier Gerard en Paul. Die gaan gewoon lekker verder met mooie muziek en veel kermismuziek. En volgens mij ook een hoop verzoekjes, Paul. Want het gaat gewoon gebeuren, hè?
3: Zeker, het gaat gebeuren met heel veel verzoekjes.
0: Heel veel verzoekjes. Dus thuis, spring op die telefoon en app naar de lokale omroep. Volgens mij is het gewoon 369916, toch?
3: Ja, klopt. Voor de WhatsApp even 0299-369916 toevoegen aan je telefoon. En dan krijg je in je WhatsApp. En daarop kan je gewoon een verzoek laten aanvragen.
0: Ik neem aan dat de allermeeste normaal gewoon geïnstalleerd hebben.
3: Dat lijkt mij ook. Als dat niet zo is, dan is het een straf.
0: Okay. Voor mensen thuis, bedankt voor het luisteren. En volgende week het Filantropisch Orkest de gast in de ochtendshow. Tot volgende week.
4: LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
5: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
6: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante showroom in Zwanenburg, een half uur rijden van Volendam. Weet je wat ik neem? Een overkapping van Beem.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Wouden van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Padelcentrum Bol breidt uit.
12: Hé, ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
13: Er rijdt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
12: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
13: Ja, slap na, je doe je in die as.
12: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou deze sturen.
14: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
15: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
16: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
17: Moet je naar je nieuwe webshop?
18: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
17: Bij wie?
18: Bij Venturi. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
19: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de 2 Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de 2 Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland. Waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
20: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
21: Wat zei jij nou?
20: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
21: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
22: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
23: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
24: Oeh, maat, Soscom.
25: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
26: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
27: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
28: Hallo, met Baltus.
29: Hey, je spreekt met mij. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis dit jaar?
28: Jazeker, mensje. Wat denk je van? Koning, keizer, Pietje al. Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
29: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
28: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we.
30: Baltus, Baltus, Baltus.
29: Sorry.
28: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lekker!
29: Zo erg lekker!
28: Welkom.
31: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
32: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: keer achteruit.
1: Attention!
0: Alweer een winnaar.
1: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Spoor vrijmaken. Wij gaan starten.

0: Nou, die zwolle zomernacht hebben we niet, maar die zwolle zomerdagen hebben we wel.
1: Ja, gelukkig wel in ieder geval, want ja, het mooie weer is er natuurlijk wel even aangekomen. Hè?
0: Nou.
1: Ja, dan ben ik weer binnen ook.
0: Dat denk ik niet zeker.
1: Ja, maar dat maakt niet uit. Hè. Gezelligheid kent geen tijd. En ja, droge kleren hebben we thuis zo meteen wel weer.
0: Natuurlijk. Nou, dat komt ook wel goed hoor. Maar het is wel inderdaad hier vrij benauwd. Maar we zouden ook, dacht ik, een airco hebben. Maar die is niet
1: aangekomen zo. Ja, die hebben we wel. Alle deuren kunnen open.
0: Alle deuren kunnen open. Airco hebben we.
1: Ardo hebben we niet.
0: Mocht je trouwens wat muziek op de achtergrond horen. Ja, er wordt wat getest, gesoundcheckt allemaal. En er zijn ook al zaken bezig. Dus mocht er iets slechter verstaanbaar zijn, dan kan dat.
1: Ja, en dat komt ook. Ook wij gewoon even de buitendeur open om of een beetje een vipse lucht hier in de tent te krijgen. Maar even wat anders.
0: Nou, vertel.
1: Jullie horen natuurlijk de stem van Paul Anten.
0: Ja.
1: En ik zou hier eigenlijk met Robert zitten, maar Robert die heeft last van een migraineaanval. En die ligt nu lang uit op de bank. Hopelijk dat hij weer heel snel beter is.
0: Ja,
1: hij zou kijken dat of het goed ging dat hij nog even langs kwam.
0: Oké. Okay.
1: Maar migraine moet je natuurlijk wel heel goed
0: doen. Nou, ik zou dan gewoon lekker op het bankje blijven zitten. Want hier krijg je prikkels en zo. En dat is niet zo fijn, denk ik.
1: Dan kan je gewoon morgen nog even de laatste dag van de kermis er nog even tegenaan zetten.
0: Dat bedoel ik. En, eigenlijk moet je dan je kracht even sparen voor die laatste dag, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: Dat
1: heb ik ook de hele week gedaan.
0: Ik doe dat altijd voor 's nachts, doe ik dat altijd, mijn kracht te sparen.
1: Oké.
0: Ja. Ieder zijn dingetje. Ieder zijn dingetje, inderdaad. Ieder zijn dingetje. Ja, daar hou ik op van. Hé, vriend, we zijn natuurlijk ook bezig met onze donateursactie. Daar gaan we straks meer over vertellen. Nou ja, de gouden gang maken hoeven we niet meer te doen, maar we gaan wel iets leuks doen. We gaan even de top 3 draaien.
1: Ja, die gaan we zo meteen even nog één keer voor de mensen die het om 12:30 gemist hebben.
0: Juist.
1: Gaan we zo meteen de top 3 nog even één keer te horen brengen.
0: Ja, juist. Dus je hoeft er ook niet voor te bellen, want die komen gewoon aan bod.
1: Ja.
0: Maar als je nou denkt van, hé, ik wil graag een bepaalde plaat horen, hè. Net komt al binnen Lily van Putten, zie ik. Nou, wil je dat soort platen ook in ieder geval gewoon aanvragen, doe dat.
1: Ja, op 0299-36-99-16.
0: Ja, en dan kom je hier binnen in de studio en dan gaan we in ieder geval die verzoekplaat voor jou opzoeken in alle archieven die we maar hier kunnen.
1: Ja.
0: We hebben ook ergens onder de grond nog een archief liggen of zo, hè?
1: Ja, we hebben hier ongeveer zo'n 3-4 computers liggen, dus dat moet toch wel ergens goed gaan.
0: Hey, we gaan eventjes terug in de tijd met een echte Volendammer klassieker, maar oh zo lekker, van de BZN.
1: Ja, heerlijk.

0: dat is inderdaad zo. Er zit wel een hoop water in natuurlijk, ja. in biertjes. Hè.
1: Ja, 90%
0: geloof 90%, maar ja, dan loop je niet helemaal.
1: En dan 5% alcohol.
0: Ja, dat is ook raar.
1: En wat is die andere 5%? Oh, schuim.
0: Ja, schuim is er ook nog. En ja, daar zit natuurlijk ook gerstemalt in of zo. Hop.
1: Ja, alles. Nou ja, alles wat eigenlijk gezond is voor je zit erin.
0: En het enige wat je wel vaak hebt, althans heb ik wel last van, dat in je buik gaat het een beetje op een gegeven moment bewegen. Heb jij dat niet? Dat je dan ook af en toe even iets moet ontluchten.
1: Ja, dan moet je even aan de wandel. Maar je hebt op een gegeven moment ook wel eens dat je vol raakt van al het hop.
0: Ja, dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Zo'n volle buik.
1: Ja, volle buik.
0: Ja.
1: Dan neem ik altijd even of zo'n flesje of een opkikkertje.
0: Ja.
1: En dan op een of andere duistere manier dan heldert het bij mij weer op van binnen.
0: Oké.
1: En dan kan je weer volop er tegenaan, zeg maar.
0: Dus dat is gewoon de tip?
1: Dat is gewoon de tip.
0: Ja, oké. Nou ja, ik zal het dus meenemen natuurlijk. Als ik dat de volgende keer heb, moet ik het natuurlijk wel ook weer meenemen als ik ga suipen dan.
1: Ja, dat is wel. Ja, je krijgt het ook in de winkel, hè?
0: Ja, nee.
1: En ook in het café, zeg maar. Hè. Maar ik moet er nog wel even bij vertellen. Want het vorige nummer van de Oude Lullenband, die was natuurlijk wel even een verzoekje.
0: Ja, die
1: werd aangevraagd door Dirk en Natasja. En dat was speciaal voor hun lieve buren Henk en Marga de Boer.
0: Ah, dat is leuk. Hè? Dat mag trouwens allemaal. Hè? Ik bedoel, liefde, dat moet overheersen tijdens de kermis.
1: Ja.
0: Dus als je nou iemand...
1: Daar moet je wel mee oppassen.
0: Ja, nee. Nou, als je weet hoeveel echtscheidingen er zijn na een kermis.
1: Ja, daarom.
0: Dat bedoel jij toch?
1: Ja, nee,
0: inderdaad. Nee, met iemand buiten kijken en thuis eten. Was het toch? Zoiets,
1: ja, buiten kijken, thuis eten.
0: Ja, zo is het, weet je. Dus let daar wel een klein beetje op. Hey, de volgende werd ook aangebracht, hè?
1: Ja, ik neem aan dat we naar Lily gaan.
0: Lily van Putten.
1: We gaan even naar Lily. Speciaal voor Joey.

0: en lik je pen. Dus blijf gerust maar tappen. Drink je glas maar leeg, ik wil aan de oren klappen.
1: Dansen op de tafel, deze sfeer is magisch.

0: zal het weer gaan gebeuren, die tent op zijn kop natuurlijk.
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Wel, en we zitten hier namelijk natuurlijk wel bij de tent. Hè?
1: Ja, we gaan het zo meteen meemaken. Want als het gaat natuurlijk, ik denk zo over een kleine half uurtje, gaat het misschien wel los hier in de tent.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Hè? Want we hebben natuurlijk best wel wat leuke artiesten staan.
1: Ja, zeker. Volgens mij komen er een heleboel Volendammige artiesten voorbij.
0: Vandaag. Ja, dat zijn misschien allemaal die kermisartiesten, of niet?
1: Ja, nou, we gaan het even opzoeken zo meteen.
0: Ja, dan gaan we even opzoeken. Ja, een hoop dingen natuurlijk krijgen we binnen. Veel verzoekjes, die gaan we allemaal proberen te behandelen. En uiteraard ook nog even, want dat is een beetje een serieuze zaak. Maar soms moeten we ook in het leven serieus zijn. Dat we bezig zijn met onze donateursactie.
1: Ja, ik had het al zo vaak vermoeden dat je die kant op
0: gaat. Ja, nee, maar dat is een beetje leuren om geld. En eigenlijk is dat natuurlijk een beetje zielig. Je bent net een soort bedelaar naast de deur, weet je wel. Ja. Die dan bij een supermarkt staat, weet je wel. Die een krantje probeert te verkopen. En dan, ja, weet je, dat soort dingen. Maar we hebben gewoon heel veel onkosten. En we hebben een Studio 1. En die mogen jullie trouwens allemaal ook een keertje bekijken. Dan nodig ik jullie gewoon uit. Als je inderdaad eventjes gewoon wel een goede bijdrage over maakt. Want dan zal je ook zien dat daar toch wel wat onderhoud voor nodig is.
1: Die moet echt gewoon op de schop.
0: Ja,
1: dat
0: is, ja. We hebben vloerbedekking wat loslaat.
1: Ja, de vloer die beweegt.
0: Ja, die beweegt. Ja, heel raar vind ik dat.
1: Ja, dat op een of andere manier. Maar dat kan gewoon gebeuren. Maar dat kan natuurlijk gewoon, de hele gemeente kan daar gewoon aan meewerken.
0: Ja, klopt. Maar ik heb het ooit een keer in de oude studio, een leuke anekdote.
1: Ja.
0: Toen was het echt die vloer was nog veel slechter. Maar daar ging iemand toen van de wc-pot af en zakte echt letterlijk door de vloer heen.
1: Ja.
0: Daar.
1: Ja, dat kan.
0: Dus, maar dat is hier natuurlijk ook mogelijkheid, hè? Want die vloer hier is net zo slecht.
1: Ja, net zo slecht. Maar ik zit daar net even te bedenken. We hebben natuurlijk voor de FC.
0: Nou?
1: Hebben we ooit vierkante meters verkocht?
0: Ja, dat klopt. Ja, ja,
1: kunnen we dat niet met de vloer van de studio doen?
0: Iedereen zijn eigen tegeltje.
1: Iedereen zijn eigen tegeltje.
0: Ja, dat is wel leuk. Hey, er is een iconisch dingetje altijd met kermis. Die krijgt iedereen binnen. 5 miljoen keer doorgestuurd staat daar.
1: Nou, dat is niet alleen zo'n ding, maar ik hoor het bijna het hele jaar.
0: Ja, dat hoor je ook.
1: En nou, toevallig reed ik van de week vanuit de studio met een auto natuurlijk vol met de apparatuur deze kant op.
0: Ja.
1: En ik kwam hem tegen.
0: De oranje voordeur.
1: Ik heb hem gevonden. Ik heb hem eindelijk gevonden.
0: Ja, en het is zo leuk, want Ed Guit was natuurlijk hier gisteren ook aanwezig. Ja. En hij heeft gewoon een dingetje gemaakt. Dat is gewoon een soort hot dingetje tijdens de kermis altijd.
1: Ja.
0: En dan is het in ieder geval... het is nu kermis! Het is gewoon...
1: Hij blijft
0: leuk.
1: Nou, we gaan hem gewoon even draaien.
0: We gaan hem even draaien en daarna ook nog een andere verzoekplaat. Maar daar komen we even later op terug.
1: Deze is in ieder geval voor Robin.
0: Voor Robin, nou bij deze.

0: blijft een geweldige plaat natuurlijk. Hè. Deze ja, toch wel grote plaat van Justin de Wereld. Opeens was hij daar. Ja, en als je toch een beetje in die snabbel ja, circuitachtige sferen zit, dan moet je eigenlijk gewoon één knaller maken. Net als die Rutger van Barneveld met die zwoele zomernachten. En dan ben je gewoon binnen en dan overal word je dan geboekt. En dan opeens ja, kun je terecht wel gaan cashen, zoals we dat noemen. Ja, de volgende werd ook speciaal aangevraagd, deze Cheerio. Hè. Die was ook geweest voor iemand. Dat zei Johan Tol, die had dat doorgebeld.
1: Ja, Johan Tol, die heeft natuurlijk hier de vorige 3 uur gestaan.
0: Ja.
1: En die denkt natuurlijk heel netjes, weet je wat ik doe? Ik doe mijn telefoon even uit.
0: Ja, nee, maar snap ik, dat is wel goed.
1: Ja, dat doet hij ook goed. Alleen, er is iemand geweest die heeft hem dus 10 keer gebeld.
0: Ja, maar dat moet je eigenlijk niet doen als iemand radio maken.
1: Nou, dat moet je gewoon op 0299-36-9916 doen gewoon.
0: Niet handig.
1: Maar we hebben het nu even rechtgetrokken. Dus want hij was... Kees die vroeg deze aan speciaal voor zijn lieve moeder Brecht.
0: Nou, bij deze. Zo zijn wij ook weer, hè. Dat wij dus gewoon van een andere doorkrijgen en dan ook nog even dat gaan vertellen. Dat is ook leuk, hè. Dus mocht je nou trouwens ook in de buurt zijn van de tent en je wil daar een verzoekblad aanvragen, hè. Dat je nou misschien
1: die
0: met je...
1: gewoon bij het glazen huis mag ook, hè.
0: Dan mag je gewoon even
1: deponeren. Ja, en dan hebben we ook die mooie blauwe bus nog.
0: Juist, want daar kun je namelijk wat geld in doneren. Ja. En dat geld dat gaat weer naar de...
1: LFA.
0: Juist, naar die studio die we natuurlijk...
1: Studio,
0: Nou, die mooie studio. Nu is niet mooi nog meer, hoor.
1: Nee, nu,
0: hij moet mooi worden.
1: Moet mooi
0: dat
1: worden.
0: Is het eigenlijk, ja.
1: We zijn wel al een klein beetje onderweg om nieuw tapijt uit te zoeken. Zover zijn we wel al.
0: Nieuw tapijt. Persisch tapijt?
1: Ja, persisch, ja. Voor de sultan. Voor de sultan.
0: Ik kan het afstand misschien ook wel weer draaien.
1: Ja, de sultan en dorsten. Ja, dan kunnen we dat tapijtje leggen.
0: Hey, dat is wel leuk om die ook weer te doen.
1: Ja, gaan we straks
0: gaan we even doen. Hey, jij had een plaat. Jij zei iets met mensen in Oosthuizen die ook weer naar Volendam komen.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Nou, op dit moment, zo zondagmiddag...

0: krijgen ze in Oosthuis altijd de kriebels.
1: De kriebels, wat voor kriebels?
0: Nou,
1: de
0: kermiskriebels. Oké, richting Volendam willen.
1: Ja, en dat is, snap ik.
0: Ja, op maandagochtend gebeurt dat. Dan, dat staat heel TTA, die staat dan in Oosthuizen.
1: Ja.
0: Er wordt alles, wordt alles volgelaaien. En dat komt, nee hoor.
1: Dus hier geen taxi meer te krijgen? Allemaal dat
0: is die staan allemaal, nee. Maar zo gek gaan we dat niet maken. Nee, maar in ieder geval, we komen wel een heleboel horrors komen er uit Oosthuizen vandaan. Waaronder ik ook natuurlijk, want morgen staan ik hier ook gewoon.
1: En ze hebben daar een soort lijflied of zo?
0: Ja, we hebben daar een beetje. En die heeft ooit samen met Jaap de Bok even een nummer gemaakt.
1: Oh, die komt uit Oosthuizen ook?
0: Ja, die komen echt uit Oosthuizen.
1: Nou snap ik hem,
0: Nou, daarom, maar dat wist jij nog niet. Maar nee, dat ga ik er even bij vertellen.
1: Nee, helemaal goed.
0: Maar die komen speciaal, die zitten in Oosthuizen.
1: Ja?
0: En die hebben toen ooit met Jaap de Bok hebben die een plaatje gemaakt. En dat gaat over 100 bier!
1: Nou, als je er al 100 moet gaan drinken, dan sorry, Gerard.
0: Ja, dat ga ik ook niet redden hoor.

0: vanuit Middelkoren en het Middelkoren natuurlijk in een Griekse nacht.
1: Ja.
0: Heb je al wel zo'n Griekse nacht meegemaakt eigenlijk?
1: Nee, ik mag niet met borden gooien.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ja, ik heb zo'n vermoeden dat het is, hè, gewoon.
0: De Griekse nacht is dat?
1: Ja, Griekse nacht is gewoon, als je bezig bent, even...
0: Jij bedoelt, wat ze altijd zien met zo'n bruiloft, jij inderdaad.
1: Ja, dat doen ze toch met die borden gooien, hè?
0: Ja, zonde toch eigenlijk, maar ja, weet je. Ja. Het is een soort dingetje.
1: Ja, moet je luisteren, als je een nieuwe borden wil, dan is het wel even...
0: Maar is het nou echt zo, of is het nou zo'n dingetje zoals we ook in het buitenland denken dat wij op klompen lopen? Ja. Kan ook, hè? Dat wij denken, nou, die Grieken die gooien allemaal met die borden kapot, maar misschien is het helemaal niet
1: nou,
0: zo.
1: Nou, ik denk niet als je in een Griek restaurant hier gaat eten en je bent klaar en je gooit het bord op de grond.
0: Denk niet zo leuk vinden.
1: Nee, ik denk dat je hard moet rennen,
0: hoor. Ja, die Grieken zijn niet zo, zo makkelijk, hoor.
1: Nee, die zijn de borden daar goedkoper.
0: Dat zou wel kunnen, ja. Hey, we kregen nog een zoekplan binnen door mijn lieftallige dochter, Elisa. En die vindt een bepaalde clip, vooral qua clips kijkt ze. En dat vindt ze, vooral die roze zonnebril, ja, die vindt ze erg leuk. Dus ze wil eigenlijk die roze bril even horen.
1: Nou, dan gaan we die toch doen gewoon.
0: Zullen we die gewoon doen? Ja. Weet je wel, hij kan een beetje ruig overkomen, want dat is hij natuurlijk wel een klein beetje. Maar weet je, hij is wel erg leuk natuurlijk.
1: Nou, als je zo meteen thuis komt, is hij hier wel op de tafel. Zijn stoelen er nog staan.
0: Ja, bedoel ik. En anders die borden gewoon, hè. Kun je daarmee gooien?
1: Ja, dat

0: als je nou nog niet wakker bent geworden, dan weet ik het niet meer, denk ik.
1: Nou, niet om een of ander als je nu nog wakker moet worden.
0: Ja, dat is ook wel een dingetje. Nou ja, het ligt er natuurlijk aan wat je gisteren hebt gedaan, hè?
1: Ja, maar ja, ik had begrepen dat Volendam is vroeger op en heel snel weer door, zeg
0: maar. Ja, dat is wel, ja, een ontbijt met een biertje.
1: Ja.
0: Ja, vaak wordt het al gedaan. Hé, we zijn alweer bijna aan ons eerste uurtje gekomen.
1: Dat gaat wel snel, hè?
0: Ja, dat gaat verschrikkelijk snel, maar we hebben nog een echte klassiek even klaarstaan. Ik dacht van, laat ik nou weer even kijken in de grote archieven.
1: Je was weer even in het archief gedoken.
0: Ja, en dat is wel leuk, want...
1: Vandaar die stofpluim net hier.
0: Ja, net, sorry. Heb je er last van?
1: Ja, ik ben een beetje allergisch voor stof, zeg maar.
0: Ik zal er volgende keer om denken, Gerard. Okay, sorry.
1: Meld het even.
0: Mijn welgemene excuses. Maar hij komt ook aan 1972, dus daar zat een hoop stof op. Maar ja, hij is wel erg leuk.
1: Toen was ik 8.
0: Ja. Nou, luister maar toen je 8 was.
1: Imkaatje.
0: Jazeker.
1: Heerlijk, ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
6: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
7: Maar waarom Veentorisch?
8: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
7: Dus baby?
8: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
11: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT, persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
12: Belangrijke kermismededeling. Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
13: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
15: Klaar voor de kermis, buur?
16: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
15: Januari? Je gat! Aarst nog even de kermis.
16: Vanaf januari stopt Aarst het salderen.
15: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stikker.
16: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
15: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
17: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
18: Even serieus. 4 keer per jaar vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dit zit.
19: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
18: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
19: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
20: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie? smitduurzameenergie.nl.
21: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
22: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
23: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
24: Dit Uur Of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
25: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio. LOVA in Volendam.
1: Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Would you please fasten your seatbelt?
2: Hello!
3: Ladies and gentlemen,
1: are you ready?
2: Move your ass!
4: This is number one.
5: Everybody, get ready, 'cause here we go, rock steady.

0: blijft dit ook een geweldige plaat. Ja, dit is echt zo'n all-time classic.
1: Ja, maar hij blijft gewoon lekker. Gewoon,
0: Ja, hij blijft ook gewoon lekker. Dit zijn ook dingen die je nooit gaan vervelen. Deze was opeens, was hij daar.
1: Ja.
0: En toen dacht je echt van, hey, dit is een blijvertje.
1: Dit is een blijvertje. Absoluut. Dit is het jaarlijke terugkomen, zeg maar.
0: Ja.
1: En daarvoor hadden we Joey Nicolai met Tinto Tinto Tinto de Verano.
0: Maar jij zei dat is een drankje.
1: Ja, dat is een drankje.
0: Oh, dat is het helemaal niet.
1: Dat is wijn met iets van... koolzuur erin. Ik heb het geproefd.
0: Maar?
1: Laat ik zeggen van, ik ben er geen liefhebber van.
0: Oké, okay, niet de zuipen, die spul dus.
1: Nou ja, zo erg wou ik het niet maken, maar wat mij betreft wel. Maar ja. Ja, er zijn natuurlijk mensen die het wel heel lekker vinden.
0: Nee, weet je, dat mag, hè? Smaken verschillen.
1: Ja, ik heb hem natuurlijk alleen geproefd, hè. Misschien had hij Serrano erbij moeten.
0: Of misschien had je misschien al aardige kachel moeten zijn, dat je dan misschien wel lekker
1: vindt. Ja, maar
0: vindt.
1: Ja, dat proef je helemaal niet meer.
0: Nee, dat is toch, maar dat is heel lekker, hè, misschien.
1: Ja, dat is misschien wel lekker. Ja, ja, ja, ja.
0: Hey, we zijn natuurlijk nog steeds bezig met natuurlijk onze donateursactie ook, hè, tijdens deze grote feesten weekendding eigenlijk, hè, de kermis genoemd.
1: Ja.
0: En ja, dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Het is een beetje leur om geld, maar jongens, het kan wel een wat stormachtig lopen eigenlijk. Er mag wel meer geld binnenkomen, weet je, ja. Natuurlijk is het allemaal zoiets van, weet je,
1: ja,
0: het
1: kost wel heel veel geld. Jenny, hè?
0: Ja, die actie van Jenny was erg leuk. Was gisteren inderdaad binnengekomen.
1: Ja.
0: Jenny luisterde ook en we zaten hier dus met Niels en Ed. En zij zei, en ik weet zeker dat Jenny zich houdt aan haar woord. 100% dat het was.
1: Ja.
0: Ze zei, als jullie donateursactie boven die 50k komt...
1: Ja.
0: Nou, op zich is dat niet een onhaalbaar bedrag. Het is niet dat je zegt van, jeetje, nee. Wat is dat een belachelijk veel geld. Dan komt er nog weer een love and kicking terug.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk legendarisch met Shaki Shaki en alle andere dingen.
1: Ik moest me gisteren wel even laten voorlichten wat dat nou precies is. Het lijkt mij wel legendarisch om dat een keer ermee te maken.
0: Nee, het is echt legendarisch. Er zijn ook voor mij fragmenten ook op YouTube te filmen. Of te vinden. Het is gefilmd, dat bedoel ik dat wou ik zeggen.
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, ja, nee, het is legendarisch. En als dat dus gewoon die 50k binnenkomt, dan zijn ze er weer. En Johan Veerman, die heeft niet toegezegd. Maar indirect is hij gewoon onderdeel van het geheel natuurlijk, want ja, die was de regisseur.
1: Er zijn ook gewoon momenten dat we Johan gewoon zeggen van, en nu jij.
0: En nu jij. Nou, ja. Het is wel vaak bij Johan en nu jij.
1: Maar... Ja, dat is wel heel zo, ja, ja, ja.
0: Het is niet dat die jongen niks doet, maar nee, nee, maar weet je, dat doet hij met heel veel liefde, denk ik dan.
1: Dat denk ik ook.
0: Denk ook. Hey, plaatjes mogen nog aangevraagd worden, Gerard?
1: Ja, 0299369916 en dat hoeft natuurlijk, dat is wanneer je wat hebt.
0: Juist.
1: Maar mocht je nou toevallig hier op het Stopland lopen?
0: Ja.
1: Dan mag je natuurlijk ook even bij ons binnen wandelen en dan mag je zeggen...
0: Ja, binnen WIP is raar.
1: Ja, dat ga ik niet zeggen.
0: Nee, nee, nee, maar dat kan ook. Maar
1: waarom, moet je, waarom moet dat dan weer?
0: Nee, maar ze kunnen ook met een echte WIP binnenkomen, hè?
1: Ja, dat,
0: maar dat
1: ja,
0: past oh, niet, hè?
1: Zo'n WIP-kip.
0: Ja, maar dat gaat niet.
1: Nee, die past niet door de deur.
0: Nee,
1: maar
0: niet
1: je mag via de Slobbeland natuurlijk ook even gezellig langskomen ja. Hier in de studio.
0: Zeker.
1: En mocht je dan toch langslopen en je hebt nog wat muntjes van gisteren over... en je moet naar de muntenbak.
0: Kan ook, hè?
1: Bij ons daarnaast.
0: Ja.
1: Maar dan mag je ook wat muntjes in onze blauwe bus...
0: Alle donaties zijn van harte welkom.
1: Ja, want daar kunnen we natuurlijk weer jaren mee door om gezellige kermis...
0: Nou, jaren mee door, dan kunnen we weer een jaar door.
1: Ja, we gaan er gewoon... hallo, we hebben het net over die 50k.
0: Ja, nee, ik wil ook niet pessimistisch zijn, maar je moet wel realistisch zijn. Hè?
1: Ja, we blijven wel realistisch. Maar in ieder geval, dan kunnen we van volgend jaar alvast weer boeken.
0: Hé, hey, ik dacht even terug in de tijd met een lekkere Volendammer klassieker. En dat is van Jen Roch.
1: Heerlijk.
0: Ja,
1: La Belle Franc.
0: Oh, man.
1: Ah, ook zo'n... ja, dan krijg ik toch een beetje kippenvel.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Ik ook.
1: Ja.
0: Dus ik denk jullie ook er allemaal aan de andere kant, hè?

0: natuurlijk allemaal van die van het zitters, hè?
1: Zitten blijven.
2: Ja, nee, zeker, zeker, zeker.
0: En ja, dan zijn dit van die nummers dat je zegt van, nou, ik pak mijn bureau even lekker vast.
2: Hou je alleen vast, hè? Weet je, eerst vragen. Tegenwoordig kan je het niet meer zomaar doen, hè?
0: Nee, dan heb je zo'n hashtag hier aan je broek. Ja,
2: de eerste rechtszaak is dan binnen dan.
0: Ja, nee. Ja.
2: Nou, ik zag het trouwens gisteren. Ik was gisteren eens aan het rijden. En die man had een blauw oog. Die kwam aan bij mij met een heel blauw oog. Ik zei, wat heb jij nou gedaan? Ik denk, ruzie gehad, weet je wel.
0: Ja.
2: Ruzie met zijn vrouw misschien of zo.
0: Nee.
2: Of met een ander. Nee, hij was van het trap afgelazerd.
0: Ja, dat zeggen ze allemaal.
2: Nee, dan... Ja, ik moest hem dan een klein beetje geloven op zijn blauwe ogen. Nou ja, ja,
0: die mooie blauwe ogen. Oh, ja. Nou, maar die gingen we niet doen.
2: Nee, we gaan het niet doen. Nee. Jij wilde eventjes teruggaan ook in de tijd naar... nou ja, niet zover in de tijd, maar wel even een stukje. Vater Moeskroen, wat heb je ermee?
0: Ja, dat weet ik niet, maar ik zat net even door het...
2: Je mag het gewoon eerlijk zeggen, als je zegt van...
0: Nee, ik zat even door het systeem te scrollen. En toen denk ik, nou, dat is ook wel zo'n nummer. Als ik die nou morgen zou horen, zeg maar...
2: Ja?
0: Dan dein ik wel even een beetje mee.
2: Dan dein je gewoon een beetje mee, ja.
0: Natuurlijk.
2: Dat kan helemaal. En daarvoor gaan we ook speciaal nog voor jou draaien, of...
0: Is goed. Die mag van mij, hè. Gewoon bellen, ciao.
2: Ja, bellen, ciao. Kom bellen, ciao.

0: van Iwan, hè? Dit is Django.
1: Dit is zo'n mooie en gezellige man, is dit.
0: Django.
1: Django.
0: Ja, ik ken hem persoonlijk niet. Dat,
1: Nou, ik ben hem wel eens, een aantal keren ben ik hem wel eens her en der een beetje tegengekomen.
0: Oh wel.
1: Ja, en dan kan je gewoon mee praten met die man.
0: Nee, maar geloof ik ook wel. Hij ziet er wel gewoon open uit.
1: Ja, het is gewoon een openbare man en die, hij doet misschien alles. Wat ik er wel even bij kan vertellen.
0: Nou, wat wil jij erbij vertellen dan?
1: Nou, het is nu 2:30.
0: Ja, het is 2:30, dat klopt. Als, ja, dat heb je helemaal goed. Ja.
1: Als het een klein beetje mee zit.
0: Nou, dan.
1: Over een uurtje.
0: Ja, dan.
1: Staat hij hier live in de tent.
0: Hier?
1: Ja.
0: Nee, dat is helemaal gaaf. En misschien dat hij ook nog even hierin komt, hè?
1: Misschien dat we hem even kunnen strikken.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn, even.
1: Daarna even komt vertellen wat hij nou van de Volendammer kermis vindt.
0: Nou ja, ik ben ook wel benieuwd, want hij maakt natuurlijk mee als buitenstaander. Kijk, wij zijn er toen mee opgegroeid. Bij ons ligt dat anders. Wij weten het. Maar voor een buitenstaander, ik denk dat hij wel een beetje dat gezelligheid is gewend.
1: Ja, maar volgens mij is hij ook al een paar keer in de Brugstraat geweest. Dus hij weet het. Maar het is altijd leuk om van...
0: Natuurlijk.
1: Ja, moet je luisteren. Waar komt hij vandaan? Tiel of zo, die kant?
0: Ja, niet hier in ieder geval.
1: Nou, niet in ieder geval hier, maar dat maakt het niet uit. Misschien kan hij het even zo meteen vertellen van hoe je het nou ervaren hebt...
0: Zeker.
1: ...om het Stoppelot in de tent te gaan.
0: Ja, dat ben ik ook wel een beetje benieuwd naar. Hey, trouwens, we moeten ook nog die top 3 gaan draaien natuurlijk.
1: Ja,
0: hè? Want dat is natuurlijk ook een dingetje wat wij hebben beloofd aan onze kijkers en luisteraars.
1: Ja, dat gaan we zo meteen ook doen. Alleen op dit moment draaien wij nog even onze sponsors. Die natuurlijk ook dit allemaal mede mogelijk gemaakt hebben. En daarna gaan we gewoon even de top 3 draaien van de Gangmaker 2026.
0: Ja, die gaan we ook nog even doen natuurlijk. Zullen we even eentje van Jan Smit doen en Parijs? Dat vinden de mensen altijd erg leuk.
1: Ja.
0: Althans, de oudere mensen.
1: Ja, de oudere mensen vinden het wel. Ja. Nee, dan laten we even gezellig naar Parijs gaan.
0: Ja, nee, we gaan niet naar Parijs natuurlijk, maar dan is het een beetje lastig radio maken natuurlijk. Maar...
1: Ja, zo lang snoertje hebben we niet.
0: Nee, dat is een beetje een dingetje. Kunnen we wel proberen natuurlijk, hoe ver we komen.
1: Ja, maar we kunnen wel lekker meedijnen.
0: Dat is zeker. Laten we dat gaan doen.
1: We gaan gewoon van links naar rechts. Laten we daarop houden.

0: In de molen, en in de molen was het ook, hè?
1: Ja, het was zeker in de molen, want daar is natuurlijk ook altijd een groot feest, zeg maar.
0: Ik denk nou als je gewoon overal een beetje toch wel gebeurd is, overal groot feest.
1: Nou, vrijdagavond hadden we natuurlijk hier een borreltje.
0: Ja?
1: Een kleintje.
0: Hebben jullie hier gehad al?
1: Ja, die hebben we hier.
0: Nee, ik heb het niet gemist, hè. Ik was weer een andere dingen.
1: Maar jij doet net of je het altijd druk hebt.
0: Maar het is wel zo.
1: Oh, je hebt het ook altijd druk.
0: Vrijdag was ik bezig.
1: Ja.
0: Dus ja, dan ben je wel moeilijk om dan dat te combineren.
1: Maar in ieder geval, we hadden een klein borreltje.
0: Maar je gelooft niet dat ik dat druk ben.
1: Ja,
0: zo.
1: Wel, ja. Dus toen moest ik naar de bus lopen.
0: Ja, toen moest jij, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Toen begin je dus bij Lennons.
0: Yes.
1: Waar is 1-0 gezelligheid.
0: Ah, wel leuk, hè.
1: Je komt er amper tussendoor, maar het duurt even. Ik heb mijn bus gemist in ieder geval.
0: Ja, maar wat moeten die toeristen wel niet denken?
1: Ja.
0: Als je hier nou komt.
1: Ja, maar er zijn er ook bij die lopen erop, hè?
0: Die is ook zo.
1: Die zorgen dat ze in deze periode. Ja,
0: maar dat zijn geen toeristen.
1: Die weten dat er volle dan een kermis.
0: Dat zijn feestvieren.
1: Maar ja, dat hebben we niet alleen met de kermis. Hè.
0: Nee, dat is een andere dag.
1: We hebben ook met Koningsdag.
0: Ja.
1: Dan komen ze hier ook op visite, zeg maar. En dan denk je, jezus, wat is hier dan?
0: Hey, en ik snap het, hè?
1: Ja, ik snap het.
0: Hey, vriend, we gaan even de top 3 doen.
1: Ja, want dat hebben we natuurlijk afgesproken. We zouden hem nog even doen, hè? De top 3 van de Gouden Gangmakers.
0: En die gaan we 26. Achter elkaar draaien.
1: Die gaan we achter elkaar draaien. Niet om het een of ander, wij hebben hem even, hè?
0: Jazeker.
1: We hebben hem even gepakt, want we moeten natuurlijk wel weten, het is een van onze sponsors die ook meewerkt dan hier tijdens de kermis.
0: Ja.
1: En dan is het toch wel even lekker om te weten wat je dan naar binnen giet.
0: Klopt. Ja. En er zijn natuurlijk ook misschien mensen die het gewoon ook gemist hebben natuurlijk vanmorgen.
1: Ja, ook dat.
0: Vanmiddag was het eigenlijk, ja, het was net na 12.
1: Ja, net naar etenstijd.
0: Ja, net naar etenstijd. En maar we hebben een top 3 in ieder geval binnengekregen.
1: Ja, we hebben een top 3 en op de derde plaats waarschijnlijk Nachtwerk. Met een plek aan de zaai.
0: Yes.
1: En dan op nummer 2, Het Oog Wil Ook Wet. Met...
0: Het Oog Wil Ook Wet.
1: En dan hebben we natuurlijk de nummer 1 die de mooie gangmaker in 2026 heeft gewonnen. En dat zijn natuurlijk de zieke geesten.
0: Met Dr. Yvelet, hè?
1: Met Dr. Yvelet.
0: Hey, zullen ze even doen dan, alle drie?
1: Alle drie tegelijk?
0: Alle drie, nou, tegelijk niet. Na elkaar.
1: Ja, na elkaar.
0: Dat was een potje, hè?
1: Kunnen we nog even één keer genieten van al die mooie inzendingen van afgelopen jaar.
0: Juist.

0: dat is een beetje een dokter in Volendam, hè?
1: Ja, het schijnt een echte dokter
0: te zijn. Nee, het is een echte dokter. En wat ik begrepen heb van deze dokter, want dat is natuurlijk een beetje het verhaal. Hij schrijft bijna bij alles een kuurtje uit.
1: Oh, op die
0: manier. Ja, je hebt dokters die zeggen, nee, weet je, meneer, mevrouw, neemt u een paracetamol? Ja. Slaat u nog een nachtje erover?
1: Dan moet je even Marcus bellen.
0: Ja, maar ja, weet je, ja, nee, Marcus met zijn paracetamol. En dan komt het goed. Maar hij schrijft altijd bijna een kuurtje uit.
1: Oké.
0: Okay. Dus als jij vandaag. Neemt, dus als
1: je, ja. Maar even een vraagje.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Als je op het eind van de clip, dan zie je een dokter.
0: Dat is hem.
1: Maar dat is hem.
0: Dat is hem.
1: Oh, hij heeft er ook gewoon nog aan meegewerkt.
0: Hij heeft ook aan meegewerkt. Ja, ja, ja.
1: Ah, nou, dan is het wel een topper.
0: Ja, nee, is wel een topper.
1: Ja,
0: ja,
1: dan is het wel een
0: topper. Wat zei je nou?
2: Hij stond ook op het podium van de week.
0: Oh, is dat hier al?
2: Ja.
1: Oh, hadden ze hem ook bijgenomen.
2: De dokter reden. En hij stond er ook bij een beetje te klappen.
0: Beetje te klappen?
2: Ja, ja.
0: Ah, wel leuk is
1: nou, dat.
0: Dat
1: is dan is het een goede dokter.
0: Ja, er worden trouwens ook gebeld nu, jongens. We kunnen niet gebeld worden. Dat is heel erg lullig, maar...
1: Je kan wel een spraakberichtje inspreken.
0: Dank hem wel.
1: Die kunnen we dan afspelen hier via de WhatsApp. Maar helaas, bellen richting deze kant op gaat hem niet worden.
0: Gaat hem niet worden. Trouwens, net natuurlijk de top 3 hè, van de Gouden Gangmaker gedaan. Ja. Opkikker tegen Gouden Gangmaker. Die werd vanmiddag in ieder geval uitgereikt natuurlijk. En ze waren dolblij, die gasten. Want ze wisten niet eigenlijk dat zij zouden gaan winnen. Dus ze hadden helemaal niet gedacht dat ze dat...
1: Peter Daan, die liep natuurlijk hier over de dak te vallen. Ja. Want die moesten natuurlijk alle kanten op. Want die jongens moesten natuurlijk het nummer overal tegen horen brengen.
0: Zeg. Klopt, ja.
1: En hij zegt, nou was ik eens een keer om 9 uur al wakker.
0: Ja.
1: Hij zegt, en dan word ik gewoon niet beld. En we hebben ze natuurlijk gewoon, ook zo lang mogelijk... Hebben we ze natuurlijk...
0: In het ongewisse gelaten.
1: Ja,
0: maar het is wel zo. Hij werd op een gegeven moment wel 4 keer gebeld. Ja. Alleen toen zei hij... Ja, maar ze zaten met z'n allen in een pannaatje.
1: Ja.
0: En ik voelde wel wat, maar ik wist niet dat mijn telefoon was.
1: Ja,
0: weet je.
1: Hij dacht dat het zijn buurman was. Maar ze zaten opgevouwen in een panda, ja. Ja.
0: Zal toch niet?
1: Zal toch niet? Nee, okay.
0: Misschien dat het niet trouwens. Die gast ook wel mooi was die tijd.
1: Ja, we gaan...

0: jongens was dit, hè? 1994 was het.
1: En toch, ze is er nog steeds, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Ja, ik had er eigenlijk een tijd niet meer gezien. Opeens kwam ze ook in de Bevers, kwam ze opeens voorbij.
1: Ja.
0: Daar is ze bevriend mee met de Bevers.
1: Ja, daar heeft ze toen ook een nummer mee gemaakt met de Bevers.
0: Oh, nee. Ja, nee, nee.
1: Daar heb je niet op gelet, hè?
0: Nee. Maar nee, ik dacht een heel ander nummer. Maar, ja.
1: We hebben wel eens van die dingen dat we niet in hetzelfde straatje zitten.
0: Nee. Maar weet je, ja, ze is nog steeds still alive in working.
1: Ja. Je kan nog gewoon nog boeken, hè?
0: Echt, Corrie?
1: Ja, zeker weten.
0: Oké. Dat wist ik niet.
1: Was met Imca ook zo, hè?
0: Ja, nee, Imca ook. Ja, Imca Marina.
1: Die is dan wel dik in de 80, maar als je de belt van kom even naar Volendam. Ik denk dat ze dan al in de auto zit onderweg.
0: Maar waarom is ze eigenlijk hier? Is ze hier wel eens een keer geweest eigenlijk?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik je niet te vertellen.
0: Ik denk wel dat het aanslaat.
1: Ja, of ze hier geweest is, of misschien wel op bedrijf. Of her en der, ik zou het even niet weten.
0: Nee, ik ook niet. Hé, we gaan er eentje doen. Jij had daar een.
1: Ja, ik heb nog even een verzoekje van Robin en Nick. En die willen graag even een nummertje van Mooie Mannenkoor. Nou, hoe heet het ook weer?
0: Nee, Mooi Wark.
1: Mooi Wark. En dat gaat over In de Blote Kont. Maar dat levert ook nog even 100 euro op, hè?
0: Hey, dat is wel lekker kassa.
1: Ja hoor, blijf doneren!

0: Radio, LOVA. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
6: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
7: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
8: Kermis 2026.
9: En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
10: Oeh, maat, Soskom.
11: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
12: Moet je naar geen nieuwe website?
13: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
12: Bij wie?
13: Bij Ventori.
14: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
16: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
17: Hallo, met Baltus.
18: Hey, joe, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis dit jaar?
17: Jazeker, mensje. Wat denk je van Koning Keizer Pietje Aal, Baltus willen ze allemaal. Koning Keizer Provinciaal, Baltus lusten ze allemaal. Koning Keizer Mondiaal, Baltus is gewoon gaal. Lekker!
18: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
17: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we. Baltus, Baltus, Baltus.
18: Sorry.
17: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lekker!
18: Zo erg lekker!
17: Welkom.
19: We snappen het hoor, op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis. Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
20: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
21: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
22: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
23: Mastermade IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.
24: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
25: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: keer achteruit.
1: Attention!
0: Alweer een winnaar.
1: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit.
0: Vrijmaken. Wij gaan starten.

0: Ja, Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. En dat is al lang geleden dat wij natuurlijk een trompetter hadden bij de prins. Ja. Ik zie Wim Lex niet met een trompetter staan.
1: Nee, volgens mij is dat niet meer hoor. Volgens mij, ze hebben alles in moeten leveren, dus dat zal dat ook wel...
0: Ze hebben nog wel genoeg geld voor een trompetter, denk ik
1: ook. Ja, dat denk ik ook.
0: Hey, wie hebben we te gast eigenlijk hier, hoor?
2: Klaas.
0: Welkom. Klaas.
2: Nou ja, ik heet Tony.
0: Tony, ook al. Jij bent niet Jan Klaas.
2: Nee, ik heet Jan Klaas.
0: Nee, want dan was jij die trompetter geweest.
2: Dan had ik zeker de trompet.
0: Hey, maar welkom hier.
2: Bij de Love Radio Kermis Cubicle. Ja. Live vanaf het Slobbeland.
0: Ja, nee, helemaal goed, vriend.
2: Hey, mag ik een plaatje aanvragen?
0: Zeker, maar als eerst even vragen, hoe gaat het met je? Dit is natuurlijk al een extra dag erbij weer.
2: Met mij gaat het altijd goed.
0: Wel gewoon goed, ja?
2: Altijd.
0: Het gaat gewoon helemaal lekker.
2: Ja, het gaat wel.
0: En heb je al een kermisket of...
2: Nou, dat wilde ik dus net tegen mijn vriendin vertellen, maar die was niet helemaal mee.
0: Nee, dat is een dingetje, Ja, dan moet je wel... dat begrijp ik.
2: Moest iets te lastig doen, ja.
0: Heel lastig.
1: Ja, anders hebben we het toch onder de categorie samen uit, alleen huis.
0: Ja, maar ja, weet je... Hoe ga je er nou uitleggen dat je tijdens de kermis dan een kermisket hebt?
1: Ja, nou, dat gaat...
2: Beetje dingetje. Dat weet ik dus gisteren, dat is niet fout.
0: En vandaar die zonnebril op. Je hebt twee blauwe ogen nou, zo, of niet?
2: Yeah.
0: Ja. Ja, oké, ik snap het.
2: En daarom, vanaf nu komt hier Arve Verpont kippenbiefstuk met een liedje over het weer.
0: En jij gaat een donatie doen?
2: Hey, ik hoor niks meer.
0: Ja. Oh, nee, maar je hoort hem wel. Je hoort hem toch?
2: Ik doe een eitje in die pot.
0: Oké, helemaal goed, Piet. We gaan hem draaien speciaal voor jou dan en voor alle mensen die hem ook aanvoegen. Hier is hij.

0: Ja, maar nu deed hij niet opgeven, hè? Want in augustus was het vandaag naar gedrag, namelijk.
1: Dus Jans is een kaartlid van de
2: bed. Het is al niet van pompenstroom maakt. Het is hier blauw warm.
0: Wie is nou zo met jou? Wij zitten nou gewoon in Allsneek.
2: Wat was je

Wij rennen weer. Dit is toch niet normaal? Wij rennen weer. De zon die schijnt helemaal. Wij rennen weer. Hij doet ooit alles in. Hoe wij dan het weer? Het weer, dat krijgt een tip.

0: Waterloo. Blijft dit ook een geweldige plaat, hè?
1: Vooral het pianootje. We vlogen door de hele studio heen.
0: Ja, nee, iedereen... jij hebt hetzelfde als mij. Jij doet ook dat pianootje nou,
1: ja, altijd.
0: Waterloo. En dan... Ja, het is heerlijk, man. Voor mij heb je zelf dat ook gewoon een paar keer gedaan, denk ik. Toen ze in de studio zaten.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Maar als je nou hoort...
1: Vooral Benny.
0: Ja, nee, Benny was wel goed in. Hey, Benny is gewoon jaren 70, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Gewoon echt oud.
1: Ja, maar dat maakt wel
0: geweldig.
1: Je kan hem nog altijd blijven draaien.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Er altijd nog even gezellig uit hun dak.
0: Hè. Nee, dat vind ik jij wel ook. Hè. Trouwens, even excuses. Ik had net, hoorde je de platen. Biefstuk. Met het weer. En dan hoorde je even een ander dingetje doorheen. Dat was ik. Ik had een foutje gemaakt. Een fuck-up, hoe is dat, hè?
1: En dan ben je gelijk op je vinger.
0: Ja, nee, gelijk, direct.
1: We hadden gelijk corona op de telefoon.
0: En dan krijg je zo'n verwijt, hè? Dit ben ik niet van jou gewend. Oh. Nee, dat ben je ook niet van mij gewend. Maar ik ben ook niet foutloos. Ik ben ook een mens. Nee.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, gelukkig wel, ja.
1: Gelukkig wel, hè.
0: Vriend, Arkip had jij.
1: Ja, ik had even een verzoekje van Arkip. En die wordt aangevraagd door Tom.
0: Tom.
1: Ja, er staat voor de rest niet helemaal niks.
0: Niets bij.
1: Nee.
0: Niet groetjes.
1: Nee, ook niet groetjes. Liefs. Ja, misschien wil jij de groeten, maar
0: ook niet.
1: Nee,
0: de
1: groeten van Tom.
0: Ik zou het wel leuk
1: maar
0: vinden.
1: Het is wel zo, als de mensen even een appje sturen.
0: Ja.
1: Ik weet dat je allemaal gezellig aan de borrel zit.
0: Ja.
1: Dat je even heel snel tussendoor denkt van, goh, laat ik de Love Studio even een appje sturen.
0: Zeker.
1: Maar vertel er nou wel even bij waarom je hem wil horen. Ja. Of stuur even een fotootje.
0: Ja, vind ik
1: of
0: ook.
1: Een spraakberichtje, hoe je erbij zit op dit moment.
0: En ook.
1: Lig je nou onder aan de dijk, dan hoeft dat niet.
0: Anders, dan hoeft dat niet. Dan moet je ook niet gaan appen, denk ik.
1: Nee, dat moet je ook niet gaan.
0: Dan moet je gewoon eerder toch wel ervoor zorgen dat je wat ondersteuning krijgt, denk ik. Nee, maar inderdaad. Maar schrijf er wel even onder liefs of kusjes of groetjes.
1: Ja,
0: kusjes. Ik wil even netjes.
1: Ja, dat is wel net zo. Dat
0: vind ik
1: dan weten we ook precies voor wie die is.
0: Ja, nou ja, dat vind ik ook.
1: Ik denk dat er in ieder geval nog wel een heleboel tommen zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Hij is ook een beetje van Maarten Burggraaf. Die is hier ook helemaal gek van.
0: Ja?
1: Hier is Arkip.
0: Sinaasappels zonder pitten?
1: Ja.
0: Kleine meisjes?
1: Kleine meisjes, grote pitten.
0: Dat vindt hij wel, ja. Nou, Peter de Hamel met zijn een van zijn eerste platen.

0: attractie waar je mij niet in ziet.
1: Reuzenrad?
0: Nee, ik vind de zaterdagkrant al hoog.
1: Ah man, dat is toch een reuzenrad. Ja. Kom op, je bent geen mietje.
0: Ja, nou, bij deze.
1: Hé, dame, heb jij wel eens in het reuzenrad gezeten? Zo hoort me natuurlijk, maar het is een beetje...
0: Ja, ze hebben natuurlijk een taartje gedrukt met hun vriendinnen, zeg maar.
1: Hallo. Ze zegt niet zoveel.
0: Nee, ze zegt niet zoveel.
1: Ze zei van, mag ik even met jullie radio maken?
0: Ja.
1: Ik zeg, nou, natuurlijk mag dat.
0: Nou,
1: dan ben je. Ja, daar is ze. Er is ze.
0: We staan tegen je te praten, maar niet.
2: Wij ook even voorstellen.
1: Ja, je moet je het eerst even voorstellen aan het luisterend publiek. Wie ben jij?
2: Ik ben Deborah en ik kom uit Urk.
0: Uit Urk?
2: Uit Urk. Ja, uit Urk. Helemaal uit Urk.
1: Dat is ik kijk jullie serie dan.
2: Ja, maar daar hoor ik niet bij.
1: Oh, daar hoor je niet bij. Nee, niet bij die tweelingen en zo.
2: Nee, kijk.
1: En Teun Feun, hè?
2: Teun Feun ken ik ook niet.
1: Oké, maar in ieder geval, wij hebben ook natuurlijk hier een lokale radio en tv. En daar zitten wij eigenlijk. Daar zit jij nu.
2: Oh, daar zit ik nu op.
1: Jij zit live.
0: Ja.
1: Helemaal live. Ja, dit is live.
2: Hoorden ze dit ook in de auto?
1: Dit horen ze overal in Volendam.
2: In de auto bijvoorbeeld.
1: Overal.
2: Net als 538.
1: Ja, ook. Ja. En op de, op de kabel, hè. Dus als je tv kijkt of als je gewoon... En heel Volendam luistert ongeveer. Dus weet wat je zegt.
2: Maar denk je dat er nu mensen luisteren?
1: Er luisteren heel veel mensen, ja zeker.
2: Ik neem aan dat ze allemaal hier zijn, toch?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ja. Nee, dit zijn niet alle inwoners van Volendam, dat zijn er iets meer.
2: Ook mensen buiten Volendam luisteren.
1: Ook, ja.
2: Oh.
1: Dit kan je ook op Marken. Dat zit niet met een ander eiland. Jullie hebben ook een eiland Urk. Maar Marken zit hiernaast, dan kun je ook luisteren.
2: Is het in of op Urk?
1: Nou, het is volgens mij op Urk, hè?
2: Goed zo.
1: Op Urk is het, ja, op Urk. Hey, maar wat brengt jou hier? De kermis uiteraard?
2: Uiteraard de kermis.
1: Maar doe je dit vaker of is dit je eerste keer?
2: Ik ben er wel eens vaker geweest, alleen... Dit is mijn eerste complete weekend.
1: Oké, je had eerst eigenlijk gewoon een dagje.
2: Voorheen wel.
1: Ja, en nou dacht je van, ik ga vol in.
2: Het is veel te gezellig.
1: Ja, nee, dat snap ik. Ja, nee, blijft. Je bedoelt, je gaat hier wonen of zo? Of,
2: ik zou hier best willen wonen.
1: Nee, dat snap ik. Ja. Snap ik.
2: Stel je voor, ik vind hier vanavond lekker. Ja, nee, blijf ik hier gewoon.
1: Hey, er zijn genoeg Volendamse jongens die zijn vrij gezellig. Dus,
2: ja, echt?
1: Je kan.
0: Zeker.
2: Zullen we een oproepje doen?
0: Ja, dat kan je.
1: Oh nee, jij bent al voorzien.
0: Hij heeft al...
3: Ja.
0: Hij heeft 50
1: euro
0: lappen
3: in de pot,
0: dan maak
1: je hem. Hij heeft 50 euro gedoneerd, dat is wel heel veel geld.
0: Om hier te staan en met te praten.
2: Ja, dat is een meisje.
0: Ja, dat maakt er niet uit.
1: Maar zij vraagt nu, zijn er veel luisteraars en kijkers hiernaar? Nou, jij mag het uitleggen. Hier zijn best wel veel mensen die hiernaar kijken, toch?
3: Ja, zeker.
1: Ja, zie je. Ja, als hij het zegt, dan...
2: Want jij hebt dus 50 euro betaald en ik 50 euro.
1: Het is wel gezellig trouwens hier allemaal, jongens. Maar je vindt het wel gezellig en je gaat hier dus nou nog even een paar dagen aan vastpakken.
2: Kan ik niet met jullie solliciteren?
1: Ja, dat kan altijd. Maar ja, een beetje Urk en dan hierheen is een beetje toch een dingetje.
2: Nee, maar dan ga je naartoe verhuizen.
0: Ja, maar met de boot is het niet zo ver, hoor. Je steekt even over en dan...
1: Nou ja, nee, met de boot valt wel mee. Er wordt helemaal afspraken worden hier gemaakt, hè. Hier, Hé, hey, we gaan even een plaatje doen, want anders dan gaan we veel te veel slap aan horen natuurlijk. Hey, jongens, het is allemaal even gezellig natuurlijk, hè. Laten we iets beers doen en zo zien in jou.
2: Beert.
1: Ja, leuk is dat, hè?
2: Ja,
1: vind je dat leuk?
2: Ja.
1: Hey, wil je nog de groetjes doen aan Urk?
2: Nee.
1: Oké, nou ja, bij deze.
2: Luister op zondag niet.
1: Oh, maar nee.

0: Er zullen wel aardig wat biertjes getapt worden, denk ik, in de
1: Ja, dat denk ik ook wel. En dit zijn ook twee vrienden van de Volendam, hè?
0: Ja, absoluut. Ze komen ook vaak. Nou ja, Peter Beens is voor mij degene die echt heel vaak al hier
1: die,
0: opgetreden
1: is. Die is hier altijd op maandag.
0: Op maandag, inderdaad. Bij
1: en Django, ja, we zitten erop te wachten eigenlijk. Want die zou zo meteen in de tent komen. Dus,
0: je kan natuurlijk wel wachten.
1: Maar dan moet je even op, even op wachten, zeg maar.
0: Ja,
1: nou, het wordt hier steeds gezelliger in het glazen huis.
0: Ja, dat is wel leuk hier.
1: Hé, maar we hadden nog even een verzoekje.

0: Want, ja, zeker. Anders komen we in tijdnood.
1: Nee, zeg maar. we gaan al richting de klok van 4 uur. Ja, en dan gaan wij het stokje overdragen.
0: Dan moeten wij het stokje weer overdragen.
1: Ja, weet je, zo is dat.
0: Ja. Maar die is van Jaap Kwakman.
1: Van Jaap Kwakman?
0: Niet onze Jaap Kwakman.
1: En welke Jaap Kwakman dan?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Niet van de Triëns, ook niet?
0: Nee, die ook niet. Maar het
1: weet je nog één?
0: Ik zie een fotootje en ja, dan kan ik al zien dat het niet een van onze Jaap is.
1: Nee, oké.
0: En die wil graag even een nummer van Double D. En dat gaat over het dorpje aan het IJsselmeer.

0: dubbel D, jongens. Nee,
1: ja, dubbel D. Even een verzoekje. Ja,
0: het is hier namelijk best wel druk en dat is niet het enige. Maar er wordt ook gewoon hier geld ingezameld, een beetje. En wij willen daar graag onze bijdrage aan leveren.
1: Ja, altijd, hè. Altijd.
0: Want we hebben namelijk ook iemand bij ons staan weer, hè.
1: Ja.
0: En ja, wie is dat?
2: We zitten hier aan met Owen Cor met de snor en de beste DJ van Lof.
0: Wie is dat? Ben jij de
1: wie is dat?
2: Oh, ja, ben jij Owen Cor met de snor.
1: Ah, dat ben jij. Oh, dat ik ook.
0: Maar jij hebt geen fan of zo van, je bent niet de beste DJ van de LFA of zo, dat je zegt van, die vind ik goed. Mij gaat goed. Dan moet je me bijhouden, die microfoon, anders horen we niet.
2: Dit is Kees Tolvarre. Ja? Van Bambeto, Bangladesh, alle Chinezen met veel meer stress.
0: Ben jij van Parren?
2: Nee, Kees Tolvarre.
0: Oh, ja, nee, die heeft het gemaakt, toch?
1: Ja, die heeft hem gemaakt.
0: Die heeft gemaakt, nee.
2: Harry Krishna.
0: Ik dacht dat jij misschien een zoon was, weet je wel, van Kees. Hey, Harry Krishna, gaan we even doen. Heb je een speciale herinnering aan, of zeg je van gewoon top?
2: Het ja, beste is wat ik ooit heb gehoord in mijn hele leven.
0: Nou, kijk, dat gaan we even doen, hé.
2: Hey, dankjewel, Harry Krishna, van Parren, rotsen de branding.

0: Ja, we zitten er bijna doorheen, Gerard.
1: Ja, we zijn er bijna weer doorheen. Dan gaan we het stokje overgeven aan Joyce en Patrick en... Komt Evelien er ook weer bij?
0: Weet ik eigenlijk niet of ze er is. Hey vriend, dankjewel hè. Hey. Hij is nog steeds, hij wil radiomaker worden.
1: Nou, dan, hij kan zijn eigen altijd aanmelden. Hey vriend.
0: Zeker. Hey, zet hem op hè.
1: Maak er nog een mooie kermisboom.
0: Dat is een leuk, wel een leuk verhaaltje. Hij heeft een vriendin en die had hem een serieus berichtje gestuurd. Ik liet die zien.
1: Ja.
0: Van, ja weet je, vriend, wat was het weer? Reflecteer je op de situatie of zo?
1: Ja, gedraag je eigenlijk gewoon een klein
0: beetje.
1: Dan vind ik het toch wel knap, want zijn vriendin zit ergens in de tent, begreep ik.
0: Ja.
1: Hoe is ze dat dan weer gedaan? Of hij heeft het stiekem gefilmd en...
0: Ja, maar dan ga je toch gewoon naar elkaar toe en dan ga je dan toch even met elkaar praten.
1: Nee, maar luisteren, dat is tegenwoordig in. Hè. Je
0: niet,
1: gaat
0: hè?
1: Naast elkaar in de kroeg zitten. En dan gaan wij naast elkaar zitten.
0: Ja?
1: En dan ga ik, nou, ik ga nou even naar het toilet.
0: En dan ga
1: je nog wat drinken.
0: Of zo gaat dat?
1: Ja, dat gaat tegenwoordig.
0: Oké, nee, dat wist ik niet.
1: Wij zijn nog van de oude meuk.
0: Nou, zeker van de oude stempel, ja. Ik kan me niet missen, in ieder geval scharen bij het jonge Gut hier.
1: Ja, wij praten gewoon nog met elkaar.
0: Fijn wel, ja. Hey, zullen we even een plaatje doen? Jij hebt toch eentje?
1: Ja, ik heb onze vaste luisteraar. We hebben natuurlijk in het Verre Oosten, daar woont Ardi.
0: Ja?
1: En Ardi, die is normaal gesproken is hij in de kermis ook altijd in Volendam. En dan komt hij altijd deze kant op.
0: Ja?
1: Maar helaas, door medische redenen kan hij dit jaar niet aanwezig zijn in Volendam.
0: Oh, ja?
1: Dus hij zit eigenlijk al het hele weekend thuis wel mee te deinen. Want,
0: mee te deinen,
1: ja. Het is een vaste luisteraar van de lof, zeg maar.
0: Klopt, ja.
1: Dus hij zegt maar, ik heb ook even gedoneerd.
0: Ja, want heeft hij
1: ja, staat hij bij. Maar Ardi kennende heeft hij...
0: Oh, oké, dat geloof ik ook wel.
1: Dat is de man van het geld. Dus,
0: de man van het geld?
1: Hij weet alles over geld. Dus dat zal gerust wel even goed komen.
0: Hey, wat wilde hij horen dan?
1: Hij vroeg het nieuwe nummer van de Aardigheidjes.
0: De Aardigheidjes? Oh nee, ik dacht eerst dat je van Westing Bonkhorst dacht dat je die wilde.
1: Nee, dat is geen verzoek.
0: De Aardigheidjes.
1: Ik zit even op de tijd te letten, zeg maar.
0: Nee, maar dat snap
1: maar
0: ik helemaal.
1: Maar ik weet dat jij super snel bent.
0: Nou ja, maar dat ben ik wel. Maar ik zit even heel snel te zoeken voor jou. Hadden ze nou ook een clip eigenlijk erbij, de Aardigheidjes?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Wel, hè?
1: Ja, volgens mij
0: ja, dat denk ik. Nou, zit ik even aan het wel goed te zoeken. Anders gaan we eerst even een andere plaat draaien.
1: Zullen we dan eerst even Wesley doen?
0: Ja.
1: En dan gaan we op ons gemak even de Aardigheidjes.
0: Ja, dat lijkt me even handig, anders dan wordt het zo'n prutsootje.
1: Zo is dat. Dat is het toch al.
0: Nou, een beetje wel, ja. Ja, het is niet helemaal zo vloeiend meer, nee. Maar het is ook een hoop geluid op de achtergrond en ook dat scheelt weer. Maar, heel romantisch deze.
1: Trots op.

0: dit is ook trots op jou. Ik snap de verwarring aan mijn kant.
1: Ja.
0: Jij zei trots op jou. En dat is dat had ik van, nou, dat is de grote hit van Wesley.
1: Ja, dat is de grote hit van Wesley. Ja. Maar ja, het moest eigenlijk een nummer van de harde gaatje. Maar ik ga wel straks kijken of de mensen naast mij... Na ons dat over kunnen nemen.
0: Ja, dat denk ik ook. Okay, we gaan nog eentje doen. Hey, Geert, dankjewel.
1: Ja, mag ik jou ook bedanken voor onze zieke Robert natuurlijk even te vervangen hier.
0: Ja, vervanging. Was dat voor Ralf Vatman of zeg je van nou, Paul liever niet meer?
1: Nou, dat is altijd, hè. Okay. Altijd. Nee, joh, misschien volgend jaar gewoon met z'n drieën, weet je.
0: Nee, dat weet je niet, hè.
1: Nee, dat weet ik ook.
0: Je weet nooit hoe het gaat.
1: Lieve mensen, heel veel plezier zometeen met Patrick en consorten, zeg maar.
0: Yes.
1: En dan zien we jullie volgend jaar weer, want wij gaan nu te kermen.
0: Ja, nou ja, maar ja. Praat voor jezelf, ik ga even eerst even een beetje ontspannen hoor. Hey, hoi allemaal!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Geef mij een nieuwe deur en ook een jaloezie. Inhoud of aluminium, ik heb ze alle drie. Vliesje op de vliering, een hordje in de douche. Dan heb ik alles van de snelle KS Volendam.
2: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl. Voor al uw raamdecoratie en horen.
3: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moe koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
4: Oeh, maat, Soskom.
5: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
6: Moet je naar je nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Baby?
7: Bij Venturi.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte, de serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Padel Centrum Bol breidt uit.
12: Hé, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
13: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
12: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
13: Ja, slap na, je doe je in die os.
12: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou de eerste uren.
11: Het is officieel. Padel Centrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
14: Nieuwe website nodig of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. En die hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Verzoek jij ook zo'n online marketingpartner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gauw naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
15: Bij de LOVJ gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hit Festival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.
16: Daarom drinken we een bordeltje of 5-3-1. We houden alle vaar van de 5-3-1.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
18: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
19: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
20: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
21: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.
22: Oké, hou je vast, we gaan beginnen. Langzaam draaien. Heel

0: luister, Sharina. Vorig jaar bij ons in de studio. Dit jaar waren ze ook gevraagd. Alleen, ze kunnen niet.
1: Ja, het is een beetje jammer, maar ja, soms dan lopen dingen natuurlijk wel anders dan het gepland gaat.
0: Ja. Susanne is er ook.
2: Hallo allemaal.
0: Ja, jij bent er ook te horen. Als je denkt, wat is er een herrie op de grond? Dat is gewoon Django Wagner die aan het feest is.
1: Ja, en die gaat even uit de plaat. Gaat goed.
0: Ja.
1: Klinkt lekker. Dus de sfeer zit er al goed in, zag ik ook al net in de tent.
0: Ja, gezellig.
1: Ja.
0: Normaal altijd Patrick zo met Patrick en Susanne op zondagmiddag.
1: Ja.
0: Susanne, jouw eerste keer hier op de kermis.
2: Nou ja,
0: denk je van nou, hier hebben we het festivalterrein, hè?
2: Ja, zeker.
0: En wat denk je ervan?
2: Ja, heel gezellig.
0: Ja?
2: Ja, ik vind het gezelliger dan op de dijk eigenlijk. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar... Dat
0: weet ik ook niet, ik ben er nog niet geweest.
1: Nou ja, we zullen de organisatoren
0: vast wel
1: leuk vinden om te horen,
0: ja,
1: natuurlijk.
2: Het is gewoon heel erg druk op de dijk. En hier is het gewoon ook druk, maar op een hele andere...
1: Meer verspreid.
2: Manier. Ja.
1: Nou, dat snap ik ook wel.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk, ja, dat hutje-mutje. Je kan hier tenminste een beetje ontsnappen aan de drukte op een gegeven moment.
2: Ja, je kan er even tussenuit, maar dat je er wel nog bij bent. Bij de rijken.
0: Ja, je kan hier even lekker zitten, eten, chillen.
2: Precies.
0: En dan als je weer de tent in wil, ga je lekker de tent in.
2: Nou, zo is het.
0: Nou, gezellig dat je erbij bent.
2: Ja, leuk.
0: Het is weer even na de vakantie. Ik heb ze al heel lang niet meer gezien, maar het is een leuke start zo weer op de radio.
1: Nou, zeker.
0: En Joyce natuurlijk ook, hè. We zijn altijd natuurlijk het kermisduo. Jas en Jas.
1: Ja, Jas en Jas inderdaad. Ja, gisteren natuurlijk waren er ook Jas en Jas, maar jij er natuurlijk bij. Dus het was trio Jas en Jas. Ja.
0: Hoe kunnen mensen reageren?
1: Nou ja, die kunnen gewoon appen met ons natuurlijk. Op
0: dag, Paul!
1: 9-3-6-9-1-6.
0: Au erg!
1: Ja, ik ga net iemand weg. Paul gaat weg. Dus er moet even gedacht worden. Maar ja, dat is een hele hoop
2: applaus allemaal.
1: Maar goed, nogmaals herhaling. Als je met ons wil communiceren, kan je dat doen via het nummer 0299-369916. Ja, dan kun je natuurlijk verzoeknummertjes aanvragen. Je kan voice memo's geven, die kunnen wij dan laten luisteren. Dat is, vinden we het leukst. En uiteindelijk willen wij natuurlijk ook wel een beetje zien, waar zijn jullie, wat doen jullie? Laat lekker zien met foto's.
0: En waar kom je vandaan? Want net bij het vorige collega's, die hadden gewoon meiden uit Urk in de studio.
1: Ja, daarom. Nou, dat is leuk.
0: Die waren hier van kermis aan het vieren.
2: Dan moeten wij iets verder krijgen, toch? Iets verder dan Urk.
0: Ik heb alleen dat al gehoord, maar ja, Urk ligt er verder. Maar...
1: Ja,
0: laat het weten waar je in luisteren bent.
1: Helemaal leuk.
0: Mooi, gaan wij even naar...

0: trots op jou. De Argaatjes.
1: Ja, lekker nummer.
0: Lekker nummer. Gisteravond was het Patrick en Friends, maar zonder Friends.
1: Ja, je was een beetje alleen,
0: hè? Ik was hier echt allemaal alone.
1: Oh, zo Remy.
0: Ja. Het was echt Remy, was het Remy. Ja. Maar vandaag is het Patrick en zijn Angels. Yes. Hij heeft iemand net privé.
1: Zijn Angels, echt serieus. Ja.
0: Het is geen Evelien, het is Susanne voor de nieuwe mensen.
2: Ja,
1: ja. Ja, het is ook het is
0: oh, wel andere microfoon.
1: Je hebt krullen, je ziet er heel anders uit dan Evelien.
0: Ja.
2: Ik weet niet wie Evelien is, maar ik geloof
0: dat. Ah, die zie je straks.
1: Ja, die komt straks ook. Oh, die gaat naast natuurlijk. Ja, ja, helemaal gezellig. Ja, wat...
0: Nou, wat gaan we doen? Zometeen, ik heb Jan Dulles tegen het lijf gelopen. Die is natuurlijk naast zanger ook de organisator van het festival.
1: Ja.
0: Ik zeg, wil je tussen 4 en 6 even langskomen? Dus dat gaat hij doen.
1: Gaat even komen. Nou, gezellig.
0: De Witte Wijven zouden ook natuurlijk langskomen.
1: Dat
0: alleen een van de Witte Wijven heeft... moet ik wel even goed zeggen voordat ik roddels de wereld in ga helpen.
1: Oh, ja, nee, dat moeten we niet
0: dat
1: hebben natuurlijk.
0: We
1: gaan geen roddelfabriek beginnen nu.
0: Nee, waar staat dat? Oh ja.
1: Ja.
0: Sanne, want je hebt Sanne en Vee.
1: Ja.
0: Sanne is gisteren hard gevallen tijdens een optreden. Oh. En zit nu dus met een hersenschudding thuis.
1: Oei.
2: Oh god,
1: oh, dat is wel
0: dus
1: heel heftig.
0: Die komt niet.
1: Sterkte
0: daarvoor mee.
1: Ja. Nee, en de andere helft die blijft dan ook.
0: Andere helft is waarschijnlijk nog wel, als ze langsloopt, zou ze komen zwaaien.
1: Vorig jaar hadden we er ook maar een halve.
0: Nee, waren ze met z'n tweeën toch?
1: Was dat met z'n tweeën?
0: Ja, ja.
1: Wel?
0: Ja, we hebben foto's van.
1: Ah, oké. Okay. Nou ja, kan. Ja. Misschien is dat weer de jaar ervoor. Alles loopt een beetje op een gegeven moment in elkaar over natuurlijk. Zo langzamerhand.
0: Die Ardegaatjes, voor wie was die?
1: Ardegaatjes, ja, die was voor Ardy. Die had hem het vorige uur al aangevraagd. Maar daar zijn ze de heren niet aan toegekomen.
0: Die luistert al 4 dagen lang, hè?
1: Ja, dat is vast de luisteraar,
0: hoorde
1: ik.
0: Sommige namen die echt heel veel voorbij komen.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Er schijnt ook een Patrick te appen de hele tijd.
2: Oh, dat
0: dat was ik niet.
1: Nee, dat hadden
0: gisteren.
1: We gisteren.
0: Jullie, ja.
1: Gisteren hadden we Patrick die inderdaad veel appte. Ja.
0: Die kwam uit de kast. Die kwam uit de kast.
1: Nee, nee, niet. Hij had de kast uit elkaar gehaald, Pat. We zouden geen roddelrubriek beginnen nu, toch?
2: Daar lijkt het nu wel op, ja.
1: Echt, hè? Hij heeft er zin in.
0: Goed.
1: Oh, wat hebben we allemaal nog staan verder? Want,
0: zometeen John Denver, even lekker country.
1: Lekker.
0: Dus trek je laarzen maar aan. En dit is... Oh, dit is hem al. De computer heeft een andere wil dan ik.
1: Maakt niet uit. Early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

0: deur dicht te doen, sorry. Ja, doe jij even dicht. Mona Lisa, eventjes een bonusvraag voor Susanne. Waar hangt zij?
1: Nou, je zet me nu wel heel slecht. Ik weet niet, ik heb even een blackout.
0: Waar hangt Mona Lisa?
2: Dat hangt toch in Frankrijk, niet in het Louvre?
1: Dat dacht
2: ik. Gaat hij vragen daar krijgen? Je vraagt de vraag en je weet zelf het antwoord niet.
0: Heb je een nieuw programma gezien van SBS6? Dat weet jij niet.
2: Nee.
0: Daar zit de zoon, in die situatie zitten wij nu.
2: Oké, dus eigenlijk weet niemand het hier.
0: Nee, ik weet het. Volgens mij Frankrijk.
2: Weet je wat ik dan altijd doe? Ik ga dat altijd opzoeken. Ik ben echt van Piet opzoeken.
0: Zoek jij het op? Want dan wil ik eventjes weten hoe het is met de glazen weerbol van Susanne. Ze hebben hem weer opgeboet naar de kermis.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe is het ermee? Wat krijgen we vandaag?
1: Vandaag en morgen in de laatste twee kermisdagen alweer. En het weer van vandaag en morgen, wolken en zon wisselen elkaar af. In het zuiden van het land is de zon het vaakst te zien, terwijl het in het noorden bewolking hardnekkend is. Het is 21 tot lokaal 24 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en kan in het noorden een spatje regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. En aan zee wordt het 20 tot 23 graden. Landinwaarts kan het wel 25 tot 28 graden worden.
0: Oh, na zomer.
2: Lekker! Nou ja, hier is het iets te warm.
0: Kermisweer.
2: Ja, buiten is het lekker, maar hier is het wel warm.
1: Ja. In dit gebouw, het is niet normaal.
0: Nee.
2: Ik weet het.
0: We noemen het aquarium, maar ik zei van het is gewoon terrarium hier.
2: Terrarium, ja.
0: Ja.
2: Ja, ik deed net wel even een kleine happy dance. Gelukkig was de camera niet aan.
0: Nee.
2: Ik had gelijk. Het hing in het Louvre, ja. Ja.
0: Maar mocht er nog iemand... we hadden toevallig even gisteren over kermisanekdotes. Ja. Een van de eerste kermissen dat Joyce bij mij was.
2: Ja, oh, dat was zo leuk.
0: Wil je nog vertellen? Dat
2: ik wil het best
0: hadden.
2: Vertellen, ja. Ik ben er zo enthousiast nog steeds over. De eerste keer was met Patrick in de studio. En wij hebben contact met een luisteraar. Want dat is het leukste van deze radio maken. Je hebt contact met de luisteraars. En die mannen die gingen naar de McDonald's. En wij zeiden eigenlijk voor de grap... joh, neem een McFlurry voor ons mee. Nou ja, wij gaan verder met onze show. En op een gegeven moment sluiten wij bijna af... en de bel gaat. En wat denk je? Ja, die twee mannen met een McFlurry voor ons.
0: Sorry.
2: Ja, dat was echt dat ik dacht... wauw, dit is echt... ik was flabbergasted.
0: Ja.
2: Ik was echt...
0: Maar ik heb eigenlijk ook wel zin in iets lekkers. Qua ijs of zo, of iets gewoon. Maar als iemand zegt van... nou, ik wil best wel wat komen brengen bij jullie.
1: Flesje water als je
0: flesje water of zo, want dat hebben we hier ook niet. bij de ingang van Slobbeland. Verder kom je waarschijnlijk niet door de beveiliging. Maar meld het eventjes. Stuur ons een appje, dan komen wij je halen. En dan een shout-out verdienen.
1: Flesje water wordt erg gewaardeerd op dit moment.
2: Ja, jij bent een beetje dorstig inderdaad.
1: Oh, zo warm.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja,
0: dat dus. Mocht er iemand luisteren en zegt van... nou, ik help ze dan eventjes de warmte door. Ja, graag. Verzoekje is nog steeds 0299-369916. We gaan even naar een Engelstalige.
2: Lekker.
0: Ook weer tijd voor.

0: Kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mij om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

0: Kermis Festival op het Slobbeland in Volendam is dit Love Radio.
1: Elke dag L-O-V-E.
2: Me gusta mi reggae.

0: Daddy Yankee.
1: Ja,
0: dat is
1: tropisch, wel
0: lekker.
1: Tropisch,
0: lekker warm. Ja, hoe is het? Het was even lekker lang. Dus je denkt van wat hebben ze veel muziek gedraaid, maar we waren even backstage bezig. Want het werd echt hier te warm.
1: Het, ja, ging even goed. Ja. We moesten even gehydrateerd worden.
0: Ja, ja, moesten we met Sanne ben je er weer?
2: Ik ben er weer.
1: Ja, maar.
0: We hebben wat water gehaald uit, ja, uit het Markermeer.
1: Lekker.
0: Lekker, hè? Verzoekjes waren binnengekomen voor Volendammer vrienden. Maar die wil ik even bewaren tot het moment dat Jan Dulles misschien in studio is. Dat is misschien wel heel erg leuk.
1: Ja, want het was juist voor de organisatie. Ja, dus dat is wel een leuk linkje dan.
0: Ja. En voor de rest is het rustig, hè?
1: Het is heel rustig op de app. Dus, ik denk dat iedereen heel druk bezig is.
0: Ja. Stuur even wat door.
2: Een beetje, hè,
1: ja, dus, dat is waar.
0: We zitten lekker buiten.
1: Ja, jij weet dat denk ik beter dan wij waarschijnlijk.
2: Ja, nou ja, op zondag begint het wel eerder meestal. Wel meestal vanaf een uur of 4, 5 of zo. En dat we wel gaan voorzitten en dan de kermis opgaan.
1: Ja. Oké. Ja, nou ja, goed.
0: En er staan een hoop leuke artiesten.
1: Ik vind het hier op zich al aardig druk eigenlijk. Ja. Zo.
0: Hebben jullie toevallig ook de agenda bij je van wat er op het podium staat vandaag? Want Django Wagner is al klaar.
1: Django is klaar, ja. En om kwart voor eigenlijk nu is dan een beetje. Dan is het als het goed is Alex de Boer en de Vieze Vaaltjes Band.
0: Ik denk dat er nou nog een DJ draait.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Het loopt allemaal toch uit. Ja,
1: ja, en om 4:15 komt Carl Bedakken.
0: Ja.
1: Ja, en dan heb ik eigenlijk nog een hele lijst. Ik weet niet of je die nog wil zien.
0: Ja, maar... doe maar. Doe maar wat er komt. Niet de tijden, maar wie komen er?
1: 6:15. Oh, de Ordegaatjes. Nou, dan hebben we om 7:00 Mart Hooghamer.
0: Ook leuk. Ja. Ik ga zwemmen.
1: Ja. En om 7:45 komen de zieke gasten. Ja, en dan vanaf, ja, denk ik 8:00, dan heb je nog de Beatles. En dan, ja, krijg je het oog wel ook wet. En vanaf eigenlijk 9:00 heb je de Rosa's, heb ik gezien. Danny Canters, Joël Borelli, Likkepap, de Iceman, nou. Timmy Tirol. Nou, de lijst ging door. Ja, precies.
0: Het gaat me door.
1: We hebben gewoon één groot feest op dat podium, ja, denk ik.
0: En afgelopen, denk ik niet. Zometeen gaan we Frans Bouw doen, dus, maar die stond afgelopen vrijdag op het podium.
1: Die was vrijdag. Ja, ja. Vrijdagavond, inderdaad.
0: Dat was hartstikke gezellig ook. Maar eerst eventjes naar Duitsland.
1: Oh.
0: Met Helene Fischer und Atemlos.
1: Jawohl.

0: zoveel tijd had die man niet, want ik sprak hem aan toen hij had opgetreden. Nee, ik moet weg,
1: De volgende optreden, ja. Maar je hebt druk bezet man, hoor.
0: Ja. Hij was met zijn zoon, hè, die rijdt tegenwoordig.
1: Helemaal gezellig. Nou ja, familiebedrijfje dan zo.
0: Vanmorgen, ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen, is de uitreiking geweest van de Gouden Gangmaker.
1: Ja, op Kikkertje Gouden Gangmaker, hè? Iedereen heeft me gestemd
0: met
1: en zo.
0: Met voorstemmen, 10 uur was nog de laatste stem uitgebracht. Ik had gisteravond Robert eventjes in de studio.
1: Ja.
0: Die zit hier natuurlijk achter.
1: Ja, klopt.
0: En die zei van nog 10%, gisteravond 10% van de mensen moest hun antwoord nog bevestigen.
1: Oeh, ja, dat
0: dus,
1: is wel.
0: Dus ik hoop dat het gedaan is, want dat is wel erg belangrijk. Maar op 3 is gekomen Nachtwerk.
1: Ja.
0: Met Plek in de Zaai. Op 2 het Oog wil ook wat met het Oog wil ook wat. En de Zieke Geist op 1 met Dr. Iflee.
1: Nou, die hebben gewonnen.
0: Ja, dus leuk voor ze.
1: Helemaal leuk.
0: Ze hebben de prijs ontvangst genomen. Dus volgend jaar worden ze helemaal ontzorgd met het maken van een nieuwe clip en
1: dat
0: muziek.
1: Dat is fijn. Ja, maar dat is heel leuk, hè. Dat ook dit zo een beetje in zijn gang wordt gezet voor de opkomende artiesten en zo.
0: Ja, precies.
1: Want ook veel eigenlijk wel de bekende namen en zo. Maar het is ook leuk als een keer iemand wint die gewoon iets minder bekend is.
0: Ja.
1: En dan, die krijgt dan ook
0: een. Ja, er schijnt ook een best opkomend artiest te zijn, of talent. En dat is Sam Braspenning geworden met het nummer Echte Vrienden.
1: Oh, die hadden we gisteren nog gedraaid in het uurtje. Oh, okay. Ja, Sam Braspenning, dat weet ik nog wel.
0: Nou, grappig.
1: Ja, helemaal.
0: Het eerste uur zit erop, Susanne.
2: Ja. Ja,
1: vuurdoop is gehad. Je hebt de vuurdoop gehad.
0: Ja, die eerste uur heb je overleefd.
2: Ja, nee, zeker.
0: Dus nou kun je lekker naar buiten. Kun je even bijkomen. We gaan naar de nieuws en reclames. En de laatste van dit uur is Wesley Bronkhorst met Amalia. Amalia.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
3: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
4: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
5: Ben jij nou eindelijk al klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
6: Hey, je al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
5: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
7: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
8: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
10: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
11: Maar waarom Ventori?
12: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
11: Dus baby?
12: Bij Ventori.
13: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
14: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden twee kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte, de serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de derde keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
16: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
17: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
18: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
19: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
20: Oeh, maat, Soskom.
21: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
22: Klaar voor de kermis, buur?
23: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
22: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
23: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
22: Verpest nou niet mijn kermis! Nou baal ik weer als een stekker.
23: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
22: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
24: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
25: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
26: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
27: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
13: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.
28: Oké, hou je vast, we gaan beginnen. Langzaam draaien. Here we go.

0: bonusvraag voor vandaag. Wie is het zusje van Jan Smit?
1: Die weet het niet.
0: Ja?
1: Ja?
2: Moet ik hem antwoorden?
1: Ga jij hem antwoorden? Ja? Hoor je nu? Jij hoort het nu wel.
2: Ja, nu hoor ik het wel. Ik hoorde van helemaal niks, hè. Daarom zei ik ook niks.
0: Oké, okay, je hebt nou weer geluid. Gezellig, ja, welkom terug. Ja,
2: hallo, hallo.
3: Het zusje van Jan Smit.
2: Monique Smit.
1: Ja, ik ken hem niet anders.
0: Ja, want anders was het Jenny.
1: Ja, die
0: dat is de oudere zus.
1: Ja, dat is die oudere. Oh. Ja. Maar dan is het niet het zusje, hè?
0: Nee, daarom zeg ik, dat was dan ja, de bonusvraag.
1: Nou ja, goed. Kom helemaal
0: We hadden net even een beetje over, nou, niet helemaal een generatie, geloof buiten de schermen, of achter de schermen, waar is mijn muis daar? Normaal gesproken doe ik altijd met Susanne een spelletje, 90, of Millennial versus Gen Z.
1: Ja.
0: Nou, vond ik het wel grappig, ik werd van de week, ik word oud, ik werd de Lulu genoemd, Susanne.
1: De Lulu. Ja, die weet ik ook wel.
2: Weet jij niet wat dat is?
0: Ja, noem dus
2: ja,
0: wel.
2: Ja, nu wel, maar toen niet.
1: Nou, maar ik had gisteren, was ik op de fiets. En er komen twee meiden langs en die doen dit aan mij. En ik denk, wat is dat dan? Wat betekent
0: baby,
1: dit?
0: Baby Shark.
1: Toen voelde ik me heel oud.
2: Ja, dat snap je. Ja. Eigenlijk weet ik ook niet zo goed wat dit betekent, maar gewoon iets van...
1: Nou, Evelien zei van of zo, goed of leuk of goed bezig of iets. Zoiets. Ja. Dus ja, toen voelde ik... Die weet ik. Een hartje.
0: Ik dacht dat hij wil geld. Nee. Ja, maar was mijn neefje deed dat? Ik denk, hij wil zakgeld.
1: Oh, een hart.
0: Is een hartje, ja.
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Ja. Maar waar komt de Lulu vandaan?
1: Soms voel je je ineens heel oud. Ja, de Lulu, maar dat gebruiken ze in Amerika ook al heel lang.
2: Ja.
1: En dat is nu gewoon een beetje ingeburgerd, denk ik.
0: Ik ben echt blij dat ik weet wat Kladiladi is.
1: Dat weet ik dan weer niet.
2: Hoe?
0: Kladiladi.
1: Oh, zij. Ja, jij ook niet. Dus dat is niet de generatie, denk ik.
2: Nee,
1: dat is gelukkig.
0: Klap die laptop dicht.
2: Nou, maar in wat voor zin ga je dat ooit gebruiken?
0: Dat doen studenten.
1: Kladiladi.
0: Het is vrijdagmiddag, Kladiladi. Klap die laptop dicht.
2: Ja, okay. Ik zit niet in de studenten.
1: Nee, ik ook. Dat is voor mij al een tijdje geleden. Ja. Nee.
0: Nou goed. Misschien nou meer luisteraars dan normaal op zondag. Misschien is er nog wat leuke mensen die van de dingen hebben. Maar goed, dan zien we meteen de antwoorden, maar niet uit. Maar dat we er even iets over kunnen hebben.
1: Precies.
0: Wat is er nou het verschil tussen de 90's en de millennials?
1: Ja, helemaal leuk, helemaal gezellig. Ja.
0: Voor de rest ook nog doneren mag natuurlijk. Hè? Ja, ik hoorde Paul Wantels zeggen, ik voel me net een dakloze krantverkoper. Maar zo is het natuurlijk wel.
1: Ja,
0: we zijn een week lang of twee weken lang gaan we om geld vragen, maar we hebben het keihard nodig.
1: Ja, want we moeten verder. Het zijn allemaal vrijwilligers natuurlijk.
0: Ja.
1: En we doen het allemaal vrijwillig voor natuurlijk de luisteraar. Ja, en de spullen die gaan gewoon op een gegeven moment stuk.
0: Ja.
1: Ja. Dus daar hebben we echt wel even wat nodig. Dus
0: en ik heb gehoord.
1: Zoeken supporters.
0: Ja, supporters.
2: Maar het gaat heel makkelijk,
0: over de als we over de 50k komen... Dat het programma van Jenny Smit, zusje van, en Kees Tol terug gaat komen bij de Love op TV, eenmalig.
1: Okay.
0: Love and Kicking.
1: Love and Kicking, oké, leuk.
0: Ja.
1: Ja, want jij, Susanna, zei al, het gaat heel gemakkelijk.
2: Ja, ik had toch via een tikkie op het beeld gekregen.
0: Ja, dat is inderdaad. Ja, dat is jouw generatie. Gewoon
1: en over
0: tikkie.
1: De tikkie. En aan die generatiekloof die je hebt, staat het IBAN-nummer staat er ook gewoon.
0: Ja, je kan ook gewoon via overmaak via de bank.
1: Ja. Oh. Precies.
0: Vroeger gingen we met een Axel Giro bij de deur.
1: Ja, ach jeetje, dat heb ik ook nog mee in mijn handen. Oh, hou. Ja. Nee, ik ga het er niet over hebben.
0: Dus, maar goed, steun ons. Namens iedereen, dank daarvoor. Dan kunnen we weer spullen.
1: Ja.
0: En misschien ook leuk onder, als je het hier komt doen.
1: Ja,
0: kom even met een plaatje of zo. Net als die meiden van Urk. Dan,
1: als je hier loopt, kom even langs. Weet je, wil je wat zeggen op de radio? Gooi wat in die buis. We hebben een hele mooie blauwe buis staan buiten.
0: Bak.
1: Jeetje, dat is heel veel beest. Ja, dat schiet niet op. Maar kom dan gewoon even lekker langs. En zeg wat je zeggen moet.
0: Precies. Als het maar geld oplevert.
1: Dag gewoon.
4: Als ik de snaren van gitaren hoor.

0: vind het wel een lekker nummertje eigenlijk dit.
1: Nou, ik vind het dus eigenlijk een heel slecht nummer. Er zit totaal geen melodie in. Slechte tekst. Misschien dat je broer er meer vanaf weet.
0: Nou, ik vind het ook wel een lekker nummertje eigenlijk. Dus die kruis had even zijn gezicht.

Lekker slaatje, lekker slaatje, lekker eten, geen gezeer. Lekker smullen met je maatje, ja daar doe je het te veel. Lekker flippie, lekker flippie, lekker eten, geen gezeer.

0: Zo, dat was ook terug, lang geleden in de tijd, denk ik. Dat was Rijn voor u. Ik heb eventjes niet de jaartallen bij elkaar voor de hitster of zo.
1: Maar dat weet ik ook niet allemaal uit mijn hoofd.
0: Nee, gelukkig
1: niet. Dat schiet niet op.
0: Jij weet dat. Jij had er een keer een gesprek bij.
1: Ik had een gesprek bij ons
0: met
1: programma. Ja, oh ja, die had Koenster mee. Nou, die wist werkelijk alles. Jaartallen, alle artiesten.
2: Koenster,
1: ja, hitster, maar dan voor Volendamse muziek.
2: Oh, dat weet ik.
0: Nee, ja, dat was echt leuk.
1: Jochie,
0: die uitzending moet je even terugkijken.
1: Dat kwam mijn heup zo wat. Maar die wist gewoon de jaartallen, de artiesten en gewoon de nummers uit zijn.
0: Hoe heette die ook alweer?
1: Ik weet het niet meer.
2: Ja, maar het wordt er ook echt wel met de paplepel ingegoten.
1: Ja, maar nee, die was echt mega fan. En die kwam daar ook over vertellen. Dus dat was echt superleuk.
0: Wil je even terugkijken in Oh Ja, aflevering 1?
1: Ja, even dat was YouTube. De eerste aflevering van ons programma.
0: En daar komt ook, want ik van de week vroeg Jurre voor mij de roze flamingo aan. Maar ik vatte hem even niet. Maar het duurde heel lang voordat het kwartje viel. Wij in het decor een roze flamingo staan. Ja. Oh, en die ging heel, maar ook heel langzaam naar beneden.
1: Ja, en ik hoorde dus wel, ik was natuurlijk bezig. En ik hoorde wel een beetje gelach en gegniffel. En ik denk, wat is dat nou? Ineens hoor ik boef achter me. En dan is die malle flamingo. Maar zij zagen achter de coulissen, achter de camera, zagen ze hem aankomen. En ik wist van niks.
0: Nee, dat was echt lachen. Dus daarom de roze flamingo.
1: De roze flamingo.
0: Ja, zometeen gaan we even naar Pascal Redeker. Die heeft namelijk een probleem. Daar komt namelijk bier uit de badkamerkraan.
1: Oh. Is dat een probleem?
2: De kermis lijkt mij dat geen probleem.
0: Nee, lijkt
1: totaal
0: me niet,
1: geen probleem, nee.
2: Nee.
1: Doordat met douchen wordt het een beetje een dingetje, denk ik.
2: Ja, dat is wel vies, hoor.
1: Ja, dat is niet heel... Daar word je niet veel schoner van, denk ik.
0: Nee, dat is waar. Nee. Ja, we zitten nu midden in de Volendammer kermis. Vorige week was Edammer kermis. En Susanne komt uit Edam.
2: Edam.
1: Ja. Oei, je wordt goed verbeterd.
2: Edam.
0: Ja. Hoe was het in Edam?
2: Ja, het was erg leuk. Ja,
0: dat is toch wel verschil nog wel even met hier, hè?
2: Ja, het weer was gewoon vreselijk. We hadden gewoon 4 dagen regen bijna.
1: Oh, dan is
2: zondag was het op zich wel mooi, maar op een gegeven moment begon het toen ook te regenen. En hier is het gewoon top weer. Maar Edam was het niet gegund dit jaar.
1: Nee, dan sta je ook alleen maar modder te trappen. Is ook niet leuk.
2: Nou ja, dat. En dan mochten we wel parasols neerzetten. Maar als het dan droog was, moesten ze weer in verband met het toezicht. En dan als het weer regende, moesten ze weer heel snel open.
0: Ja, want jij is ook aan het werk, toch?
2: Dat
0: was ook aan het werk, toch?
2: Ja,
0: want ik heb zondag nog de groet gedaan. Of tenminste, mensen opgeroepen van, mocht je naar Edam gaan...
2: Ja.
0: En je spot Susanne, doe er even de groeten.
2: Ja, leuk.
0: Staat achter de bar en mocht je het niet vinden, dan ligt ze onder de bar.
2: Dus,
0: dat had ik.
2: Nee, ik stond gewoon
1: dat je aan het werk bent niet, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Oké, grappig.
1: En wat is dan een beetje het verschil zo tussen de Volendammer en de Edammer kermis?
2: Ik vind Edammer wat knusser.
1: Het is
2: gewoon minder groot en iedereen die er is, ken je wel. Er komen een stuk minder toeristen en buitenstaanders en dat soort mensen op af.
1: Het is meer een soort familiefeestje dan.
2: Ja, dat. Weet je, gewoon oude kennis waarmee je op school hebt gezeten, kom je daar tegen. En dat soort mensen. En hier in Volendam ook wel natuurlijk, maar ook heel veel toeristen.
1: Ja.
2: Zoals gisteren op zaterdag, de hele dijk, er stonden echt wel meer toeristen dan Volendammers op een gegeven moment.
0: Ja, want ik zag net die Mark Express vaart ook nog wel. Maar we zullen die mensen dan denken die de Mark opstappen en dat ze hier komen. Waar zijn we in balans?
1: Soms dan kom ik hier fietsen en dan zie ik mensen lopen van die toeristen, dat zie je dan. En die zie je dan om zich heen kijken. Denk, oh, wat moeten die wel niet denken?
2: Ja. Nee, inderdaad, het is hier gewoon echt een stuk drukker dan in Nederland.
0: Ja. Nou, gezellig. We gaan zo meteen nog ik heb nog een leuke activiteit voor volgende week. Zaterdag, zondag. Voor kinderen van 4 tot 10. Dus blijf even hangen. En Pascal Redeker dus, die had het probleem met zijn badkamerkraan.

0: suikerspinnen, zeg, tijd geleden dat je gegeten hebt, zeg.
1: Ja, nou ja, voor mij iets, misschien iets minder lang, want mijn dochter heeft dan wel een suikerspin gehad.
0: Oh.
1: En dan wil ik dan weer een hapje, denk ik, ja, nou heb ik alweer genoeg.
0: Ja, daarom.
1: Ja, dat doet het gewoon niet meer.
0: Maar dit, herken je het melodietje, of niet?
1: Ja, La Cucaracha, toch?
0: Nee, ja, dat is ook van chocolade, chocolade.
1: Dat gaat hier echt gewoon nul brandje.
0: Dat is gewoon van een minidisco, chocolade, zoek maar eens op.
2: Ja, nee, maar dat deze ken ik wel.
0: Ja, chocolade.
2: Ja, maar ja, dat is toch helemaal niet chocolade hoor.
0: Ja, maar nou, hebben ze dan suikerspinnen van gemaakt voor dit jaar.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Je hebt het liedje niet gehoord, niet juist van buiten te chillen. Maar het maakt niet uit.

0: gekke mensen voorbij komen. Gisteren hadden allemaal glitters en glatters.
1: Ja, en heel veel glitters.
2: Sowieso heel veel glitters.
1: Maar dat is juist leuk.
2: Ja, en heel veel gespoten gezichten zie ik ook voorbij komen.
0: Ja, die willen onherkenbaar in beeld.
2: Zwart, maar ook roze heb ik ook gezien.
0: Oranje. Roze is er ook in. Ja, en smurfen.
2: Blauw. Smurfen, ja. Nou, weet je waar ik altijd zo nieuwsgierig naar ben? En dat vind ik echt zo leuk. Dat op maandag iedereen verkleed gaat.
0: Ja.
2: Dat vind ik zo leuk. Ja, ik hou zelf ook wel van een verkleedpartijtje. En dan om dan die Volendammers inderdaad allemaal verkleed te zien gaan met de meest bijzondere creaties. Ik vraag me altijd af, waar haal je die ideeën vandaan? En hoe lang ben je daar vooraf mee bezig?
1: Nou, het hele jaar.
2: Ja, echt.
1: Als maandag voorbij is, beginnen ze dinsdag weer met volgend jaar.
2: Ja. Oh, ja, echt.
0: Maar er is ook elk jaar zo'n beste kermispakverkiezing. Die is natuurlijk ook morgen weer.
2: Ja.
0: En de winnaars van vorig jaar, die deden het met het draaiorgel.
2: Ja.
0: Die hadden hun opbrengst. Die hadden natuurlijk lekker gedraaiorgeld.
2: Dat liep wel in
0: en
2: de 1000 euro.
0: Die kwamen dat bij ons brengen als donatie.
2: Die hadden het gedoneerd. Ja, die hadden echt het hele weekend. Nee, niet de hele dag.
0: Ja, maandag. Volgens mij kwamen ze daarna, nadat ze het gedoneerd hadden, nog een keer met een spek.
2: Ach, jeetje. Ja, dat was echt zo ludiek.
0: Ja,
2: daar waren we super blij mee toen.
0: Ja.
2: Nou, ben benieuwd wat
0: dus
2: we dit jaar
0: nog. Want die blauwe bak buiten is nog niet zo heel vol. Dus
2: nee,
0: er kan nog inderdaad wat zoekjes
2: bij. Er kan nog een heleboel bij. Ja, vind ik ook.
0: Zometeen het zusje van Jan Smit.
2: Ja.
0: Maar eerst even is René Garst. En die neemt een atje voor de sfeer. Niet meer. Nee, niet meer, maar goed.
2: Nee.
0: We hebben nog wel gelukkig zijn muziek nog.
2: We kunnen wel proosten op hem.
0: Ja, we kunnen wel proosten op hem. Dat gaan we nu even doen.

0: Ja, dat was er dan. Als je verliefd op een jongen bent.
1: Ja, heb je daar ook wel eens last van?
0: Nee.
1: Toch niet.
0: Ik moest wel lachen. We hadden natuurlijk gisteravond even hier met Evelien het gesprekje.
2: Ja.
0: En toen kreeg zij, daar was je ook nog bij, kreeg zij opeens van iemand, we gaan haar noemen, maar kreeg zij een berichtje.
2: Ja.
0: En later hadden Evelien en ik het over wat is je favoriete drankje.
2: Ja.
0: En toen kreeg ze ook weer een berichtje van die jongen. Dat is ook mijn favoriete drankje.
1: Oh joh, ja, die was echt aan het meeluisteren.
0: Dat is wel leuk, hè? Ja, ja, ja.
1: Misschien nog een kermisromans.
0: Ja, kermisket. Dat noemen ze dat.
1: Helemaal grappig.
0: Ja. Ja. We roepen de hele tijd ook op voor doneren voor natuurlijk supporter.
2: Ja.
0: Maar je kan ook ons helpen als je Rabo bankklant bent, hè?
1: Ja, daar kan je natuurlijk voor sparen, toch?
0: Nee.
1: Of niet?
0: Je moet, geloof ik, 3 verenigingen aanklikken. Kost je niks.
1: Oh, als je dus Rabobank bankje.
0: Ja, dan moet je dus moet je naar je dingetje toe gaan.
1: Ja, ja, je app, denk ik. Of de website inloggen. Ja.
0: En dan moet je, geloof ik, de 3 verenigingen aanvinken.
1: Clubsupport
0: Dat. Clubsupport, ja.
1: Ja, oh, nou, dat is wel leuk dat wij daar dan ook tussen zitten als club zijnde. Ja, niet dat we een club zijn,
0: maar... Dus het kost je als klant van de bank niks, maar het levert ons wel heel veel op.
1: Dat is ook een goed idee. Nou, goed, als alle Rabobankbankieren, mensen die dat doen, dan komen we toch al een heel eind zo.
0: Ja, daarom.
1: Dan kunnen we weer wat.
0: Ja.
1: Want ondertussen bestaan we 40 jaar?
0: Nee, dat was vorig jaar.
1: Oh, dat was vorig jaar. Nou, 41. Nou, dan willen we de 42 weer halen,
0: daarom.
1: Natuurlijk. Ja.
0: Vorig jaar kon je een etentje winnen als je 40 euro doneerde.
1: Ja, dat was zo inderdaad. Ja. Vorig jaar, ja, dat hebben we dit jaar niet.
0: Dit jaar ook nog niks.
1: Nee,
0: we hebben wel ongelooflijk veel armbandjes hier. Dus mocht je langskomen
1: en je als jij lekker doneert, hebben wij nog een mooi armbandje. Zo'n leuk loofbandje op muziek. Knipperend lichtje.
0: We hebben nog een minuutje of 10. Het gaat echt snel.
1: Ja, want ik zag Evelien al langskomen.
0: Evelien staat ook al met de jongens van Tilburg FM Kermis.
1: Ja, die doen nu ook weer mee. Vorig jaar beviel hun zo goed dat ze dit jaar weer meededen.
0: Ja.
1: Ah, helemaal leuk natuurlijk.
0: En wie heb jij buiten staan, Susanne?
3: Ja, dat zijn vrienden... Horen jullie mij?
0: Ja?
1: Ja.
3: Oh, ik hoor het weer niet. Nou ja, maakt niet uit. Dat zijn vrienden van mij van een café waar ik gewerkt.
0: Als jij nou eens gewoon jouw koptelefoon afdoet en met microfoon naar buiten loopt en je gaat gewoon wat vragen.
3: Wat moet ik hun vragen dan?
0: Nou, hoe ze het hier vinden? Ze staan hier toch te hangen. Als ze
1: of misschien tot nu toe een geslaagde kermis is of iets?
0: Ja.
3: Ze lopen nu echt net weg.
0: Ja. Ja. Oh, er staan boksen buiten, dat horen ze. Ja.
3: Ik denk dat ze
1: het gehoord
3: hebben.
1: Gauw weg. Ja, met gieren. Misschien in de banden ook gewoon.
0: Is er lachen. Kijk op het even proefje.
1: Okay,
0: jij hoort ons niet, maar dat maakt niet uit. Wij stoppen wel met praten als jij iemand hebt.
1: Ja. Oeh, wat een feest. Heerlijk. Nou, eens even kijken of ze iemand te pakken kan krijgen. Dus wel,
3: hallo, wij zijn nu live op de radio. Willen jullie wat zeggen?
4: Oh, ik vind het hier zo gezellig.
1: Kijk.
3: En waarom vind je het leuk dan?
4: Nou, ik vind de cultuur leuk, de mensen leuk, de mensen zijn...
3: Kom je hier ook vandaan?
4: Ja, ik woon hierachter.
3: Dus dit is niet je eerste keer hier?
4: Nee, misschien de tweede.
3: Nou, heel veel plezier nog. Dankjewel.
4: Hey!
1: Ja, dat is toch even leuk.
0: Ja, dat is even leuk.
1: Applausje. Dat was erg leuk.
0: Ja, dat klonk echt superleuk.
1: Misschien de tweede keer. Nou, helemaal geweldig.
0: We hadden net over jouw dochter Senna.
1: Ja, over mijn dochter Senna. Wat is ermee?
0: Oh, dan moet ik altijd meteen denken aan Senna.
1: Aan Senna, ja, natuurlijk. Echt. Heb je zo'n leeg. Van Senna denk je aan Senna. Ja, dat is misschien wat onvermijdelijk. Maar jij wilde gewoon even een plaatje draaien van Senna dan.
0: Ja.
1: Ja, dat was een goed idee, denk ik. En welke gaan we uitkiezen nu?
0: Als het goed is, Vuurwerk samen met Sven Versteeg.
1: Gezellig.
0: Ja, daar heb je ze.

0: Sven. En het hangt in de lucht. Nee, vuurwerk. Nou, ik stond gisteren op het podium te filmen bij Volendam.
1: Ja.
0: Maar ik moest even wel bukken, want er kwam toch een hoop confetti. Ja, het is echt mega. Het was heel erg leuk.
1: Lekker. Ja. Je hebt vanochtend nog kunnen flossen.
0: Ja, inderdaad. Er was Volendam aangevraagd natuurlijk, hè, voor de organisatie. Ja. Alleen Jan Dillis is niet geweest, dus wij hebben hem niet gedraaid.
1: Nee. Het
0: is geen boycott, maar hij kon gewoon
1: niet. Het kon gewoon niet.
0: Dus
1: nee, maar, ja, die man
0: anders vraag ik gewoon aan Evelien of Evelien vindt hem ook een leuk liedje. Dus misschien dat hij...
1: Gooi hem even door draaien. Naar het volgende uurtje
0: naar het
1: voor
0: volgende
1: Evelien.
0: Uur. Ja. Wat betreft Kermis Radio zit het er voor ons op.
1: Voor ons
0: het hele weekend.
1: Ja,
0: we hebben drie dagen hier gestaan in deze terrarium.
1: Ja, de uren gaan echt heel snel.
0: Hoe vond je het, Susanne?
2: Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop er volgend jaar weer te zijn.
0: Ja, zeker. Je bent welkom.
1: Mooi. Ja, we kunnen natuurlijk altijd wel weer nieuw bloed gebruiken zo achter de radio.
2: Nou, ik ben
1: verse stemmen.
2: Ja, ik ben het.
0: Gezellig. En vanaf volgende week zijn wij weer gewoon in de studio.
1: Is weer gewoon normaal? Ja, dan gaan we weer een beetje op de normaal over, hè, weer.
2: Normale ritmes, de kermissen zijn weer voorbij.
0: Dus nogmaals, denk om ons als je nog wat over hebt. En hier kunnen ook muntjes in de bus.
2: Of een tikkie op het beeldscherm.
1: Wij zijn overal blij mee. Maar wij zijn gewoon met kleine dingen al blij, weet je.
0: Daarom.
1: Dat is gewoon goed.
0: Ja. Maak ons blij. En wij gaan hem afsluiten.
1: Weet je wat mijn vader zei? Wees mijn vriendje, stort een tientje.
0: Ja,
1: kijk, die vind ik goed, toch?
2: Nou, die onthouden. Ik ken op het tegeltje.
1: Sorry, Pat, ik viel je in de reden.
0: Nee, is goed.
1: Ja. Dat
2: was hem.
0: Ja, met z'n allen. We willen afsluiten met Henny Huisman. Ja. Met z'n allen. Van vroeger.
1: Ja, dat zong ik net inderdaad.
0: Ja, maar dat moet je uitleggen aan Gen Z, hè?
1: Oh ja, ik zeg
3: niks. Hier stond je dan vanavond.
4: Ja, zeker weten.
3: Het was wel spannend, maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd, kan er maar één de winnaar zijn.

0: snow from the base.
1: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door interieurservice Volendam.
3: Even serieus, 4 keer per jaar vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon, ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel, je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
6: Kermis 2026.
7: En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
9: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
10: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
11: Hallo, met Baltus.
12: Hey, joe, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, doet jij?
11: Ja, zeker, mensje. Wat denk je van

0: mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
1: Oh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
0: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we. Baltus, Baltus, Baltus.
1: Sorry.
2: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lekker!
1: Zo erg lekker!
2: Welkom.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail Suzanne@apenstaartjehotmail.nl.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.
6: Elke dag bij jou.
7: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
10: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
11: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo app.
12: Wat zei jij nou?
11: De Nivo app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
13: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
14: Oeh, maat, Soscom.
15: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
16: Proost. Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
17: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
18: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
19: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
20: Nou ja, niet nou.
21: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
20: Nou ja, niet nou.
22: Dit Uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
7: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: Triës en het Wiegelied 2.0. Hoor je bij LOVR Radio een hele goede avond. Ja, Daan, we zijn er weer, hè?
1: Jazeker!
0: Ja!
1: Dat is heel gevaarlijk speelgoed dat ze hier even neergelegd in de studio. Dat je binnenkomt, dat er meteen zo'n grote airhorn ligt die dit...
0: Ja. Ja, ik denk als je hem echt tot... We zitten hier tot 9 uur. Als je dit heel lang afspeelt, dan denk je echt van... Oh, wat gebeurt er nou toch allemaal weer?
1: Het is heel dom wie dit hier heeft laten liggen. Maar ik ben er blij mee. Het is een keer leuk speel.
0: Ja, dat zeker. Nou, Daan, wij mogen in ieder geval... De Volendamse kermis mogen wij gewoon lekker tot 9 uur lekker verslaan.
1: Ja, hartstikke gezellig. Wij zijn echte jassen. Daan
0: ja,
1: en Kelvin hier trouwens.
0: Dat klopt. Ja.
1: Goedenavond. Op uitnodiging van... Daar moeten we natuurlijk ook wel eventjes dan netjes introduceren.
0: Dat
1: en bedanken.
0: Ik ook.
1: Evelien van Straal, dames.
0: Ja, hallo.
2: Wat leuk dat jullie helemaal afgereisd zijn naar het mooie Volendam voor onze kermis hier.
0: Jazeker, dat vinden wij ook inderdaad. Ja, vinden we hartstikke leuk.
2: Want jullie komen hier niet vandaan, hè? Jullie moesten echt met OV komen, laatste stukje met de auto met mij mee.
0: Ja, klopt.
2: Want van waar moest de reis komen?
0: Ik kom uit Almere, dus ik moet zeggen vanuit Almere naar Volendam, dat valt eigenlijk nog wel mee.
1: Ja, maar jij komt oorspronkelijk kom jij niet uit Almere, hè?
0: Nee, dat klopt. Nee, dat is waar. Ja,
1: wat
0: klopt.
1: Is jouw oorspronkelijke...
0: Echte Zwollenaar, Zwolle.
1: Ja, Zwolle. Ja. Ik heb dat even opgezocht, Evelien, mocht je niet weten waar dat ligt. Dat je naar het oosten rijdt en dan nog wat verder naar het oosten, nog iets verder. Dan nog wat verder.
2: Verder.
1: Dan
2: nog verder.
1: Dan ben je bij Moskou, moet je net even terug en daar is Zwolle.
2: Nee, daar komen wij niet hoor. Zo ver gaan wij niet. Nee. Maar even leuk om te vertellen, misschien ik ken jullie van onze tijd bij de Tilburgse kermis, waar ook Kermis FM draait tijdens de kermis. 10 dagen lang zelfs.
0: Zo, ja, inderdaad.
2: 10 dagen.
1: 10 dagen. We hebben dus ervaring met kermisradio, maar geen zorgen, want dan merk je verder niks van.
2: Ja, hier zijn het maar 4 dagen, maar ik heb jullie uitgenodigd om hier ook even mooie radio te maken. En ik vind het echt ontzettend leuk dat jullie er zijn vanavond. Deze zondagavond, heerlijk zonnig buiten.
0: Ja, zeker, absoluut.
2: Het is enorm druk.
0: Dat is echt wel te merken, ja. Het is gewoon iedereen heeft plezier, iedereen heeft een drankje en een lekker hapje erbij. Het is echt gewoon één groot feest is het ook.
2: Ja, en af en toe gaat de deur hier van de studio een beetje open. Misschien hoor je dat ook wel op de achtergrond.
0: Ja, dat klopt.
2: Het is ontzettend luidruchtig. Ja. Je kan elkaar amper verstaan bij de tent, maar dat is alleen maar goed, toch?
1: Ja, en mensen hebben er gewoon al 3 dagen op zitten. Moet je dat even beseffen, dat het hele dorp al gewoon 3 dagen bijna rep en roer
2: is. Ja, dit is de 3e dag, hè. En ja, morgen precies. Dan de laatste dag, de 4e dag van de kermis.
1: Oh, jij denkt dat mensen hier gewoon keurig 8 uur hebben geslapen vannacht?
2: Ik weet het al niet. Misschien als je luistert, laat het even weten hoe die eerste dagen van de kermis zijn verlopen. Want je kan ons gewoon ook een appje sturen.
0: Ja, dat kan inderdaad via het nummer 0299-36-9916, toch?
2: Zeker. En Daan, jij zit voor het scherm met de appjes.
1: Ik heb een
2: komt
1: soort,
2: allemaal bij jou binnen.
1: Ik heb een soort callcenter ingericht. Er zijn natuurlijk al een hoop verzoekjes weggedraaid. Even kijken wat er is ingediend. Volendam, mijn vrienden aanvragen. André Winter, onder andere voorbij gekomen. Wesley Bronkhorst hebben we al een keer gehad. Dat kleine dorpje aan het IJsselmeer, zo valt er genoeg natuurlijk nog te draaien. Want we zijn hier tot 1 uur of 9 vanavond.
2: Ja, ik wens jullie heel veel succes, mannen.
0: Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen. En nou goed, daarnaast ook nog heel veel leuke muziek zoals deze. Bijvoorbeeld André Hazes Junior en Wie kan... Ja, precies. En wie kan mij vertellen?

kroeg in, eventjes op stap. We zouden niet te gek doen, heel even naar de stad. Van het een kwam het ander, het liep weer uit de hand.

0: Ik wou net zeggen, ik voel me happy en ik voel me ook top. Hoort Offsiders, hoorde je. En ja, een aprolletje hier bij, ja, bij de Volendamse kermis. Kelvin en Daan. En over happy gesproken, voel jij een beetje happy?
1: Ik ga je wel proberen een soort angststoornis aan te praten de komende 3 uur.
0: Oh jeetje.
1: Heeft met die toeter te maken.
0: Ik weet niet of ik 9 uur dan ga redden.
1: Ja, ik moet hem niet te veel gaan gebruiken. Het is gewoon heel aanlokkelijk speelgoed. Ik hou hem een beetje in de hand. Af en toe gebruik ik hem soms niet, maar jij gaat nog een keer schrikken, denk ik.
0: Ik denk het wel, ja. Dus ik hou mijn hart vast in ieder geval tot 9 uur.
1: Ja, die werkt er al.
0: Ja, dit,
1: ik denk ik probeer het even.
0: Ik wist dat hij kwam, dus ik denk, maar misschien zit hij nog tot 9 uur. Dat komt wel. Dat komt wel helemaal goed. Goed, nou ja, goed, we zijn in ieder geval tot 9 uur. En er is best wel nog veel te planning, denk ik, hè?
1: Absoluut. Volle tent vandaag, onder andere op het Vlobbeland. Je kan natuurlijk sowieso het kermisterrein in de stad opgaan. Daar staat van alles. Wij zijn net in het Reuzenrad geweest. Met z'n tweeën. Evelien was er ook bij.
0: Ja, klopt. Was leuk was dat.
1: Echt een hoogtepunt.
0: Nou, in het dood, dat kun je wel. Dat kun je wel zeggen, ja. Nou, dat was echt de grote, grote hoogtepunt, hoor.
1: En
0: absoluut,
1: zo is het maar net. Maar de tent staat hier natuurlijk ook vol. En niet met de minste, zeg. Mart Hoogkamer, onder andere, die zich vandaag meldt. Django Wagner, wie kent hem niet? Ook een aantal grote lokale namen. Naar het schijnt, want ik heb daar zelf natuurlijk geen flauw idee van. Zo eerlijk moet ik ook zijn.
0: Ja.
1: Likke Perp, die ken ik dan natuurlijk nog wel. Die
0: ja, tuurlijk.
1: Het is
2: van dag, blikken dag. Het eent dat de zon gaat schijnen.
1: Ja, wij staan daar niet met een reden, zo blijkt. De oordertje, even... mag ik, jij komt uit Volendam, toch? De oordergaatjes, hoe spreekt dat uit? Door de gaai. Oh, ik heb gewoon één keer goed.
0: Ja, kijk. Dat is de goeie inderdaad. Ja.
1: En zo gaat het feest door met The Iceman. Onder andere is er Het Oog Wil Ook Wet. DJ Niels Sier. En zo is er nog een hele volle lijst die zich vandaag in de tent van het Slobbeland gaat melden, Kelvin.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval hartstikke goed. Dus nou goed, mocht je nog zin hebben om daar naartoe te gaan naar de Volendamse kermis, kom gewoon lekker langs.
1: En zo is het maar net.
0: Dat zeker. En met de muziek zit het ook bijvoorbeeld hartstikke goed. Onder andere bijvoorbeeld Tante Loes en...
1: Werkte niet. Jammer.
0: Nee, jammer hè. Uw ogen wil ook wat. Nou ja, goed. In ieder geval, je hoort hem nu hier bij PLOVR Radio.
3: Wat 106.6 elke keer.

0: gedaan. Je bent in ieder geval lekker bezig met de handjes klappen en zo.
1: Ja, liever dat dan...
0: Ja, precies.
1: Dat wordt vervelend.
0: Mag ik iets vragen? Een serieuze vraag. Ga je dit gewoon elke keer doen?
1: Ik weet niet of ik hier al te veel voor heb meegemaakt vandaag, Kelvin. Maar ik ga erover nadenken.
0: Je neemt het in overweging, zeg maar.
1: Ik neem het in overweging.
0: Nou, dat is een goed idee. LOV Radio live vanaf de Volendamse kermis. En er wordt best wel veel geappt, of niet?
1: Zo is het maar net. Ja. We gaan even proberen te bellen met Robin en Nick. Hebben een heel lief appje gestuurd via de LOV app naar ons. Het allerbeste nummer nog niet gehoord. Morgen komen we dus nog het terrein op. Tot zometeen. Ze hebben niet meer gereageerd op mijn verzoek om even terug te bellen. Maar we kunnen het natuurlijk altijd even proberen. Dus we gaan nu even bellen, kijken of het lukt.
0: Dat is een goed idee. Zet ik de schuif even open?
1: Oh, wordt wel meteen weggeklikt.
0: Dat is natuurlijk niet best.
1: Nee, ik ga het even nog een keertje proberen. We kunnen hem sowieso draaien natuurlijk. Dan gaan we het dan zelf oplossen. Maar,
0: Ik denk dat... Of ze zijn onderweg naar de kermis, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dan zijn ze, ik zie zo voor me dat ze ergens in een cafeetje zijn gestrand. Ze zijn gestruikeld over het bier, liggen op de vloer.
0: Oh, er wordt gebeld.
1: Er wordt gebeld? Nou ja, zullen we gewoon gaan kijken.
0: Ja, zeker.
1: Hallo, met wie?
2: Ja, hallo, met Monique Bodenaar.
1: Ik hoor heel zacht.
0: Ik hoor het heel zacht, inderdaad.
1: Ik heb niet het idee dat ik Robin en ik aan de lijn heb.
0: Nee, ik hoor het ook heel zacht, hoor ik het ook.
1: Sta je op de kermis? Ik hoor een ja. Dat is een applaus.
0: Ja. Maar dat is in ieder geval wij. We horen een ja. Dat is een goed teken. Ja.
1: Als we dan gewoon met ja en nee communiceren. Heb je het leuk? Geen idee.
0: Ik zit te denken. Ja, ik zit heel veel dingen te doen, maar dat is...
1: En weg. Gezellig dat je er was.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. We hebben het altijd kunnen proberen wat dat betreft. Heel goed. Robin en ik hadden in ieder geval een heel fijn verzoekje. Ze willen graag ja-ha horen en... Kon het maar altijd kermis zijn.
0: God, dat is inderdaad zo leuk. Kon het altijd kermis zijn.
1: Ja, ik ken de baat niet, maar laten we maar gewoon kennis mee maken dan, toch?
0: Ja.

0: Ja, daar doe ik wel aan mee, denk ik. Jeff, het feest der feesten hoor je op de LOVE.
1: Nou,
0: is het nou de LOVE of de LOVE?
1: LOVE.
0: LOVE, dan hebben we dat ook even recht
1: gesteld.
2: De lokale omroep van Volendam en Edam.
0: Ja, precies, ja. Dat is dat even dan weer duidelijk.
2: Ja, gelukkig.
1: Heel goed.
2: Allemaal goed bijgebracht.
0: Allemaal live vanaf de Volendamse kermis natuurlijk. Voor de goede orde, als je luistert, dan is de kans groot dat je niet bij de ordejaartjes in de... Ik spreek het gewoon als Brabant-Zuidhoek, dus ook een beetje gemankeerd.
1: Nou, in de
0: ordejaartjes.
1: Ordejaartjes.
0: Ja, we hebben natuurlijk een beetje een achtergrond op de Tilburgse kermis. Dat is waar wij elkaar in ieder geval van kennen. Wat ook onze de liefde voor de kermis een beetje bij elkaar heeft gesprankeld. Maar die staan in ieder geval in de tent. Daar ben jij dan denk ik niet bij, want jij luistert nog naar de LOVE. Dat vinden we alleen maar leuk natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Blijf lekker doorrappen. En alles, we hebben net even een heel klein rondje op de kermis hier gemaakt. Dat was eigenlijk ook voor het eerst. Wij komen hier nu ruim 3 jaar. Evelien ongetwijfeld wat langer. Nou, één hoogtepunt gevonden, dus het reuzenrad.
1: Een
0: aantal prachtige vloerpizza's gevonden nog.
1: Oh, dat, ja, zo, dat kun je maar net. dat is echt niet normaal, is
0: nou,
1: dat.
0: Daar moet je maar net even aan wennen. Ja. Heb jij dat wel eens gehad, Evelien, dat jij een vloerpizza moest leggen na een attractie?
2: Sowieso, maar dat is al wel echt een tijdje terug, hoor. Ja, en ik ga ook niet meer in die attracties. Want alcohol en dingen die heel hard ronddraaien achterstevoren, dat gaat gewoon niet goed bij mij.
1: Nee, dat
0: zou ik ook
2: hebben. Dat is een soort combinatie in mijn maag die zorgt voor die vloerpizza. Die straatpizza noem ik dat. Ja.
0: Zou ik ook hebben als ik begin 50 was. Weet je, dan gaat het op een gegeven moment toch een beetje afromen.
2: Evelien, verlaat de studio.
1: Leuk dat je er was.
0: Nee, maar
2: jij
0: vertelde net, Kelvin, dat je het wel eens een hete ronde voet hebt gehad.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik ben sowieso niet echt een achtbaan iemand met hele hoge attracties. En ik weet nog, heel lang geleden was dat, moest ik voor tv-opnames in de Baron 1898. En dat was echt, dat vond ik heel eng.
0: In de Efteling is dat, hele grote achtbaan. Ja.
1: En op een gegeven moment, het was ergens in de winter en er kwam was allemaal, de rails was helemaal onder sneeuw en dat soort dingen. En op een gegeven moment hoefden we er niet in, was het idee. Dus ik denk, oh gelukkig, want ik was er al best wel als de dood voor dat ik in die achtbaan moest, zeg maar. En uiteindelijk kregen we te horen, ja, goed licht, we kunnen erin. Dus uiteindelijk zat ik helemaal vooraan in die attractie en echt... Ik heb alles bij elkaar geschreeuwd en gedaan. Dat is niet normaal.
0: Maar het is voor tv-opnames. Kunnen we dat er nu nog ergens terugzien? Zit het in een promofilmpje ergens?
1: Op YouTube staat er nog, zeker weten.
0: Oké. Dat is een mooie ervaring om mee te krijgen.
1: Inderdaad. Zo.
0: Ik ben dus wel dit jaar voor het eerst in de hele grote zweefmolen geweest van de Tilburgse kermis. Die is 80 meter hoog, dus het toont helemaal boven de stad uit. En ik zat erin, dat wordt allemaal bediend door allemaal van die hele brute Duitse kermisexploitanten. Dus dat helpt dan niet mee. Je wordt niet van tevoren even gerustgesteld. Grote vrienden, het gaat allemaal goed. Ik kan hier. Het is gewoon bam, beugels dicht en ga er maar aan wennen. Maar ik draai bovenaan mee in die toren. Ja. En ik merk dat ik gewoon tranen begin te krijgen.
1: Dat
0: is echt een fenomeen.
1: Oh.
0: Als je gewoon tegen je eigen wil in zo'n van attracties, dat is natuurlijk wel helemaal zelf voor. Dat vind ik gewoon een bizar fenomeen. We krijgen klachten volgens mij, Kelvin.
1: Krijgen wij klachten?
0: Ja.
1: Even kijken. Ja, zeker weten. Nou ja, we krijgen een appje. Heel mooi, jullie falen. We hebben lieve feestmuziek.
0: Nou, dan regelen we dat toch?
1: Dan gaan we dat doen.
2: Kijk, welkom in Volendam, jongens.

0: Kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie.
0: LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mij om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

0: en La La La hier bij LOVE Radio.
1: En, wat een originele titel weer.
0: Ja, lekker hè.
1: Houd toch niet op.
0: Het is alleen maar La La La en dat was het. En als ik zo eventjes aan de rechterkant kijk, staat er iemand voor de microfoon. Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo, wie ben jij?
2: Stel je ik ben voor. Marleen en ik wil graag een plaatje aanvragen en even hier in het LOVE stadion kijken. Wat er nou aan gebeurt?
1: Ik zat al bijna denken dat ik Dolly Parton voor me heb staan.
0: Ik wou net. Nee, dan wel inderdaad. Ja. Vind je een beetje leuk op de kermis?
2: Ja, maar het is hier wel warm, heren.
0: Ja, nee, dat is één ding wat zeker is. Dat
1: ja,
0: is
1: soms schrik je ook
2: ineens. Ik heb het hartstikke naar mijn zin hier.
1: Wanneer ben jij voor het laatst geschrokken?
2: Getrokken of gedronken?
1: Geschrokken.
2: Oeh, nu wel.
0: Zo, dit was al heel mooi geacteerd, ja.
1: Ja, je toch? Ja joh, zo moeilijk is het.
0: Ja, precies. Ja, maar je wilt er niets aanvragen. Wat wil je horen?
2: Navelschutje van het Oog wil ik weten.
1: Oei, dit is weer heel ingewikkeld om te schrijven volgens mij. Ja, dat je dit weet, wij komen hier dus niet vandaan. Ja. Hè? Dus wij hebben geen idee van wat de actuele hits zijn, de titeltjes.
2: Navelschutje?
0: Ja, op zeker weten. Dat,
2: als in je navel.
1: Ja, ja.
0: Oké, en hoe heet het nummer ook alweer?
2: Navelschut.
1: Dat is het nummer.
0: Oh, nummer. Oké. Okay.
1: Even erbij blijven, Kelvin.
0: Ja, nee.
1: Op het hoogste niveau.
0: Nee, precies. Ja, zeker weten.
2: Och, wil ook weten.
1: Kelvin is een hele ervaren DJ, maar geen zorgen, daar merk je niks van.
0: Even kijken. Welke was dat? Ik moet even
1: zien. Doe maar navel.
0: Navel.
1: Ik hou het wel van. Maar jij komt er dus wel uit de buurt.
2: Wij komen hier allemaal uit.
1: Allemaal uit. Wie heb je allemaal meegenomen? Stel
2: eens voor. Mijn vriendinnen. Danielle, Femke en Sharon.
1: Danielle, Femke en Sharon. Ja, geef ze een microfoon maar even. Dan,
0: ja, nee,
2: even.
0: Ik
2: kan even een microfoon overgeven.
1: Ja, joh.
2: Danielle, vertel eens. Heb je het naar je zin?
3: Zeker naar mijn zin vandaag.
1: Kijk, als volleerd journalist.
0: Ik heb gekeken. Ik kan het niet vinden.
1: Je kan hem niet vinden.
0: Kan ik niet vinden.
1: Ja, maar alles wat hier wordt voorgesteld, dat zit er gewoon in.
0: Ja, het is een beetje druk, hè, Daan, dus vandaar.
1: Ik zit even te kijken naar de microfoon gebleven. Dus ik denk bij Danielle of Sharon, ik ben even je naam vergeten. Als jij vertaalt mij nu natuurlijk niet, want ze hebben geen koptelefoon op. Femke.
0: Nee, precies, ja.
2: Femke,
0: kijk, Femke, hallo.
1: Femke, en wat er van je stem is overgebleven. Jij hebt het gezellig gehad, hè?
4: Sorry, ik heb het gezellig.
0: Dat is ook
4: nog niet gehad.
1: Dat is verder bijna niet meer te horen.
4: Daarom,
1: ja.
4: Ik ben wel een prototype.
1: Wanneer heb je voor het laatste volle 8 uur slaap gepakt?
4: Sorry?
1: Wanneer heb je voor het laatste volle 8 uur slaap gepakt?
4: Nou, dat is wel minstens 5 dagen. Of misschien wel langer.
1: Dokter, ik weet het nog als gisteren.
0: Ja. Als de dag lang is, ik weet het.
1: Toppers, dankjewel.
0: Heel veel plezier nog. En de naveljutjes komen eraan met het wel ook wat heel veel plezier.
1: Yes,
0: je luistert naar LOV Radio, wat ik al zei, de naveljutjes. En het wel ook wat.

0: De beste muziek van vroeger tot nu.
1: Dit is de LOVE.
2: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: jouw dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Netwerk en schijn al liggen je op mij, hoor je bij Jodeveen Radio.
1: Oh, lekker grap.
0: Ja, zeker. Zie ik al lekker, toch lekker schud.
1: Absoluut. Zo is maar net, hè.
0: En zo meteen naar 7 uur, wat gaan we doen?
1: Nou,
0: trieren.
1: Trieren.
0: Ik kan niet meer. Nou, wat gaan we doen, schijnt?
1: Een heleboel leuke muziek natuurlijk, want dat is volgens mij waar Volendam om vraagt, Kelvin.
0: Ja, dat zullen we dat gewoon gaan doen?
1: Laten we gewoon lekker van muziek gaan draaien.
0: Doen we dat inderdaad.
1: En wie staat er in de tent zometeen?
0: Zometeen, ja, dat is leuk. Ik heb het schema erbij. Mart Hoogkamer, zeg
1: maar. Ja.
0: Ja, nou, dat is sowieso dat hartstikke even leuk, inderdaad.
1: Plaatje van Mart Hoogkamer draaien zometeen. Voor wie FOMO krijgt naar die tent?
0: Precies.
1: Heeft hier op de LOV alsnog goed voor elkaar.
0: Ik kwam net zeggen. En we gaan over leuke muziek gesproken. Criss-cross Amsterdam, die Donnie, Tino, Martin, vanavond uit mijn bol.
1: Tino.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Ton Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.
6: Elke dag bij jou.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Belangrijke kermismededeling. Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
10: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
11: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
12: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
13: Padelcentrum Bol breidt uit.
14: Hé, hey, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
15: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
14: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
15: Ja, slap na je doe je in die as.
14: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou deze sturen.
13: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
16: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
17: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: Mart Hoogramer en Feest in de Tent. Yes, dan luister je naar live vanuit de Volendamse kermis en over Mart Hoogkamer gesproken. Die treedt je op in de grote tent.
1: En zo is het maar net hartstikke gezellig. Ik liep er net even langs, want hoe langer je hier aan het werk bent, dan moet je natuurlijk af en toe even een kleine sanitaire pauze nemen.
0: Oh, dat zeker weten, absoluut.
1: Absoluut, dus ja. Ik denk ik neem een sanitaire pauze even backstage. Die luxe hebben wij gelukkig. Dus ik loop door die tent, langs zo'n Norse beveiliger die dan even aankijkt dan zo'n knietje geeft. Ik ga voor de wc's in de rij staan en voor die wc staat niemand minder dan Mona Keizer te wachten.
0: Oh, serieus?
1: Die is dan dus blijkbaar ook fan van Mart Hoogkamer.
0: Oh, wat goed.
1: Zou je denken. Nou, dat hebben we dat geleerd, toch?
0: Ja, zeker weten. Daar hartstikke leuk.
1: Daar mag een toeter voor klinken.
0: Ja. Hey, ja, daar is hij weer, hoor. Jazeker.
1: Ja, goedenavond. Kom bezoek in de studio. We hebben in ieder geval wat geleerd.
0: Ja, dat is één ding wat zeker is.
1: Educatief programma.
0: Nou, dat is één ding wat zeker is. En ook over educatieve dingen gesproken. Ik kijk jou aan. Wat gaan we nog meer doen voor leuke educatieve dingen?
1: Nee, daar ben ik ben heel benieuwd van te zeggen. Nee, het is natuurlijk een groot feest hier in het dorp. En we willen eigenlijk gewoon zoveel mogelijk feestmuziek draaien. Kunnen wij doen. We hebben een prachtige lijst aan klassiekers en nieuwe hits voor je klaarstaan. Maar wat we natuurlijk eigenlijk willen is input van jou. Aan de andere kant van de radio, als je luistert, willen we heel graag weten welke kermishits jij wil horen. En het maakt ons geen klap uit of je al eerder het geappt naar de LOVE-app. Of het je allereerste keer is. We willen gewoon heel graag weten welke Volendamse kermishit moeten dit uur nog op de radio.
0: Ja, inderdaad. En dat kun je even laten weten via het telefoon, via de app van LOV Radio. Het kan via nummer 0299-369916. En dan komt je appje gewoon binnen in de studio.
1: En nog een keer?
0: Ja, voor de halen. Even pen en papier bij de hand, zeg maar. Jazeker. 0299-369916.
1: Ja, de eerste twee cijfers zeg ik. Nu nog even. Ja.
0: Die is wel goed inderdaad. Nou, ik zou zeggen, stik maar lekker met me mee. Dit is Alex.

0: geweest. En nou ja, die begon nog te zingen inderdaad. Lange Frans en alles wat ik zoek. Jazeker. Hier bij NOV Radio.
1: Een heleboel te doen. We vroegen je net een paar minuutjes geleden om al jouw verzoekjes voor de Volendamse kermis lekker door te keilen via de NOVE-app. Is al heel druk gedaan, maar er is nooit genoeg. Dus vooral door blijven appen.
0: Ja, absoluut.
1: Want we hebben nog ontzettend veel ruimte dit uur. En we zijn in ieder geval tot 9 uur gepresenteerd bij je. Daarna nog non-stop de allerbeste muziek natuurlijk. Dat blijft gewoon doorgaan. Wat we nu gaan doen, Kelvin, vind ik eigenlijk wel een beetje spannend, merk ik.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ik had het niet. Er hangt wat in de lucht.
1: Even wat verduidelijking. Wij zijn jassen.
0: Ja.
1: Wij hebben niks met het dorp Volendam. Wij zijn ingevlogen om bij deze klus te komen. Dat vinden we heel leuk. Maar we hebben nog wel een beetje introductie nodig voor het fenomeen, de Volendamse kermis, ja. Volendam zelf. John, of John, die heeft ons geappt via de LVE-app. Met een verzoekje. Ik moest er even achteraan googelen, maar dat schijnt dus een soort wereldhit hier te zijn geweest.
0: Ja.
1: Komt uit de jaren 80, 1985 om precies te zijn. De Dekker Band. Dat schijnt echt een soort grondlegger te zijn van de kermishit hier. Ze heten allemaal Dekker, vandaar dat het ook een vrij logische gekozen naam is. Dat heb ik ook weer ontdekt. De B-kant van de single die we zo meteen gaan draaien is het Volendammer Volkslied. Dat is een van de allergrootste Volendamse liedjes die ooit op de markt zijn gebracht. De A-kant is een plaat die zo speciaal is dat FC Volendam er ooit een speciaal thuisshirt voor heeft laten maken.
0: Oh, wat leuk.
1: Dit is echt een soort legacy plaat die we nu gaan draaien. Dus eigenlijk moeten we dat wel met het eerbetoon doen dat erbij hoort. In volstrekte stilte. Met vanuit ons het respect dat getuigt voor deze Dekkerband.
0: Ja,
1: dames en heren, gaat u staan, zitten, zuipen, wat dan ook. Voor Lily van Putten.

0: week Roy Jasmit en Gerard Joling horen je een echte vrienden.
1: Komt jou wel weer lekker uit dat Gerard Joling hier te horen is volgens
0: mij. Ja, heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Sowieso vind ik de muziek van Gerard vind ik echt leuk.
1: Ja, die kan. Hij heeft een flinke trotte die ook nog zit.
0: Ik ga trouwens in februari in een van zijn concerten.
1: Lekker. Ik heb hem bij de Toppers gezien aan het begin van de show.
0: Hoe is dat?
1: Het was absoluut een van de ervaringen die ik ooit heb gehad.
0: Oh, kijk, dat is leuk om te horen. Kijk, dat is leuk, ja. Maak me gek. Love is in your eyes. Ja, heerlijk.
1: Nou, als jij op zijn plek gaat staan, niemand die verschil merkt.
0: Nee. Oh, nee.
1: Ja, maar Gerard is wel iemand die dat kan dragen, zo'n stadion. Dat is wel een mooie ervaring om te zien.
0: Dat is ook zo, inderdaad. Ja, en vooral, weet je, als hij gewoon zingt of hij komt al op het podium, dan gaan mensen al meteen los, zeg maar.
1: Nou, dat. En gewoon met alle grandeur erbij en die pakken met die veren, ja, dat is toch ook een ervaring.
0: Dat sowieso, dat is één ding wat zeker is. Hé Daan, er zijn ook al verzoekjes binnengekomen.
1: Absoluut, blijf lekker door, ik ga het er gewoon nog een keertje bij zetten. Wij hebben net misschien een klein beetje te veel te koop gelopen met onze origines, Kelvin Putten. Wij hebben wel ervaring met Kermisradio in Tilburg. Bij Kermis Web zijn wij vaste gasten. Vandaar dat we dus ook hier zijn gedetacheerd.
0: Klopt.
1: Het is heel educatief voor ons.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: André Winter hebt ons, die kent al blijkbaar Kermisfam.
0: Oh,
1: luistert er ook elk jaar naar. En misschien om ons een beetje wat meer op ons gemak te laten voelen thuis in dit prachtige dorp, stelt hij voor om onze eigen kermishit te draaien van vorig jaar. Misschien even uitleggen. Hier is natuurlijk een bepaalde verkiezing tot een kermishit. Wij doen het in Tilburg ook.
0: Ja.
1: Het is dan niet zo dicht getimmerd met allemaal Tilburgse artiesten die dat draaien. Dat zijn artiesten uit het hele land die dat kunnen doen. En naarmate de 10 dagen in Tilburg verder lopen, kiezen wij daar een favoriet uit met hulp van jou, onze luisteraar. En een jaar geleden zat daar een knijter van de nit bij Kelvin Punten.
0: Zo, dat is één ding wat zeker is. Maar echt, als je die eenmaal hoort, dat is echt, die gaat gewoon helemaal los. Ik heb het, zal ik al vertellen wie?
1: Ja.
0: Zal ik al prijs?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk even serieus met Baila de Gasolina. En dat is toch wel heerlijk is dat.
1: Ja, die knalt gewoon vol door de speakers, door de tent. Ik denk dat ze Mart Hoogkamer zo meteen niet meer verstaan, hoor.
0: Nee, dat zeker niet. En dan zorgen we wel voor keihard meegenieten met even serieus Baila de Gasolina.

0: Radio met rechtop in het pannetje en Moeders Boys hoorde je hier bij LOVE Radio. En heb je het gevoel wel eens dat je dan een beetje bang bent, dat je iets in je nek voelt, dat je denkt, wat is het nou? En ik denk van, volgens mij is het...
1: Zal ik het doen?
0: Ja, maar niet tegen...

jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendam aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: radio. En je hoorde Kevin Paré en zaterdag.
1: Lekker, die heb ik nog een keer geïnterviewd trouwens, Kevin Paré.
0: Oh ja, dat had je verteld inderdaad. Ja, dat is
1: Kevin.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Weinig om aan te merken.
0: Wat zeg je?
1: Weinig om aan te merken. Ik probeer het ook echt door te breken. Het is een hele vrolijke tempo, vet.
0: Ja.
1: Die heeft hij wel een woord. Nou, leuk dat we met draaien.
0: Ja, zeker, tuurlijk. En dat kan natuurlijk allemaal hier op de kermis natuurlijk. LOV Radio, de Volendamse kermis. En ja, goed, wij zijn er nog sinds 9 uur. En Daan, jij gaat zo meteen vanuit de tent, hè?
1: Ja, leek me wel leuk. Je wordt hier de afgelopen 3 dagen natuurlijk. Ik weet trouwens niet wat er nu buiten de tent allemaal gebeurt. Maar ik hoor gekriekel van glazen en mensen die over elkaar heen buiten. Het gaat ziet er allemaal nog netjes uit.
0: Het is echt een groot feest, is het hier.
1: Ja, verderop in mijn ooghoek zie ik een jongen en een meisje die elkaar heel langzaam in de armen vallen. De wolde gaat een handje door de nek.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat is een
0: kusje. Hey! Wel lief hier ook op de kermis. Ja, dat is
1: mooi. Applaus voor het kusje van deze meneer.
0: Kijk nou, dat is heel hartstikke leuk. Hoe meer liefde, hoe beter, zou ik maar zeggen.
1: Nou, precies dat.
0: Ja, inderdaad.
1: Qua artiesten in ieder geval vinden wij het wel leuk om ze ook een beetje op een rijtje te zetten. Wie maakt nou de beste kermishit?
0: Ja.
1: En wie komt in een heel prestigieus rijtje te staan? Dit jaar, dat is vanochtend bekendgemaakt op de LOV 1, zijn het de zieke geisten.
0: Ja.
1: Ik spreek misschien wel Brabants uit, maar de zieke geisten. Die hebben dit jaar een liedje gemaakt dat heet Dr. Yvelay. Mm-hmm. Ik ken dat niet. Ik weet niet hoe het bij jou zit.
0: Ik ken het ook niet eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nu wil het toeval dat ze op dit moment aan het optreden zijn in de grote tent. Op een meter of 100 tegenover de studio van de LFE op het Slobbeland.
0: Ja.
1: Zal ik zo meteen eens even gaan kijken en gewoon oordelen wat we er nou van vinden?
0: Ja, dat vind ik een goed idee.
1: Dat wij als professionele jassen toch eens even gaan kijken naar hoe dit allemaal in elkaar steekt. Ik ben heel benieuwd of het misschien is wel een nieuwe blikkendag, dat het ook landelijk doorbreekt. Je weet het niet, ik weet het niet, maar binnen nu en een paar minuutjes hopen we daar het sluitstop over te geven.
0: Nou, dan gaan we dat zeker doen. Ondertussen is La Fuente. Ratata.

0: Reënbeer en zonnebank hoorde je bij LOV Radio.
1: Dat is een grote hit, zeg.
0: Nou, inderdaad, ja, dat is echt. Die wordt overal wel gedraaid.
1: Ja,
0: zeg
1: twee
0: maar.
1: Vrolijke gasten. Ik zou bijna denken dat ze uit Amsterdam komen met dit accentje.
0: Ja, bijna wel, inderdaad.
1: Bijna wel, maar het is wel lekker, zeg.
0: Zij kwijten. Zeg Dan even, dan is grap.
1: Hou je het volk, ja.
0: Ik wou net zeggen, ja, precies, ja. Ja, je bent net even bij de tent even geweest.
1: Ja, ik ben even naar de tent gelopen. Dat is altijd een behoorlijke uitdaging op het Zwolleland. Want voor je drie stappen hebt gezet, heb je 5 vrouwen en 2 heren aan je nek hangen.
0: Maar ik wou net zeggen, de vrouwen, dat klinkt in elk geval wel goed.
1: Nou, precies. Ja. Wat dat betreft is het keuze reuze. Maar ik ben even een stukje naar de tent gelopen. Ja. De zieke geisten treden daar op dit moment op. Die hebben vanochtend de verkiezing gewonnen voor... hoe heet dat dan, Evelien? Ben je dan de kermishit van het jaar? Of wat, hoe noemen ze dat?
2: Gouden opkikkertje.
1: Gouden opkikkertje.
0: Het gouden opkikkertje.
1: Nou, ja. Het gouden opkikkertje, dat is dus
2: maar
1: voor
2: ik
1: de...
2: Ik weet niet wie Dr. Yvelin nou is, maar misschien kunnen jullie al. Wie is Dr. Yvelin?
3: Sorry, wat zeg ik?
2: De dokter van het nummer, wie is dat?
3: Dr. Yvelin. Dr. Yvelin is een van de oudste dokters bij ons op het dorp.
0: Oké. Okay.
3: Eigenlijk had dokter...
2: Het is een echt persoon.
3: Ja. Dr. Yvelin had eigenlijk al met pensioen moeten gaan, maar hij gaat nog even door. En dat zie je toen. Maar Dr. Yvelin is een hoe zeg je dat? Zo'n standbeeld, een soort
0: monument.
2: Ja, ode aan jullie favoriete dokter.
0: Ja. Nou, kijk, ook een leuke ding om te weten. Ja, absoluut.
1: Nou, wat een goed spel. Ik zat even bij de tent te kijken. Het is heel vrolijk. Het zijn 4 gasten. Een soort gekke mix tussen Apres-ski en Peaky Blinders lijkt het te zijn. Okay. Van die hele vrolijke albino-petjes op, met bretels, wit overhemdje, allemaal keurig. Ze dansen een beetje rond, DJ erachter. En het publiek, dat heeft de tijd van zijn leven.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: dus dat ligt niet aan.
0: Nee, ik wou net zeggen, zullen we dan gewoon gaan draaien?
1: Laten we dat doen.
0: Kijk, hartstikke goed.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
3: Ben jij nou eigenlijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
4: Hey, al een leuke baan. Je kent de buis ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
3: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
5: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.

0: een hordje in de douche. Dan heb ik alles van de snelle KS Volendam.
1: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horren.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Oeh, maat, Soscom.
5: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
6: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Maar waarom Ventorisch?
10: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
9: Dus baby?
10: Bij Ventori.
11: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
14: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
15: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
16: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
17: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
18: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
19: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
20: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
21: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
22: Klaar voor de kermis, buur?
23: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
22: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
23: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
22: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
23: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
22: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
24: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
25: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
26: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
27: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
28: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
29: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
30: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
31: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: Radio Club 3 en het leven dans Taki.
1: Niks meer op aan te vullen.
0: Nee, zeker niet.
1: Hartelijk goedenavond, Kelvin Punter.
0: Ja, goedenavond, Daan Overveld, hallo.
1: En we gaan richting het einde van de gepresenteerde avond op de LOVE.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en dan na 9 uur dan kun je genieten van non-stop de allerbeste kermisknijters.
1: Nou, fantastisch. Klein beetje in het beeld. We staan op het Slobbeland, superdruk terrein. Ja. In de tent wordt op dit moment ook opgetreden de Beatles, staat er volgens mij. Dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Die maken we er een feestje van, is hier al te horen. Kom lekker langs, maak het zo gezellig als je wilt. Doneer ook even aan de lokale omroep. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
0: Ja, precies. Dus als je nou bij de studio bent en je ziet een hele grote blauwe pot, dan zou ik zeggen, gooi er gewoon geld in en zorg ervoor dat wij kunnen bestaan, zeg maar.
1: Nou, dat is belangrijk. Ja. En nou, daar mag wat ons betreft best wel eventjes een biertje voor missen. Nou, want er wordt hier nieuws gemaakt, evenementen worden hier verslagen. Het is allemaal super belangrijk werk wat we doen. Wij mogen er even gebruik van maken. Het is een soort van lease deals die we hebben gesloten.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja,
1: maar de mensen die hier het hele jaar zitten, die moeten dat natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Ja, dat is belangrijk.
0: Ja, absoluut.
1: Dat gezegd hebben, Kelvin, wij zijn Jassen.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat moeten we wel eventjes toelichten. Wij komen niet uit de buurt. Almere, Zoetermeer in dit geval. Evelien. Hi Evelien.
2: Hey.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ook in jas, ja.
1: Net zo goed in jas. Ja. Wij ontdekken eigenlijk ook een klein beetje het wel en wee van de Volendamse kermis tijdens deze uitzendingen.
0: Dat klopt.
1: Goedenavond, met wie?
2: Met Bart.
1: Met
0: Hallo,
1: Bart.
0: Dames en heren.
1: Bart, uit. Waar kom je vandaan, Bart?
2: Uit Arnhem.
1: Bart, uit Arnhem, dames.
0: Uit Arnhem, woe! Hey. Uit Arnhem helemaal. Maar hoe kom je zo hier op de kermis dan?
2: Ja, een van mijn beste maatjes heeft verkering met een Volendam.
0: Ah, kijk. Dat is het dus. Ja.
2: Diep verliefd.
0: Ah, kijk.
2: En vorig jaar al hier heel erg welkom geweest. En nu weer uitgenodigd door een vriendengroep. En nog steeds fantastisch. Welkom. Fijn dat je er bent.
0: Nou, hartstikke leuk. Warm welkom zou ik zeggen.
1: Hebben zij ook al kinderen dan?
2: Sorry?
1: Hebben zij ook al kinderen dan?
2: Daar kan ik niks over zeggen. Ze hebben een bodywarmer.
1: Ja, precies. Want dat wil ik even aansnijden. Als je dan dus een kind krijgt met een Volendamse als jas, dan wordt dat kind een bodywarmer, hè?
2: Ja, eens.
1: Ja, precies. Dus dan zit je een beetje tussenin. Dan ben je wel Volendams, maar ook een beetje op het randje.
2: Ja, daar heb ik niks mee te maken gehad als het goed is.
1: Nee, en houden zo, want dat gaat op de kermis ook nog wel eens mis naar de schijt.
0: Ja, nee, absoluut.
2: Dat heb ik me laten vertellen.
1: Ja, precies.
0: Nou, we liggen toch eens wel bij, een bodywarmer en zo. Nou, dat is in ieder geval leuk. En wat heb je allemaal gedaan op de kermis? Dat heb je allemaal gezien?
2: Ik heb een klein glaasje bier gedronken. Een broodje gegeten. En vooral genoten van de mensen.
0: Nou, dat klinkt goed. Ja, zeker.
2: Ja, ik kom dan uit de provincie, zullen jullie het heel mooi noemen. Maar ik kan er enorm van genieten.
1: Ja, we merken
2: groot, gehoorzaam gevoel. Ja.
1: Ja, we merken er gek genoeg vrij weinig van. Want je blendt helemaal in
2: het hokje staat.
1: Je bent prachtig uitgedost. Je hebt een soort gele kralenketting. Dan nog zo'n, hoe heet dat op je hoofd? Hoe heet dat, Kelvin?
0: Ja, een soort strikje eigenlijk. Een geel strikje.
2: Een bootai.
0: Ja. Een bootai, oké.
1: Een bootaitje.
2: ik verzin er nu, hè.
0: Oh ja,
1: en als ik dan heel
0: ik
1: even
0: ga er ook heel erg mee ook.
2: De mensen waar wij heel graag door uitgenodigd worden, die organiseren dit. Die kopen Alibaba leeg.
0: Ja.
2: En dan... En ik mag daar graag aanwezig zijn.
1: Zijn we blij mee?
2: Ja.
1: Zijn we blij mee? Je hebt een liedje voor ons meegenomen.
2: Sorry,
1: je hebt een liedje meegenomen voor ons.
2: Nou ja, niet een liedje meegenomen. Die hebben we verzonnen en bedacht. Ah, dat is toch wel een knijtertje.
1: Wil je hem zelf aankondigen of laat je dat aan de professionals?
2: Ja, ik denk dat ik wel zelf
1: ga. Nou, ga je gewoon.
2: Zullen we het doen?
1: Doe maar.
0: Doe maar.
2: Ja, ik heb hem met zekerstand. Komt-ie!
0: Hey!

0: als je aan Nederlandse artiesten zou vragen om een soort versie van Loco en Acapulco te maken, kom je uit bij Ferry de Litse en Baco in Monaco.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Hier bij LOP Radio, Dirk Mildijk en ik hou van jou.

met de duivel, was hij getekend voor het leven. Hij ging naar de dokter, maar ook die kon hem niks geven. Dat eeuwig lalala hing als een bakstien om zijn nek. Maar gezellig als hij is, zit hij overal op.

0: Een mooie tekst, Jack en de band en Jack, hier bij LOVE Radio.
1: B-E-N-D-T. En zo schrijf je dat, de band.
0: Oh ja, oké. Okay. Nee, nee, dat is wel waar inderdaad, ja. Dat zeker.
1: Goed. Even te denken, Kelvin. Ja. De app van de LOVE die stroomt eigenlijk al een hele dag knettertje vol met allemaal hele fijne kermisverzoekjes en mensen die hun ervaring delen, die hier in de tent staan. Evelien, je hebt dat natuurlijk de afgelopen dagen ook al heel erg meegekregen.
2: Misschien jazeker, ja.
1: Dat we er even een kleine actie aan kunnen koppelen. We hoeven niet ingewikkeld te maken, gewoon even iets kleins. Ik heb al de hele show een airhorn voor mij liggen. Die klinkt, dat is dit die je daar hoort. Jullie worden denk ik al ginnend gek, dus ik ga zo meteen als eerste gewoon weg. Ik loop wel naar huis, ik snap het allemaal helemaal.
0: Er gaat nog een bus hoor, dus wat dan?
1: Ja, nou precies. nog eentje die brengt me tot Monnikendam en van de Duizend zie ik het wel. Ja. Stel nou dat we eventjes doen. Op het moment dat je zo meteen nog een keer de airhorn hoort klapperen, dan moet je zo snel mogelijk naar de appbox van de LOVE jouw favoriete liedje opsturen. En wat dat verzoekje ook is, wij draaien.
2: Ja, en misschien leuk, dan kan ik ook wel een bandje naar je opsturen met lichtjes erin die gaan op de muziek.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Ja, dus even
2: dan krijg je die opgestuurd van mij als je dan tijdens het horen van het geluid, dus dan moet je meteen appen.
1: Wat een leuk cadeau. Dus zodra je de airhorn, de toeter hoort, meteen je plaat opsturen naar de app. Dus zet hem vast even klaar. En dan win je een leuk bandje van de LOVE.
2: Collectors item.
0: Nou, ik wou net zeggen, wie wil dat nou niet, zeg maar. Dat is ook wel zo.
2: Oh, hey, dit was oefenen, hè?
0: Was dit oefenen, ja? Of was dit ook nu al?
2: Nee, tijdens de muziek, toch?
1: Oh, doen we dat? Oké, okay, nee, dat is prima.
2: Tijdens de muziek. Nee, dan is het. Kom, Kelvin. Ja, tijdens de muziek.

0: harste muziek dan?
1: Dat is een goede vraag. Harste muziek?
0: De muziek! Wat is radio zonder muziek? Ja, dat is de toeter. Vraag nu als de brandweer je favoriete kermisplaat aan in de LOVE.

TV, LOVE en Peppino. Hier gaan we zakken. Met een leuk clipje trouwens. Kun je zien als je meekijkt via RTV LOVE. Je hebt net een paar minuten geleden de toeter gehoord. Dat was het teken om heel snel even een plaatje aan te vragen. De strijd is gewonnen door Carlo. Jeff wil je graag horen als een paling boven water.

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie.
0: LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mij om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.
4: Elke

Shay. Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballin', ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft.

young. Geen rap centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstop, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mocha prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, en zegt dan.

0: tegenwoordig en sterrenstof. Hoor je bij NOV Radio?
1: En zo is het maar net.
0: Inderdaad, dat sowieso. Ik zit op de klok te kijken. Nou ja, je hoort heel veel geroezemoes, sowieso al de hele uitzending, sowieso al de hele kermis al. Nee, wie er optreedt, dat is wel leuk, namelijk Utol van Loebaat. Ja, ik zeg het weer op zo'n fans hoor.
1: Gezondheid.
0: Ja, dank je.
1: Het is heel lullig, dan komen die jassen even al die Volendamse namen
0: afzijden. Ja, ik wou net zeggen, ik denk dat sommige mensen denken van, wat moeten die twee nu weer? Wanneer is het 9 uur?
1: Maar mag ik het even lezen? Want dan snap ik misschien beter wat je...
0: Ja, ik lees
1: het. Ik wil het in ieder geval wel goed doen.
0: Dat begrijp ik.
1: Oh, het oog wil ook wat.
0: Ja, maar het is in het Nederlands, het ABN, het oog wil ook wat.
1: Het oog wil ook wat.
0: Het oog wil ook wat. Ja, ik dacht misschien wil... met een soort accent of zo. Ja,
1: ik heb zelf een soort Haagse tongval. Dus dan wordt het het oog wil ook wat. Ja, dat is helemaal geen Haagse.
0: Het oog wil ook wat.
1: Nee, dat is meer een beetje waar de hoek even heen komt,
0: hè? Nou, Benus vond, ja, dat soort oog wil ook wat. Kelvin en Daan bij de Rofien.
1: Maar het klinkt lekker oprecht. Nee, ja, misschien als we het heel even stil maken, even luisteren naar de sfeer buiten. Dan,
0: Ja, kan wel, ja. Je kan het gewoon echt woord voor woord kun je gewoon horen wat er wordt gezongen.
1: Ja, het maakt niet zoveel uit of we deuren dicht doen, geluid dicht bouwen. Het komt toch wel door, lijkt het. Maar dat is alleen maar gezellig.
0: Ja, dat is één ding wat zeker is. Dat sowieso. Nou ja, goed, ik denk dat het hier nog tot in de late uurtjes doorgaat.
1: Nou, ik denk dat de late uurtjes vanzelf de vroege uurtjes worden, jullie gezegd.
0: Nou, dat is één ding wat zeker is. Dat sowieso. Dus ja, in ieder geval nog tot 9 uur, dan zijn we er nog. Met natuurlijk de allerleukste muziek, zoals Mika, Grace Kelly.

0: radio met Jannes. En dans tot morgen met mij. En ja, goed, dadelijk zit op de klok te kijken. Het is bijna 9 uur.
1: Verdikke me wat vliegt de tijd.
2: Ja, dans tot de morgen. Ik denk dat het hier echt gaat gebeuren.
0: Dat gaat ook echt gebeuren. Dat gaat denk ik echt gebeuren, ja.
2: Er wordt veel gedanst hier op het Slobbeland. Echt heel leuk.
0: Ja, dat zeker. Absoluut. Je ziet al mensen dansen, plezier maken en zo. Dus dat zit wel goed.
1: Mocht je net inschakelen, overigens, Kel van der Daan, goedenavond.
0: Ja,
1: en voor de gelegenheid dan nog eventjes ons medejas, maar ook LOVE-correspondent.
0: Even niet van stralen. Woe! Even een applausje erbij, jazeker.
2: Ja. Ik hoor mezelf niet meer.
0: Je hoort jezelf niet meer? Ja, je bent wel, ik hoor jou nog wel.
2: Oh, dat lag aan mijn telefoon. Ja, sorry.
0: Dat sowieso.
1: En dat is dus waarom wij het geld zo hard nodig hebben, hè? Dus doneer.
2: Is wel een beetje waar.
1: Ja, is wel een beetje
0: waar. Hey, Evelien, ik wil je trouwens al heel erg bedanken dat we hier mogen staan. Dat wil ik toch
2: nou,
0: even
2: dat is helemaal andersom. Ook jullie bedankt dat jullie helemaal hierheen zijn gekomen.
1: Tuurlijk, ik vind het oprecht godverdomme dat we naar vorig jaar zijn uitgenodigd. En als het volgend jaar nog een keer gebeurt, dan kunnen we volgens mij gewoon alles roepen. Want dan
0: precies.
1: We hebben het wel heel erg gemaakt.
2: Er kwam wel wat feedback in de app.
0: Nou, ik wou net zeggen, dat sowieso. Ik denk dat ik als ik vanavond in bed ga liggen, ga ik goed nadenken van ja, wat gaat goed en wat kan beter, zeg maar.
1: Maar laten we dan nog even als een, en dan moet ik het goed zeggen, als een baling boven water stellen. We vinden Volendam een heel mooi dorp.
0: Ja,
1: we genieten ontzettend van hoe de kermis hier leeft. De muziek die er wordt gemaakt, de sfeer die er hangt. Dus we komen wel, en dat is echt waar, met alle liefde terug.
0: Ja, 100%.
2: Ja, en de meeste mensen die luisteren en die gereageerd hebben, zijn hartstikke lief. Hè. Het zijn hartstikke leuke mensen. En die
1: oh, maar daar zijn we sowieso niet bang voor. Dus dat
2: vanuit het hele land hier naar de LVE tijdens de kermis. Dus dat is altijd hartstikke leuk. Dank jullie wel daarvoor. En ja, voor mij zit het er ook op, deze kermis. Morgenochtend hoor je mijn collega's nog heel vroeg vanuit de studio hier van Slobbeland. Ik hoop dat jullie mij nog kunnen horen.
0: Ja, ik hoor jou zeker.
2: Heel veel geluid op de achtergrond.
0: Absoluut, ja zeker.
2: Het orgel ook wat staat nu op het podium. En dit is volgens mij echt wel. Het publiek gaat het meest los bij deze. Ik ben hier al de hele middag. Maar dit is echt wel een top optreden. Oh, we moeten afsluiten. Sorry.
1: Maar morgen was ik nog even benieuwd naar. Dat is de laatste dag. Overigens van de Volendamse kermis. Daar schijnt nog wat bepaald gebeuren bij te horen.
2: Het is de bedoeling dat iedereen al verkleed gaat. En het begint al heel vroeg. Een uur om 7:30, 8:00 volgens. Is Volendam al present. En ja, de kostuums.
1: Ja, de Volendammer is nog present, hè? De echte Volendammer is nog present.
2: Ja, daar zit soms weken werk in die pakken, in die kermispak. Dus ik ben heel benieuwd wat daar morgen over de kermis loopt, morgenochtend.
0: Dat denk ik ook. Ik denk sowieso gezelligheid. En ik denk om in de ochtend toch al wel de alcoholische slaap brengen, denk ik.
2: Je houdt de socials even in de gaten, hoor, van de kermis Volendam. Want dan zien jullie ook wat er allemaal voorbij komt morgen.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: Ben jij wel eens verkleed in het openbaar geweest, Kelvin?
0: Heel lang geleden.
1: Oh, dus
0: ik ben wel eens een keer verkleed geweest, ja zeker.
2: Ik denk dat we het echt moeten afronden nu.
0: Dat denk ik ook. Dat vind ik goed. Daan, allereerst, ik vond het gezellig, weet je?
1: In Splijnskeld.
0: Oh, kijk, nou, gelukkig. Maar dat
1: dan weer wel.
2: Ik zeg jongens, tot volgend jaar.
0: Tot volgend jaar.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
2: Oeh, maat, Soskom.
3: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
4: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
5: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
8: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Belangrijke kermismededeling.
11: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op. Als je haar maar goed zit.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektro specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
14: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
15: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
16: Nou ja, niet nou.
17: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
16: Nou ja, niet nou.
18: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
19: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
20: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
21: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
22: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
23: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
24: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
5: Oeh, maat, Soscom.
6: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
7: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
8: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
9: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
17: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
18: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
19: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
20: Wat zei jij nou?
19: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
21: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
22: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
23: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
22: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
23: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
24: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
25: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Wouden van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
1: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Edo.

0: Love 106.6. Elke kermis een succes.
1: De lichten blijven schijnen op jou vannacht.

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mij om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

En zit jij nou wat vaker dan een aar in de puree? Gebruik dan gewoon die dobbelsteen, want eens dan zit het mee. Dan ga je de zon scannen, vier je alle dagen vijf. Dan gooi je die zak van je recht, geniet je na.

Donut-a-Man!

binnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit de zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je... Yeah.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Padel Centrum Bol breidt uit.
6: Hé, hey, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al rond?
7: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
6: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3 tegen 3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
7: Ja, slap na, je duw je in die os.
6: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst sturen.
4: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Nieuwe website nodig of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. En die hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketingpartner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gank naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
10: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
11: Ben jij nou eindelijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
12: Hey, al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
11: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.

0: dj'tje op de vliering, een hortje in de douche. Dan heb ik alles van de snelle KS Volendam.
1: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl. Voor al uw raamdecoratie en horren.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Bij de LOVE gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVE TV. De allerleukste clips van eigen Volendam bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.
4: Daarom drinken we een bordeltje of 5-3-1.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.
5: Klaar voor de kermis, buur?
6: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
5: Januari? Je gat! Aanstag even de kermis.
6: Vanaf januari stopt de arst het salderen.
5: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
6: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
5: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
7: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
8: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
2: Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
11: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van hele Volendam.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

zo stoer. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendam aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl. Daarom drinken we een borreltje of 5-3.

Mijn nichtje was listers bij me op een koppie. Na een paar vodka ranja pakte ze een vaaltje in een soppie. En zei ze, al moet ik hier nou de hele vloer boenen. Op vrijdag van kermis ga ik nog echt mijn eentje zoenen.

0: Zo, mag ik nu naar huis?
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
3: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: Belangrijke kermismededeling. Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
5: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Een Volendammer houdt van goed, in Zulie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
8: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
9: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
10: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
11: Oeh, maat, Soskom!
12: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
1: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
13: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Ede Volendam.

0: 60, toen mocht hij stoppen.
1: Hij mocht in de fut, maar de fut is...
0: Voor zwarte klussen bleef zijn hart kloppen, maar echt stoppen kon hij nooit. Van 100 jaren is hij geworden.
1: Hij zat in de bouw, want de bouw is bouw.
0: En op zijn grafsteen, daar staan de woorden...

0: Kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

nou winnen iedereen wel 1000 zuinigingen. De Orman, die vliegen hier in deze lijf. Hij is aan het versieren van zijn leven. En nu elke vrouw een lekker wijf.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Edam.

Waarom jouw kermis onvergetelijk maken? We zenden namelijk traditiegetrouw het kermishitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollener Meedam.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden in het